Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Komende sneun, waar het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt A dat het Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkeveen. Kuierie mij, of Harkje en Sjogmaai naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van 12 tot 14 bij Omroep Friesland.

0: Krijg je allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Krodi Nooi. Omroepfriesland.nl
0: /nijsbrief.
4: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige periode, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

winter. Traap het hinder in een splinter. Sloeg op haar in en smeert een sjeltje van haar rij. Haar laatste vreul liet haar ik stikken. Spant de vrezen door de hekken. Ze lange stukje al de laatste dat ze zei. Dit wat jeltjes neemt te volle. Ze leidde lasso op de holle. En zocht een beer, de allerheeste die er stier. Sprong manmoedig van de hikken, goelde smorend wat verdikken.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net al in voor alle actuele beruchten, Ef de Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik als boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. En er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. En na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we, Milecore. Komende sneun, bij het verslag van de drie provincie een wandeltocht. Live van het punt A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkafien. Kuierie mij, of harkje en sjoch mij naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van 12 en 14 bij Omroep Friesland.

0: Ik woon sinds kort in Sekspieren.
1: Hoi.
0: Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
2: Tina Varifte verhuizen van Amsterdam naar Sekspieren. Achter de Zeediek. Is dat haar nije thuis?
3: Moet blij wezen dat hij hier in Sekspieren woont en nooit weer weggaan.
2: Tina in Sekspieren, deel 1. Dit weekend in Friesland Dok.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in het ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die direct hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak aanwezig vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond korte A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was korte tijd dicht. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalig gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4 zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Harry Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. De Champions League finale is op 30 mei in Boedapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog en zonnige periode, dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Het Louter Bosk, we teisteren troch mysterieuze bron. Der hoek het aast in Friesland van de Moorn. En muziek komt eronder van een Peer Molle op leeftijd. Dit wel, mij naar je muziek komen.
1: Friesland van de Moorn.
0: My Erit Science.

0: Start Me Up.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochem.
2: My Erich Seijers.
3: This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night.
4: Nou ja, het is net heel goed te verstaan, maar het binnen de woorden van de kapitein van het cruiseskip dat nog dagen niet nice is vanwege de deur van onder andere twee Friese passagiers. Nee, besmetting mijn dierlijk virus. Het laatste nice daaroor, aasen in Friesland van de Moorn. Ik heb ook over een riege mysterieuze bron in het Leuwarderbosch.
5: Nou, er zijn in ieder geval drie locaties hier in het Leeuwarderbosch die al flink afgebrand zijn. En een toegangsbruggetje is helemaal ook afgebrand.
4: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Jaap en Tjalkie die binnen alweer wekker. Ik zocht dat jouw ook wekker is en die had een vraag hoe de mannen.
6: De mannen?
4: De mannen. Ja, nou. De mannen die dit nou aanneemt onder de hemel en het is correct of er rugs onder een hapje uit is.
6: Oh jee, dat
4: wat
6: is
4: dat?
6: Hongerhoorn.
4: Ja, ik weet het niet.
6: Pac-Man.
4: Nou ja, goed.
6: Nee, dan maar even zien of we daar wat oefenen kunnen.
4: Ja, inderdaad. En is dat nice hoe de mannen voelen?
6: Nou, net echt hoe de mannen. Maar trouwens, ik zeg daar een foto van dat brechtje wat die man zei. Maar ja. Echt een complete brecht, gewoon volslijn in een Jiske-lijn.
4: Het
6: is
4: het Leuwarder Bosch
6: normaal. In het Leuwarder Bosch, ja. Echt net normaal als die foto's just. Ja, de Amerikaanse, of een Amerikaanse rechter, die had een zelfsderingsbriefje van Jeffrey Epstein vrij jong. En natuurbeheerders in Alaska, die meien weer uit helikopterswij op berenjijen.
1: Om het Jochen Oeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
4: De dij zet helder uit aan je hoort, maar in soort zinnen. In de midden dan schiet de zin het meest in het noordwesten. En ja, dan hier en daar toch wat stapelwolken. Het wordt 12 tot 15 graden. En dit is kadans, maar de wind.

0: Kadans, Heras bij Friesen van de Moon en De Wind. De twa Friesen die het verstoren binnen na een virusuitbraak op een cruiseskip zoenen dat virus net om boord op Roenha, maar om de wal. Dat ze een tocht maken om vogels te spotten in het Utrechtse stuur van Argentinië. Directeur Jitse de Vries die weet er meer over. Jitse, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Ja, hoe weten we dit eigenlijk?
1: Nou ja, deze informatie die komt van twa Argentijnse functionarissen die het onderzoek dienen naar de herkomst van het virus. De Argentijnse regering die ziet dit scenario dan nou ook als het meest waarschijnlijke scenario dat die man en die vrouw uit Houlerwijk op vogeltocht westha, dat ze daar een stwart bezocht ha, dat ze op dat stwart in contact kwam binnen met knaagdieren of met de keutels van knaagdieren, dat dat virus dan inziet. Want ja, dat virus dat wordt dus oordrogen via de keutels van moezen, van ratten. Dat die uitdroegje, dan kan de stofdeeltjes daarvan in de lucht komen. En dan kan een mens besmet rijden met het virus. Het eerste slachtoffer, die man, die verstoor al op 11 april on board nog van het skip. En toen nog werd tocht dat het om een natuurlijke deertsoorzaak ging. Dat zei tenminste de kapitein van het skip in een meedeling onder de passagiers. Dat blijkt uit videobeelden van dat moment die het nou online opdoekt binnen.
2: This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. Tragic as it is, it was due to natural causes, we believe, and also whatever health issues he was struggling with, I'm told by the doctor were not infectious. So the ship is safe when it comes to that.
1: Ja, het skip is veilig, zei de kapitein, want het zou net besmettelijk wezen. Ja, intussen weten we beter. Want bij dat vrouwelijke slachtoffer is intussen de zogenaamde anders variant van het virus vastgesteld. En daarbij is de oordracht van meesk op meesk ook mogelijk als die meesken in nauw contact komen met mekaar. En om die reden zitten de passagiers op dat cruiseskip nou in quarantaine, zei deze Belgische passagier.
3: De mensen die zich comfortabel voelen met een mondmasker dragen een mondmasker, vooral binnen. Er zijn mensen die absoluut niet binnen met andere mensen in contact willen komen. We zijn bezorgd om ons twee medepassagiers die ziek zijn. Wij willen natuurlijk allemaal dat onze zieke passagiers zo snel mogelijk de nodige zorg krijgen.
0: Deze Belgische passagier, dat is Helene Goezaert, nou dus nog op dat cruiseskip. Maar er zijn ook al passagiers die binnen al van boord gaan. In het bijzonder dus die Friese vrouw, die het letter om dat virus verstoren is.
1: Ja, zij is van boord gaan op het eiland Sint Helena. Voor naar Nederland, dat ging dan via Zuid-Afrika. Maar toen ze daar een keer weer in Johannesburg. En zij stapte in het vliegtuig in die rechtstreekse vlucht van Johannesburg naar Amsterdam. Toen zei het personeel van de KLM dat zij er eigenlijk zo slim om dat ze haar net met mij hebben wonen. Dat haar zoons dat net met taal liet. Dus ze had haar weg van boord halen. Ze haar medische zorg voor haar regelen. Maar ja, wie weet er nou hoe dat aandoen is. Die medische hulp die kwam te let. Zij is in het ziekenhuis verstoren. Maar ja, zij had dus wel even in dat vliegtuig zitten. En de GGD die ziet het nou contact met orenpassagiers. Want het is nog net helemaal duidelijk wat voor risico of die meesken krijgt Roenha. Dat zei het ook de minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen.
4: Alle mensen en eventuele risico's worden in kaart gebracht. Daar wordt op gehandeld. En dat is eigenlijk wat we de afgelopen dagen continu gedaan hebben.
5: Maar u weet niet of er andere mensen die aan boord waren of bemanningsleden besmet zijn geraakt hierdoor?
4: Nee, op die details kan ik nu niet ingaan. En dat heeft ook te maken met heel veel dingen worden natuurlijk nu uitgezocht. Dingen worden in beeld gebracht door de experts. Wat ik denk dat het belangrijkste is, is dat wij hier met alle betrokken instanties, met de Wereldgezondheidsorganisatie en met de reden van het schip, met de KLM, met het ministerie van VWS een aantal dagen het in kaart aan het brengen zijn. En ervoor zorgen dat we dit op zo goed mogelijke manier in goede banen weten te leiden.
5: En weet u hoeveel mensen er in totaal al naar Nederland zijn geëvacueerd en intussen zijn aangekomen of nog onderweg zijn?
4: Nee, we hebben de eerste zorg waar de drie zieke mensen aan boord. Die worden op dit moment gerepatrieerd naar verschillende landen, waaronder Nederland. Dat was onze eerste zorg. De tweede zorg is natuurlijk zijn de passagiers op het schip. En hoe zorgen we ervoor dat we in samenwerking met Spanje en in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie, ons ministerie en de RIVM, hoe zorgen we ervoor dat we de beste zorg leveren voor die mensen en ook het risico voor de volksgezondheid natuurlijk volledig beperken. Dat doen we in samenspraak met Spanje. En vervolgens is natuurlijk ook nog het spoor van eventuele contactmomenten buiten het schip. Dus bijvoorbeeld op een vlucht van eventueel zieke mensen met anderen. En daar wordt nu alle inzet is daarop gericht.
1: Ja, dat zei Tom Berendsen, Juster Joen bij de NOS. Hij is de minister van Buitenlandse Zaken. Het schip is nou onderwijs naar Tenerife. De Spaanse regering in Madrid die had al toestemming gegeven dat het schip daar de haven niet varen mij. Maar op dat eiland zelf zitten zij er eigenlijk heel nog net op te wachten. Dat zei het Spanje-correspondent Miral de Bruyne.
6: De regio-president van de Canarische eilanden die maakt zich zorgen. Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen. En dat ligt best wel gevoelig op de Canarische eilanden, want dat is wel vaker gebeurd. Bijvoorbeeld als het ging om migranten.
1: Ja, maar of het nou gevoelig leidt of net, het schip is onderwijs naar Tenerife. En uw eigen minister, Tom Berendsen, die zei dat er echt nog wel genoeg tijd is daar om de ontvangst te tarieren. Want dat wordt nog wel een paar dagen voordat het schip daar is. Intussen is hier in Nederland op het ministerie van Buitenlandse Zaken een zogenaamde crisisstructuur insteld. Daar binnen dan ook de ministeries van Volksgezondheid, van Defensie en van Infrastructuur en Wettensteed bij belutsen, krijgt dus het RIVM en de NCTV, de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid.
7: Oké, okay. Jitse de Vries, dieren dank van al.
8: De media van de morgen.
7: En dat brengt dus bij Fijke Wouda, maar het Nijse Toren Media. De crunches nog. Ik zou zeggen in het papier, dat in het samen met het elastiekje er nog op.
9: Het elastiekje zit erop, ja, want ik wie op de digitale snel die ik al van alles tien kwam. Een Amerikaanse rechter had een handschreven briefje vrijgegeven dat Jeffrey Epstein's kreun hebben zo voor een zelfderingspoging. De veroordeelde zedendeliquent maakt een paar weken later ik een echt een eind aan zijn lippen. De celgenoot van Epstein die verklaarde dat hij het briefje vond in een stripboek. Nadat de zakenman dus boeten bewustwijzen ontroffen weer. Ze hebben maandenlang onderzoek naar me gedaan en niks gevonden. Het is een cadeautje om zelf het moment te kiezen waarop je afscheid neemt. Stiert onder oren in dat briefje. Het maar sans regels, dat briefje. En het is een vrij jongen dat de New York Times der vorige week een fysiek daarin hier. En het brief hier onderdeel van het papierwerk van de strafzaak tegen de celgenoot. En maken daar toch geen deel uit van de miljoen documenten om de zaak van Roen Epstein zelfs. Dus die binnen een paar maanden lien ben die vrij jong. Ja, daar ontstien van zelfs. Ik weet wat opscoren heen. Meestal die denken dan gauw van, hey, weet je wat achterhouden?
7: Ja.
9: Ja, dus zowel de New York Times als de rechter die zeggen van dat ze net verifieerd hebben dat de brief ik echt toch Epstein zelfs skreun is. Dus daar ben verder geen uitspraken over dien. Maar goed, dat ken haast net ons. De Maya natuurbeheerders in Alaska die Maya op een nij zwarte en bruine beren afschieten. En dat Maya ze dan ik uit helikopters wijdwaan. En dat maakt weer een kariboe-kudde bescherm je. Die kudde die stiert onder druk, onder andere dus omdat ze dus opeten worden terug die beren. En dus nou wil Alaska die wil die kudde beschermen je. En ik help om het te herstellen. En dan maar die beren mij daar dus voor afschieten worden. Er is wel een rechtelijke uitspraak om te pas komen. Want het waren natuurbeschermingsorganisaties die bezagen dat jachtprogramma stil te lezen. En die zeggen van wetenschappelijke onderbouwing voor het deerschitten van die grote aantal beren die ontbreekt eens. Maar goed, ze mij nou toch. Van die mogelijkheid gebroekmeidje. En dus ik uit helikopters wij.
7: Oh.
9: Ja, dat klinkt wat oneerlijk. Dat die beren die hebben ineens helemaal geen kans meer verzeld. Maar goed. Je mag dan om het in te beschermen. Maak je dus kennelijk een orengroep deerschitten. Is wel bijzonder.
7: Dat is toch, ja.
8: Zis het maar.
7: De hoofdleverancier die hebben me meld.
9: Ja,
7: Jilke. Deze keer wel een fysieke koffieplaatje. Ja.
9: Oh,
7: dat kent ook gek.
9: Maar die maakt wel een aardige platenkast hebben.
7: Ja.
9: Hij komt elke dag, komt hij mij die heeft
7: altijd
9: suggesties.
7: Altijd goede ideeën. Maar dat komt door die koffie natuurlijk.
9: Dat denk ik.
7: Dat inspireert dan.
9: Ja.
7: Mocht ik een fysiekje hebben, welke plaat was toch jaren om die die goed uiteindelijk te zetten? Lekkere plaat. Dus doe maar even terug naar 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9: Wat dan?
7: Kist deze?
9: Nee, dit intro ken ik net.
7: Normaal.
9: Normaal.
7: Ah. En de beer is los.
9: De beer is los.

0: Normaal en de beer is los.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Seizoen Njoggenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het Louter Bosk, we teisteren troch mysterieuze bron. Zag hier kwartelien nog een hut van een dakleerse man die te libbert in dat bosk in vlam op. Verslaghouder Dennis Terpstra, die praatte oer die bron met Ruud Miedema van wiekpanel Havankpark, dat onder het bosk leidt. En die vertelt dat het de laatste die een vaak raak is.
3: Nou, er zijn in ieder geval drie locaties hier in het Leeuwardenbos die al flink afgebrand zijn. En een toegangsbruggetje vanaf de Jokse van Bilgaard naar het bos toe is helemaal ook afgebrand.
4: Ja, en hoe is dit voor iemand als buurtbewenners? Want het leek het mij best wel schrikken dat het zo vaak in zo'n kwartier gebeurt.
3: Het is natuurlijk voor de wijk het Havankpark, dat eigenlijk wonen in het bos is. Waar veel houtskeletbouwen zijn. En waar men toch, zeker gezien de laatste ontwikkelingen van bosbranden, dat je toch wat onrustig wordt hier en daar in de wijk.
4: Want wat binden loerden in de buurt?
3: Nou, dat ze vooral onrustig daarvan worden. Hè? Dat je brand in het bos zou zijn wat eventueel zou kunnen overslaan.
4: Jou hier het rek, jij erover dat het vrij moeilijk toegankelijk is. Hoe zit dat correct?
3: Nou, het is nu natuurlijk goed of redelijk toegankelijk voor de brandweer, omdat het vrij droog in het bos is. Maar ja, als het dan ook nog weer wat natter wordt, dan raken die brandweerauto's die komen niet verder dan Vierhuizenweg. En dan moet het allemaal via slangen uitgerold worden. En dan duurt het nogal wat langer voordat het onder controle is.
4: Is nou ook zo dat het bos beter in de gaten houden wordt? Troch begeliekste plisje?
3: Nou, wij hopen, ik ga er via wijkpanel Bilgaard, hè, dat is de officiële contactorgaan richting de gemeente, dat we daar toch wel meer de nadruk op willen leggen dat de gemeente hier wat actie in onderneemt. Zodat er toch wat meer toezicht in het bos plaats zal vinden.
4: Ja, want op dit moment binden dus nog net echt extra, is er net echt extra toezicht hier.
3: Het is nog niet door mij geconstateerd of door de wijk geconstateerd dat er extra toezicht is, nee.
4: Is er al iets bekend door hoe deze brand nou ontstaan?
3: Ik zou geen idee hoe die echt ontstaan, die branden. Maar we vermoeden in eerste instantie dat dat jongeren zijn die kampvuurtjes doen. Die dan uit de hand lopen. En verder zou ik het niet weten. Ik denk dat het bruggetje trouwens wel meer een doelgerichte actie zou zijn. Maar verder zou ik het niet weten.
4: Jou zit ook in het wijkpanel. Wat zijn nou de vierde stappen? Hoe maakt dit vierde?
3: Nou, we hopen ook via het wijkpanel dat wij. Voorheen hadden we altijd contact met de gemeente door middel van belangengroep Leeuwardenbos. En we wilden dat eigenlijk weer opnieuw wat meer. Dat het meer gaat leven ook bij de gemeente. Dat die er weer ons bij bepaalde dingen wat meer betrekt.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt. Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Komende sneun, waar het verslag van de drie provincie een wandeltocht. Live van het punt A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkevien. Kuierie mij, of Harkje en sjoch mij, naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
2: Het is Jelveson. En dat betekent dat het is voor het Frieskneis, mij Feike Wouda.
3: Een goeie morgen. De kapitein van het cruiseskip, de twee Friesen op zitten die het verstoord zijn na een besmetting met een virus, ging bij het eerste sterrengeval nog uit van een natuurlijke deer. Dat ook blijken uit beelden die het aan boord maken binnen.
4: This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. Tragic as it is. It was due to natural causes, we believe. So the ship is safe when it comes to that.
3: Intussen is duidelijk geworden dat het gaat om een besmetting bij het Hanta-virus. Het zijn al tielders in Friesland aan waarschuwing kregen van de provincie, omdat ze landbouwgif broekt haar in de buurt van natuurgebieden. Als ze net aantonen kennen dat het geen negatieve effecten aan had, dan moeten ze er binnen hier mee ophouden. Oors krijgen ze een boete van de provincie. De politie had drie meesten aanhouden die het belutsen wijzen zonen bij een incident in het Griene Stiergebied bij Ljouwet. Op beelden die het rondgingen op het internet is te zien hoe ze, onder andere met een bielen, inslaan op een auto wils de bestuurder er nog in zit.
5: What the fuck, jongen? Hey, kom nou, man. Man.
3: Bij de bielen nog in het vaarhut is de bestuurder naar het politiebureau rijden. Net lang daarna koerde de politie de drie verdachten aanhouden. Het gaat om twee mannen uit Ljouwet van 44 en jantje hier oud en een jantje-jarige man uit Gietjerk. Die is intussen vrijlitten, de beide Ljouwters zitten nog vast. Maar één Friese winkel van de failliete bakkerij Van der Kloet maakt het een terugstart. Het gaat om de winkel in Dronriep. De winkels in Frentjer en Ljouwet gaan definitief dicht. In totaal werken er meer dan 100 mensen bij Van der Kloet. De meeste van haar moeten op ziek naar een nieuwe baan.
2: Feike, dank u wel. Ik ben terug met het Waberocht met Tjitske Wiebenga. Goedemorgen.
6: Een goedemorgen, Jeriet.
2: We krijgen een vraag voor jou over de morgen.
6: Ja.
2: Ja. Je weet niet als het jet is, maar het is kijk alsof er een hapje uit meest uit de morgen.
6: Ja, ik heb even naar zitten Shen en ik heb er een foto van maken. En inderdaad, ik koe even inzoomen en dan liep het inderdaad of is de hap grutter uit de onderkant van de mannen als uit de boppenkant van de mannen. Nou, dat het te krijgen mij hoe wij op dit stuit zijn de mannen aansjuggen. Dus de hoek vanuit ons richting de mannen. Maar als je dus op de mannen wijze zoen, dan zou het nou wijzen dat de zinnen vrij heeg stiert. Dus vanuit ons besjoen schient de zinnen eigenlijk zo een beetje van boppen op de mannen. En dan is dat onderkantje, dat is dus roen. En dat hapje wat er uit mee. Dat is eigenlijk het skaat al. Dus de mannen of de zinnen skient op dit stuit eigenlijk een beetje op de boppenkant van de mannen. En daarom liek het dus of mist er een hapje uit de onderkant. Als je vergelijkt je mij het hapje wat uit de boppenkant mist.
2: Ja, zo. Oké. Okay. Ja. Daar hebben kinderen al reacties op. En Mariet die stuurt inderdaad, het is een aannemende mannen. En die vlakt onder de rugter komt, vlakt die wat aan.
6: Ja, en dat komt omdat de zinnen dus nou eigenlijk een beetje van boppen op de mannen schijnt. En dat kennen wij vanuit uw hoeken op dit stuit gewoon heel goed, Sam.
2: Nou, dan hebben we dat opgelost. Dan is het waar, wat hoel ik het tot?
6: Ja, nou, ja, ik bedoel, ik ben correct even boetenwest. Het is lekker fris. De zinnen is er hartstikke mooi bij. En het is heel kalm waar. Dus ja, al met al kan ik zeggen, de dij zet super uiteind. De temperaturen, daar zit dan wel weer een verschil tussen. Als je op de waterland binnen, dan is het daar nou een graad als zon. In Dwaaim, aan de orenkant van het water, nou hartst 6 graden. De pijn zit op 6,6. Is Brechten dan weer 4,5 graden. Akrum zit op 4 graden. Laaksum bij de IJsselmaar, daar is het dan bij 6,2 graden. En de leegste temperaturen worden ek van de morgen weer meten. In het eerste van de provincie Bakkeveen, die schroeit 3,7 graden. Nou, we zetten de dag dus helder uiteind. Een hele mooie start van de dag. Maar, zei jij bij de man, zullen we toch zien dat de eerste stapelwolkjes al wat ontstaan. En die groeien heel stadig on uit. Jel bij de man, zitten we met een nat ontmaat eerste wind die zwak ontmatig is en een temperatuur zo om de bij de 10 graden heen. Nou, van een midje, dan binnen die stapelwolken echt wel wat meer uitgroeit. Ja, en de soort lokaal toch wel eens even een dripke rein uitvallen kennen. Al verwacht ik dat het eigenlijk op de meeste plakken droog bloeien zal. Maar ja, een stapelwolk kan groot genoeg en tjok genoeg worden om een driplijn vallen te letten. Nou, die nat ontmaat eerstelijke wien, die wordt van de magic weer wat vlegeriger. Wienkrijft 2 ontvouwer heb ik steen. Maar dat houdt het net zien dat we van de magic een temperatuur verwacht kennen van 12 ont 15 graden. Nou, dan jong, dan zullen we weer dat die stapelwolken heel stadig onweer oplossen en dat we dan in de rin van de joentiet en in de nacht weer onder de brede opklaringen zitten. De wind die wordt dan eerstelijk en die zwaart ervoor dat we met een minimumtemperatuur van 4 ont jochen graden nou, krijgt een beetje heger uitkomen als dat het op dit stuit is.
2: Oké, en dan ligt het op morgen.
6: Nou, morgen dan hebben we eigenlijk, ik werd een uiteenzetting die vrij helder is. Een soort om te verzinnen. De eerstelijke wind die stiert er eerst, is ik dan weer zwak ontmatig. Maar zagende wij de dij, wordt de wind boppelaan, bloedt er eerstelijk. Wielst er in het kustgebied, tot weer nat eerstelijk wordt. Dus van een midje, maar ik morgen een midje, komt er een wind van zee te steen. En verder is er aardig wat om te verzinnen, maar ik morgen ontsteen er toch weer grutte stapelwolken, werd lokaal nou ja, een dripke rein uitvallen kan. Ik sluit het net uit, maar ek morgen zullen het op de meeste plakken droog bloeien. Temperatuur rint weer wat verder omheen. Een noffelijke temperatuur morgen van zo'n 16 rond 18 graden. Bij een meest eerstelijke wind die dan zwak ontmatig is.
2: En de dagen daarna, hoe komt het dan?
6: Nou, op sneeuw dan hebben we echt een mix van stapelwolken en zinnen. Er is toch wel aardig wat bewolking. Al is de zinnen er dus ik geregeld bij. Onder kust hebben we dus wet te krijgen maar een wat eerstelijke wien. Wilst in jipper het laan in. En eerst ons zuid-eerstelijke wien komt te steen. En die zwaart ervoor dat de heegste temperaturen toch wel echt in het zuidelijke pad van de provincie hellen worden. Daar zo'n 20 graden mogelijk wijze kennen. En op de watereilanden is het een gratis zegtje zandje. Nou, ik ga het stiekem mooi. En ik sneur, dan liek het eigenlijk verder droeg te wijzen. Maar toch wel een aardige kalme wien. En dan in de nacht naar snijden, dan giet de wien wel echt weer heel door om naar het nat op nat eerst. En dat betekent dus dat we op snijden hadden we het wel droeg. Maar dan komt er toch wel een stevige nat eerstelijke wien te steen. Matig rond, vrij krachtig. En die zwaart ervoor dat die temperatuur weer een stapje te bek zet. Ik heb dan een 16 graden in trogsneed steen. En dat meen je? Nou, dan zoeken we dan eerst de dripke rein verwacht je kennen. Vanuit het noorden, wij van de noord zei, oh, maar ik dan nog hield die dien wat tot nat. Westelijke streming moet ik erbij zissen. De wind giet wel echt uit de noordhoek wij waaien. En dat levert u op mee dan nog een temperatuur van 12 of 13 graden op. Dus ja, op de lange termijn, dan zakt die temperatuur toch wel echt weer in. Maar om het te mij sneuren, dan rent er alleen nog maar op. En is het nog hield iets mooi, maar het iets zware, Irit.
2: Mooi. Kitske, dank je wel.
6: Ja, ik krijg die in. Omroep
2: Friesland. Mariet, die wil graag als koffieplaat iets van CCR jaren. Had ik met een maand te krijgen. Bad Moon Rises, ja. CCR niet meer kreeg draait. Dan Dizemar van de afleverancier. Else Greens voorbij van de kast.

0: De Kast en Else Grains voorbij.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Sneun, dan is het Europa-dij. De gemeente Stellingwerf die zit er juurtel op vooruit met 12 lezings over hoe die Europese geerwerking trofwerken kan op gemeenteniveau. En praat ik ook met burgemeester Jack Werkman van die gemeente. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, Europese geerwerking voor lokale uitdagingen dus. Dat klinkt alsnog wat vier voort. Hoe wil je hem dat krijgen concreet, maatje?
3: Nou, concreet maken is het feit dat we vandaag het biocentrum openstellen, ons kenniscentrum voor bodem, waarin we eigenlijk de Dag van Europa vieren en waarin we eigenlijk twee lezingen gaan geven die betrekking hebben op de bodemkwaliteit. En dan moet je denken aan het fundament van de natuur en over onze gezondheid, want het begint allemaal wel bij de bodem, want van daaruit komt ook de voedsel.
0: Ja, maar je pakken dus de uitdaging van de biome, die pakken je erbij. Wat ben ik de uitdaging die je daar hebben in Stellingwerf, dat Europese geerwerking helpen kan?
3: Nou, de uitdaging die we hebben is dat we willen vanuit onze gemeente om Europa te koppelen aan onze gemeente, onze ondernemers. Dus we willen eigenlijk deze dag gebruiken om, zeg maar, enerzijds de Dag van Europa te vieren. Dat doen we door die twee lezingen. En anderzijds is dat we samen met onze ondernemers in Oost-Stellingwerf willen optrekken om te kijken of we, zeg maar, die bedrijven kunnen koppelen aan Europa om subsidies binnen te halen, kennis te delen, innovatie, kennis te brengen. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat we met Europa willen bewerkstelligen.
0: Is er eigenlijk genoeg bekend bij mensen die ervan profiteren kennen van die subsidies? Weten ze dat uit het algemeen? Ja, hoe zit dat correct?
3: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat sommige bedrijven weten het, denk ik, echt wel. Maar ik denk dat er echt nog wel een slag te maken is. En vandaar dat wij als gemeente ook daar een oliemannetje willen zijn, een ambassadeur richting Europa. En vandaar dat we ook gezegd hebben als gemeente, als gemeenteraad, want we hebben ook een Europa-agenda, om ons de komende tijd te gaan focussen op een aantal speerpunten. En dat is met name die circulaire economie, dat is plattelandsontwikkeling, dat is de sociale cohesie, om in gezamenlijkheid met de ondernemers van Oost-Stellingwerf daarin te gaan optrekken en te kijken wat wij voor hun kunnen betekenen.
0: Ja, die Europa-dag bij hem, die is dus specifiek voor ondernemers?
3: Die Europa-dag is eigenlijk niet. Ja, dat doen we in het biocentrum. Dat is ons kenniscentrum. En dat doen we eigenlijk met het onderwijs, met ondernemers, eigenlijk met onze hele samenleving, om te laten zien wat kun je doen op het gebied van bodem, maar wat is er nog veel meer te halen in Europa?
0: En kennen mensen, misschien voor ondernemers uit je gemeente, die toch een keer kennen die zaten naar binnen bij die lezingen, maar ze hadden voorop, ja?
3: Ja, die kunnen bij die lezing aanwezig zijn.
0: Goed, van harte aanbevolen dus, Joert, in de gemeente Stellingwerf op Europa-dij. Tegen dank, burgemeester Jacques Werkman.

0: The Three Degrees and the Runner.
1: Friesland van de Moorn.
0: Noord-Nederland zal op ziek naar Jilt van de Lelyline. De vlugge spoorlijnen van Grijns via Drachten en Emmeloord en de Ronestad. Het Riek, dat maakt ook een flink bedrag op het kleed lezen. 400 miljoen euro het jaar en dat 25 jaar lang. Dat zei het Klaas Knot. Hij is speciaal gezant voor diezelfde Lelyline.
2: Nou ja, ik denk dat het aanleggen van de Lelylijn echt heel belangrijk is voor economische structuurversterking in Noord-Nederland. Ik denk dat de Lelylijn ook een bijdrage kan leveren aan de behoefte aan meer woongelegenheid, meer woonruimte in Nederland. Dus het belang van de Lelylijn staat voor mij buiten kijf voor Noord-Nederland, maar ook voor de cohesie tussen Noord-Nederland en de rest van Nederland. Maar de lijn is natuurlijk duur. En we weten dat het een hele tijd gaat kosten om die lijn aan te leggen. Nou, mijn advies: probeert deze twee elementen met elkaar te combineren. En dus die lange doorlooptijd te gebruiken om ook de kosten van die lijn daarover uit te smeren. En dat te doen middels een spaarfonds. Als u een grote uitgave doet in de toekomst, dan bent u misschien ook geneigd om al meteen vanaf vandaag daarvoor geld opzij te leggen. Nou, dat is eigenlijk een heel gezond spaarprincipe. En dat in mijn advies heb ik dat ook toegepast op de Lelylijn.
3: Daarin wordt ook een bijdrage gevraagd van de regio. Als je het afzet, 10% van het gevraagde bedrag is ongeveer 40 miljoen. Is fors. Uw inschatting, zit dat erin?
2: Dat weet ik niet. Dat moeten we nu gaan onderzoeken. Maar ik ben blij dat we vandaag hier in de vergadering met regionale vertegenwoordigers in ieder geval het commitment hebben gekregen om in die verkenningsfase deze vraag heel concreet te gaan beantwoorden. Want ik geloof dat er zijn meerdere partijen betrokken bij dit project. Het is een groot project. Het is een project met een grote financiële impact. En dan is het belangrijk dat het commitment van alle partijen gelijk

0: tred houdt. Dus niet alleen van de Rijksoverheid, waarvan een hoop gevraagd wordt, maar ook van de regionale overheden.
1: U hebt vanmiddag regionale overheden gesproken bij de stuurgroepvergadering. Die regio zegt ook eigenlijk van, wij willen wel, we kunnen alleen niet zeggen hoeveel.
0: Nee, dat is niet helemaal het antwoord. Ze hebben gezegd, wij zijn bereid om te gaan verkennen. En daar is ook die verkenningsfase voor bedoeld. Hè. Dat is de volgende fase in het project waar we graag toegang toe willen gaan verkrijgen. Ze hebben vanmiddag het commitment uitgesproken om in die verkenningsfase inderdaad te gaan verkennen waar deze middelen vandaan zouden kunnen komen.
1: Volgende week spreekt u de Vaste Kamercommissie Infrastructuur over uw voorstel en uw plan, een spaarfonds. Welke boodschap gaat u daar brengen?
0: Nou, dan ga ik nog een keer weer mijn advies herhalen. Mijn advies om inderdaad dat sparend gebiedsfonds te gaan oprichten en om daar 400 miljoen euro per jaar in te gaan storten. Ja, en ik verwacht dan een gedachtenwisseling met de Tweede Kamer. Ook wel over een aantal technische punten, een aantal aannames die ik heb gemaakt in mijn advies enzovoort. Maar gelet op wat in de verkiezingsprogramma's enzovoort staat, verwacht ik wel een positieve ontvangst.
1: Kortom, daar kan een zaadje geplant worden.
0: Ja, waarbij ik natuurlijk wel realist genoeg ben om te weten dat dit om best heel veel geld gaat. En dat er op dit moment ook best heel veel andere claims op de Rijksbegroting liggen. Dat geldt eigenlijk voor alle overheden. Dat geldt voor de Rijksoverheid, dat geldt voor de regionale overheden. Het is een moeilijke tijd. Niettemin zullen wij ook als Nederland moeten blijven investeren in economische structuurversterking, in vergroting van onze woningmarkt. En ik zou eraan willen toevoegen ook een beetje in nationale cohesie. Elke regio telt.

0: Taylor Swift en Shake It Off.
1: De media van de morgen.
2: Fijk, de Oormedia.
3: Ja, de Volkskrant heb hier voor mij lezen. Zuid-Soedanezen slaan op de vlucht voor geweld. Ja, Zuid-Soedan verkeert op de randen van een burgeroorlog. En zien toen de meesten die binnen op drift rekken, schroot de kranten. En een correspondent van hun die is daar nou en die jere heftige verhalen. Maar die zorgen tegelijk dat ze gastvrij opvang worden. Ik zal nooit vluchtelingen weigeren. Wij zijn zoals zij, zei deze correspondent. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt voor zelfs. Massa slachtpartijen en alles. Dus daar, op de vlucht dus voor geweld in Zuid-Soedan. Dan heel oornijs in diezelfde volkskranten. Want ja, zoent de inzet van rattengif om banglijn is, ben oren bestrijdingsmethodes in opmars. En dat is ik het, zo neemde fretteren. En dat is rattenvangen met fretten.
2: Oh.
3: Ja, die worden dan inzet, die gaan die onder de groen, die jaaien de ratten op. En die komen dan die naaien uit verzels. En dan het een jager, die het dan een, of een fretteur, mag ik zeggen. Prachtige naam, hè, IJs. die zet dan kooiendel bij de uitgang van, of de uitgangen van zijn rattenburcht. En dan komen ze in die kooien. En daar zit dan een Jack Russell kleer om ze even te pakken. En die maken het kwarte metten met die ratten. Dus ja, als het geeft net langer mij, dan op deze wie ze maar. Dus het is voor het eerst dat ik dit meemaak. Vorige week hebben we er nog tientallen gevallen gevangen. Dus dat is toch wat. Je maakt toch wat.
2: Nou,
3: ja.
2: De fretter op alles duwen.
3: De fretter op alles.
2: Ja, emmer zoek ze, maar dat wil alles.
3: Fijke,
2: dank je wel.
1: Alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
4: Nou in Friesland.
1: Maar het nijste nijs uit Friesland.
5: Ja, dat jouw album.
1: Verslag jou eens die trofregje.
5: Wat gong de toen troddy hinnen?
1: Sportnijs van de profs om te beginners.
6: Je hebt zachtere ballen.
1: Het waberjocht.
7: Het is nou heel mooi.
1: En nijs van de social media.
8: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
4: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
9: En een keer, niet een keer.
1: Omroep Friesland.
10: Ja.
1: Nou in Friesland.
11: Het is perfect.
12: Super.
4: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hantavirus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
14: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
13: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
15: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
13: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het Louter Bosch, we teisteren troch mysterieuze bron. Wat zit er correct achter? Is daar niet meer door in Friesland van de Moorn. En muziek komt er al van Supertramp, zeg ik, dat is helemaal net weer. Van Electric Light Orchestra. En dan zoek je een stukje van Supertramp bij Erlitten, maar dat kan natuurlijk niet. Maar eens gewoon even wachten op Electric Light Orchestra en Living Things. Komt er al.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
10: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
11: Voor het maaien van je gras.
10: Voor het reinigen van je terras.
11: Voor het snoeien van je haag.
10: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
12: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
10: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
12: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Ik krijg een vakantiebroertje.
18: Huh?
17: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
18: Cool, wil ik ook.
19: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
20: europakinderhulp.nl.
21: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
22: Friesland van de Moor.
23: My Erit Science.

0: Electric Light Orchestra en Living Thing.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Science.
3: This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night.
0: Ja, het is mijn trieste plicht dat ik je hem vertel, maar dat een van uw passagiers vannacht verstoren is. Dat binnen de woorden van de kapitein van het cruiseschip, dat al dagen niet nijs is vanwege de deur van 12 Friese passagiers en een tredde passagier uit Duitsland. Nee, die besmetting met dat dierlijke virus. Als ze het laatste nijs de roer hier in Friesland van de Moorn. Het gaat ook over een riege mysterieuze bron in het Leuterbosk.
4: Nou, er zijn in ieder geval drie locaties hier in het Leeuwardenbosch die al flink afgebrand zijn. En een toegangsbruggetje is helemaal ook afgebrand.
0: Dadelijk meer daarover. Ik had nijs uit de oren media. Dan zit er een zaken in feite.
5: Ja, zeker. Europa is een brietplak voor terrorisme. Dat is al het eerst de Verenigde Staten. En een deel van de administratie van Booking.com is in beslag nam in een conflict met Europese hotels.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dadelijk meer daarover is het waarberucht in kwart met Jitske Wiebenga.
6: En goeiemorgen. Nou, de zin is er weer mooi bij. Al komen er in de rin van een man die het wil stapel wolken bij. Voor de middag is er dan Boppelaan, een mix van wolken en zinnen en bloedt het zo goed als droeg. De wind is zwak ontmatig, komt uit het naar het eerste en wordt het je bietretje rond 15 graden. Joen lassen de wolken weer op en zakken het kwik op zijn leegst rond 3 graden. Morgen weer een dag met wolken en zinnen en bij de meest eerstelijke wind warmt het dan op naar 16 rond 18 graden.
0: Het waren Friezen die het verstoren binnen na een virusuitbraak op een cruiseschip. Zonder dat virus net aan boord oproen haar, maar aan de wal. Doet ze een tocht maken om vogels te spotten in de uiterste zuiden van Argentinië. Redacteur Jitse de Vries, die weet er meer over. Jitse, goeiemorgen.
7: Goeiemorgen.
0: Ja, hoe weten we dit eigenlijk?
7: Nou ja, deze informatie die komt van 2 Argentijnse functionarissen die het onderzoek dienen naar de herkomst van het virus. De Argentijnse regering die ziet dit scenario dan nou ook als het meest waarschijnlijke scenario dat die man en die vrouw uit Houlerwijk op vogeltocht west ha, dat ze daar een stwart bezocht ha, dat ze op dat stwart in contact kwam binnen met knaagdieren of met de keutels van knaagdieren, dat dat virus dan inziet. Want ja, dat virus dat wordt dus oerdrogen via de keutels van moezen, van ratten. Dat die uitdroegje, dan kunnen de stofdeeltjes daarvan in de lucht komen. En dan kan een mens besmet raken met het virus. Het eerste slachtoffer, die man, die verstoor al op 11 april on board nog van het skip. En toen nog waard tocht dat het om een natuurlijke deert zo'n zaak hier. Dat zei tenminste de kapitein van het skip in een meidieling onder de passagiers. Dat blijkt uit videobeelden van dat moment die het nou online opdoekt binnen.
3: This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. Tragic as it is, it was due to natural causes, we believe, and also whatever health issues he was struggling with, I'm told by the doctor were not infectious. So the ship is safe when it comes to that.
7: Ja, het skip is veilig, zei de kapitein, want het zou net besmettelijk wezen. Ja, intussen weten we beter. Want bij dat vrouwelijke slachtoffer is intussen de zogenaamde anders variant van het virus vastgesteld. En daarbij is de oerdracht van meesk op meesk ook mogelijk als die meesken in nauw contact komen met mekaar. En om die reden zitten de passagiers op dat cruiseschip nou in quarantaine, zei deze Belgische passagier.
8: De mensen die zich comfortabel voelen met een mondmasker dragen een mondmasker, vooral binnen. Er zijn mensen die absoluut niet binnen met andere mensen in contact willen komen. We zijn bezorgd om ons 2 medepassagiers die ziek zijn. Wij willen natuurlijk allemaal dat onze zieke passagiers zo snel mogelijk de nodige zorgen krijgen.
0: Ja, dit is een Belgische passagier, dat is Helene Goesaert, nou dus op dat cruiseschip. Maar er ben ik passagiers die al van boord gingen. In bijzonder dus die Friese vrouw die het letter om het virus verstoren is.
7: Ja, zij is van boord gingen op het eiland Sint Helena. Voor naar Nederland, dat ging dan via Zuid-Afrika. Maar toen ze daar een keer weer in Johannesburg. En ze stapte in het vliegtuig in die rechtstreekse vlucht van Johannesburg naar Amsterdam. Toen zei het personeel van de KLM dat zij er eigenlijk zo slim ontaar wie dat ze haar net met mij hebben wonen. Dat haar zoons dat net met taal leert. Dus ze haar weg van boord hellen. Ze haar medische zorg voor haar regelen. Maar ja, wie weet er nou hoe dat aanroen is. Die medische hulp, die kwam te let. Zij is in het ziekenhuis verstoord. Maar ja, zij had dus wel even in dat vleertuig zitten. En de GGD, die zie ik het nou contact met orenpassagiers. Want het is nog net heel duidelijk wat voor risico of die meisje krijgt Roenha. Dat zei ook de minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen.
9: Alle mensen en eventuele risico's worden in kaart gebracht. Daar wordt op gehandeld. En dat is eigenlijk wat we de afgelopen dagen continu gedaan hebben.
10: Maar u weet niet of er andere mensen die aan boord waren of bemanningsleden besmet zijn geraakt hierdoor?
9: Nee, op die details kan ik nu niet ingaan. En dat heeft ook te maken met heel veel dingen worden natuurlijk nu uitgezocht. Dingen worden in beeld gebracht door de experts. Wat ik denk dat het belangrijkste is, is dat wij hier met alle betrokken instanties, met de Wereldgezondheidsorganisatie en met de reden van het schip, met de KLM, met het ministerie van VWS, een aantal dagen het in kaart aan het brengen zijn. En ervoor zorgen dat we dit op zo goed mogelijke manier in goede banen weten te leiden.
10: En weet u hoeveel mensen er in totaal al naar Nederland zijn geëvacueerd en intussen zijn aangekomen of nog onderweg zijn?
9: Nee, we hebben de eerste zorg waar de drie zieke mensen aan boord. Die worden op dit moment gerepatrieerd naar verschillende landen, waaronder Nederland. Dat was onze eerste zorg. De tweede zorg is natuurlijk, zijn de passagiers op het schip? En hoe zorgen we ervoor dat we in samenwerking met Spanje en in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie, ons ministerie en de RIVM, hoe zorgen we ervoor dat we de beste zorg leveren voor die mensen en ook het risico voor de volksgezondheid natuurlijk volledig beperken? Dat doen we in samenspraak met Spanje. En vervolgens is natuurlijk ook nog het spoor van eventuele contactmomenten buiten het schip. Dus bijvoorbeeld op een vlucht van eventueel zieke mensen met anderen. En daar wordt nu, alle inzet is daarop gericht.
7: Ja, dat zei Tom Berendsen, Juster Joen bij de NOS. Hij is de minister van Buitenlandse Zaken. Het schip is nou onderwijs naar Tenerife. De Spaanse regering in Madrid die had al toestemming gegeven dat het schip daar de haven in varen mij. Maar op dat eiland zelf zitten zij er eigenlijk heel nog net op te wachten. Dat zei het Spanje-correspondent Miral de Bruyne.
11: De regio-president van de Canarische eilanden die maakt zich zorgen. Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen. En dat ligt best wel gevoelig op de Canarische eilanden. Want dat is wel vaker gebeurd. Bijvoorbeeld als het ging om migranten.
7: Ja, maar of het nou gevoelig leidt of net, het schip is onderwijs naar Tenerife. En uw eigen minister, Tom Berendsen, die zei dat er echt nog wel genoeg tijd is daar om de ontvangst te tarieren. Want dat wordt het nog wel een paar dagen voordat het schip daar is. Intussen is hier in Nederland op het ministerie van Buitenlandse Zaken een zogenaamde crisisstructuur insteld. Daar binnen dan ook de ministeries van Volksgezondheid, van Defensie en van Infrastructuur en Wettersteed bij belutsen, krijgt dus het RIVM en de NCTV, de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid.
12: Oké, Jitse de Vries, dank u wel.
13: De media van de morgen.
12: Fijk, de Oren Media.
5: In een nieuwe strategie voor terrorismebestrijding van de Amerikaanse oorhit wordt Europa omschreven als brierplak voor terrorisme, onwakkeren door massamigratie. Het is voor iedereen duidelijk dat goed georganiseerde, vijandige groeperingen misbruik maken van open grenzen en daarmee samenhangende globalistische idealen. Hoe groter deze groeperingen worden en hoe langer het huidige Europese beleid voortduurt, hoe onvermijdelijker terrorisme wordt. En dat staat in een document, dat is deze week ik nog tekenen door president Donald Trump. En die het al jetter zijn dat Europa handelen moet. Als bakermat van de westerse cultuur en waarden moet Europa nu handelen en een halt toeroepen aan zijn verval, staat in dit nieuwe beleid. En dat is opgesteld onder leiding van contra-terrorisme-coördinator Sebastian Gorka. En een doorwaarder die het deze week beslaglijn op een deal van de administratie van hotelboekingsplatform Booking.com. Het Financieel Dagblad meldt dat. Hotels die een claimzaak begon binnen het Sinnet bedrijf die hier en daarom vregen. Nevens de hotels blokkeert Booking Tagong daar hun facturen. En die hebben ze nodig in hun rechtszaak in het bedrijf. Het conflict van Booking bij Europese hotels is daarmee verder escaleerd. Meer dan 15.000 hotels die willen via een claimzaak een skeervergoeding eerst keer voor te volle betalen commissie. En ik, koninklijke horeca Nederland, is belutsen bij deze zaak. Booking die besiekert die claimzaak te onderminen, betrog andere facturen net langer toegankelijk te maken, sinds de hotels. En het conflict dat draait om een prijsregel die Booking lange tijd voorschreeuwt. bedrolei hotels op dat ze hun kamers net op een oren wie ze goedkeper onbieren mochten. En even hotels het boeking daarmee de concurrentie belemmeren en hes ik te volle een commissie om boeking betalen. In 2024 joeg het Europese Hof van Justitie Duitse hotels die ter een klacht indienen hier in geleek. Ja, en ik Brusselse regels, de Digital Markets Act, die verbieden afspraken, liek als boeking dus oplei. Ze hebben wel die prijsregel al eerst, hij is in 2024 gekrast. Alleen die hotels die zeggen, ja jongen, dat is leuk, maar wij hebben nog heel te goeren van jem. Dus ja, en daarom is dus nou een deal van die administratie in beslag genomen.
0: Dat is dus nog net uitfretten om even op het oren onderwerp van te komen.
5: Nee.
0: Aasen, dan houdt er een riege mysterieuze bron in het Leuterbosk.

0: Anastasia en I'm Out of Love.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het louter boskwet teisteren troch mysterieuze bron. Zag hier kwartling nog een hut van een dakleerse mon die libbert in dat bos in vlam op. Verslag jou Dennis Terpstra, die praten oer die bron met Ruud Miedema van Wiekpennel Haafvangpark, dat ontboskleidt. En hij vertelde dat de laatste tijden vaak raak is.
2: Nou, er zijn in ieder geval drie locaties hier in het Leeuwardenbos die al flink afgebrand zijn. En een toegangsbruggetje vanaf de Jokse van Bilgaard naar het bos toe is helemaal ook afgebrand.
3: Ja, en hoe is dit voor iemand als buurtbewenners? Want het leek het mij best wel schrikken dat het zo vaak in zo'n kwartier gebeurt.
2: Het is natuurlijk voor de wijk het Haafvangpark, dat eigenlijk wonen in het bos is. Waar veel houtskeletbouwen zijn. En waar men toch, zeker gezien de laatste ontwikkelingen van bosbranden, dat je toch wat onrustig wordt hier en daar in de wijk.
3: Want wat binden loerden in, in de buurt?
2: Nou, dat ze vooral onrustig daarvan worden. Hè? Dat je brand in het bos zou zijn wat eventueel zou kunnen overslaan.
3: Jou hier in het rek, jij erover dat het vrij moeilijk toegankelijk is. Hoe zit dat correct?
2: Nou, het is nu natuurlijk goed of redelijk toegankelijk voor de brandweer, omdat het vrij droog in het bos is. Maar ja, als het dan ook nog weer wat nattig wordt, dan raken die brandweerauto's die komen niet verder dan de Vierhuisterweg. En dan moet het allemaal via slangen uitgerold worden. En dan duurt het nogal wat langer voordat het onder controle is.
3: Is nou ook zo dat het bos beter in de gaten houden wordt? Troch begeliekste plisje?
2: Nou, wij hopen, ik ga er via wijkpanel Bilgaard, hè, dat is de officiële contactorgaan richting de gemeente, dat we daar toch wel meer de nadruk op willen leggen dat de gemeente hier wat actie in onderneemt. Zodat er toch wat meer toezicht in het bos plaats zal vinden.
3: Ja, want op dit moment binden dus nog net echt extra, is er net echt extra taszicht hier.
2: Het is nog niet door mij geconstateerd of door de wijk geconstateerd dat er extra toezicht is. Nee.
3: Is er al iets bekend door hoe deze brand nou ontstaan?
2: Ik zou geen idee hoe die echt ontstaan, die branden. Maar we vermoeden in eerste instantie dat dat jongeren zijn die kampvuurtjes doen. Die dan uit de hand lopen. En verder zou ik het niet weten. Ik denk dat het bruggetje trouwens wel meer een doelgerichte actie zou zijn. Maar verder zou ik het niet weten.
3: Jou zit ook in het wijkpanel. Wat ben nou de vierde stappen? Hoe maakt dit vierde?
2: Nou, we hopen ook via het wijkpanel dat wij... voorheen hadden we altijd contact met de gemeente door middel van belangengroep Leeuwardenbos. En we wilden dat eigenlijk weer opnieuw wat meer... dat het meer gaat leven, ook bij de gemeente. Dat die er weer ons bij bepaalde dingen wat meer betrekt.

0: Amy Winehouse en Rehab. En je dadelijk het Frieske Nijs, mij Fijke Wouda.
1: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Komende sneun, maar het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt A dat het Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkeveen. Kuierie mij, of Harkje en sjoch mij naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Nu, later en altijd.
10: Ga je bijna met pensioen?
11: Ja.
10: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
11: Nee.
10: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5 vragen. ASR doet het.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is 12 minuten oer Jelve achten. Het Frieske Nijs krijgt nou van Fijke Wouda.
13: Een goeie morgen. Noord-Nederland gaat op zoek naar geld voor de Lelylijn. Een rappe spoorverbinding van Grijns via Drachten naar de Ranestad. Die heeft om 40 miljoen euro in het jaar dat de noordelijke provincie Spanje wil om de onlist te financieren. Het Riek maakt ik flink ta de boese. 400 miljoen euro in het jaar en dat 24 jaar lang. In de verkiezingsprogramma's wie de landelijke politiek voorstander van de Lelylijn. Dus het bedrag liek het helder. Dat zei Klaas Knot. Hij is speciaal gezant voor de Lelylijn.
14: Ja, waarbij ik natuurlijk wel realist genoeg ben om te weten dat dit om best heel veel geld gaat. En dat er op dit moment ook best heel veel andere claims op de rijksbegroting liggen. Dat geldt eigenlijk voor alle overheden. Dat geldt voor de rijksoverheid, dat geldt voor de regionale overheden. Hè? Het is een moeilijke tijd. Niettemin zullen wij ook als Nederland moeten blijven investeren in economische structuurversterking, in vergroting van onze woningmarkt. En ik zou eraan willen toevoegen ook een beetje in nationale cohesie. Elke regio telt.
13: De onlist van de Lelylijn, mocht die er komen, kost het meer dan 14 miljard euro. De kapitein van het cruiseschip, de 2 Friezen op zitten, die het verstoren binnen na een besmetting met een virus, hier biedt het eerste sterrengeval nog uit van een natuurlijke dee. Dat nog blikken uit beelden die het aan boord maken binnen.
15: This is my sad duty to inform you that one of our passengers suddenly passed away last night. Tragic as it is. It was due to natural causes, we believe. So the ship is safe when it comes to that.
13: Intussen is duidelijk geworden dat het gaat om een besmetting met het Hantavirus. Het tiental tilders in Friesland gaan waarschuwing krijgen van de provincie om ze landbouwgif gebruikt hebben in de buurt van natuurgebieden. Als ze net aantonen kennen dat het geen negatieve effecten gehad had, dan moeten ze er binnen een jaar mee ophouden, anders krijgen ze een boete van de provincie. De politie had 3 mensen aangehouden die het belutsen wijzen zouden bij een incident in het Groene Stiergebied in Ljouwert. Op beelden die rondgingen op het internet is te zien hoe ze onder andere met een biele inslaan op een auto, wiel ze bestuurder er nog in zit.
16: What the fuck, jongen? Hey, kom nou, man.
11: fucking kankerlijers, man.
13: Ja, maar de bielen nog in het vaarhut is de bestuurder naar het politiebureau rijden. Net lang de Nijkoerenpolitie de trein vertocht noemen hadden. Giet hem 12 malen uit Ljouwert van 44 en 9 jaar oud. En een 19-jarige man uit Gietjerk. Die is intussen vrijlitten. De beide Ljouwerters zitten nog vast.
16: Fijke, dank u wel. Dadelijk hier het waarbericht met Jitske.
1: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
17: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
18: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Friesland van de Moor.
20: Erit Science.
21: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
16: Met dadelijks muziek van Twarres. Maar eerst is het iets voor het waarbrugt. Mijn Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
22: Een goeiemorgen, Jeriet.
16: En wat voor waar krijgen we hier?
22: Nou ja, het is nu vrij kalm. De zinne is er goed bij. En er komen letter in de maand wel wat bewolking bij. Maar nee, het zal op de meeste plakken droeg wezen, goed. Of eigenlijk, ja, ik ken wel eens dat het oerel droeg bloed. De meeste zinnen verwacht ik wel weer op de waadeiland. En nou ja, van de beetje dus een mix van wolken en zinnen boppen het binnenland. Nou, de temperatuur die zit alweer aardig in de lift. Dus ik heb de minimumtemperatuur van de morgen betiert er even bij gepakt. Skiel. Dat is het kwik zakken rond 6,7 graden. Dwaaim 4,9. Dan wordt het dan weer een graad leger. Akkerum wie het 4 graden. Laaksum dan weer 6,2. En nou ja, in het eerste, daar binnen de leegste temperaturen weer meten. Bakkeveen, daar is het kwik zakken rond 2,9 graden. Nou, vanmorgen hebben we dus een uiteenzetting mei vol op de zinnen erbij. In de informant hier ontstaan er wel wat stapelwolken. En verder de nat ontnat eerstelijke wien is nodig. Echt zwak. Matig in het kustgebied. Daar stiet al wel weer wat een vlegerige wien. Waar de man tiet is het dan een gratis zien over in het binnenland. En dan van de media dan zal de temperatuur uiteindelijk uitkomen op zijn 12 rond 15 graden. Nou, daar hebben we van de media dan wel wat platte stapelwolken bij. En ik dit dus toch nog genoeg om te verzinnen. Dus echt mooi joet. Wordt het weer een mooie dag. Jong en vannacht dan lossen eigenlijk die stapelwolken weer op. En dan is het eigenlijk weer heel helder. De wind die zakt het boppenlaan echt wel weer oud. Wordt eerstelijk. En dat zorgt ervoor dat die temperatuur jipper het laan in zakt onder een graad te strijden. Maar in het kustgebied, daar zal de wind steen bloeien. Daar de temperatuur dus echt wel weer een stuk heger. Maar misschien wel 8 of 9 graden als minimumtemperatuur.
16: Nou, dat klinkt op mezelf positief. Hoe liep het dan morgen?
22: Ja, nou, morgen heb ik weer eigenlijk een herhelling van zetten. Morgen hier wordt weer een heel soort rondte voor de zinnen. Maar er komen toch wel weer vlug weer stapelwolken bij. Dus dan hebben we de rest van de dag een afwisseling van stapelwolken en zinnen. Boppenlaan zal de wien eerstelijk, juist een beetje zuid-eerstelijk worden. Wilst in het kustgebied er in de medie weer een wien van zee komt te steen. Dus daar pakken de temperaturen in erin van de je dus wel weer wat leger uit of ze zakje daar wat vlugger. Maar in de boppen het verste land, daar hebben we dus te krijgen maar een eerstelijke wien. En die zeel zwaardje voor temperaturen van zo'n zandje of 18 graden. Maar tussen toch dus aardig wat rond te verzinnen.
16: De dagen daarna, hoe komt het dan?
22: Nou, op sneeuw hebben we eigenlijk de knapste dag van het hele weekend. Zonnetje rond 20 graden heb ik steen. Maar in het binnenland dus weer een zuideerstelijke wind die het echt maar zwak wijzen zil. In het kustgebied, daar komt letter dan weer een wind van zee te steen. Dus daar pakken de temperaturen wat leger uit. Maar verder een mix van wolken en zinnen en liet het verder ik dan droeg te bloeien. In de joentiet, dan komt de wind oeral uit het wat eerst een wij. En dat zet een trend in voor de dagen daarna. Want op snij, mij een wat eerstelijke wind die dan matig, want vrij krachtig is, zal het wel droeg bloeien, maar ik regel de zinnen daarbij. Maar pakken de temperaturen alweer wat leger uit. Maar in trogsneed een gratis vuurtje, zeg je. En dan op Meenje, ja, dan komt de wien echt uit het noordwesten ontnoorden. Wij de sil en dripke Rijnwet erbij zitten. Verder is de zinnedrik wel bij. Maar is het toch zo weer een stuk koeler, maar zo'n 12 of 13 graden. Dus op de lange termijn, ja, dan zakken de temperatuur weer. Maar dat is pas op de lange termijn, want joert, morgen en sneun, dan hebben we traaien knappe dagen.
16: Zwaar voor letter dus.
22: Precies, mooi zijn hier, dit zwaar voor letter.
16: Titske, dankjewel.
22: Hey, een mooie dag, hè?

0: mij. Twarres en de juiste snaar.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Pjutten bewegen te min. En daarom worden in het Epke Zonderland Turncentrum op het Jereveen beweeglessen voor pjutten doen. Het is een initiatief van Verda in opwerking met Sport Friesland en Sportvereniging Venia. Ik praat erover met een van de docenten van Verda en dat is Sylvia Egberts. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Dat die pjutten te weinig bewegen, hoe ken je dat eigenlijk?
3: Ja, ik denk omdat er heel veel ouders voor gemakkelijkheid kiezen. Snel even met de bakfiets het kind heen en weer brengen. Social media, de telefoons worden snel even neergezet. In plaats van even buiten spelen met de kinderen. Dus ja, dat zijn wel maatschappelijke problemen waarin die van invloed zijn op het bewegen van de kinderen.
0: Ja, want wanneer we die bakfiets al even, dat is natuurlijk een ontwikkeling van de laatste jaren, de elektrische bakfietsen.
3: Ja, zeker. En dat is natuurlijk logisch, hè, vanuit het oogpunt van de ouders. Dat is snel, makkelijk, makkelijker dan een auto, dus het is allemaal wel te begrijpen. Maar het kind leert daardoor minder te bewegen. Hè? Om zelf met een fietsje, met een stepje of even een wandeling maken. Ja, dat is wel wat we dan terugzien in de ontwikkeling van het bewegen van het kind.
0: Oké, en hoe ben je hem dan op het idee gekomen om deze lessen te gaan?
3: Nou, dat is ook een samenwerking met Sport Friesland, hè, zoals je al zei. Die hebben daar ook onderzoek naar gedaan. En wij werken vanuit Verda bij de opleiding kinderopvang en onderwijs met een Living Lab. En daar gaan we onderzoek doen naar maatschappelijke vraagstukken. Nou, een van die maatschappelijke vraagstukken is het bewegenachterstand voor de allerjongste kinderen. Hè. Dan hebben we het echt over de leeftijd 2-4 jaar. En daar zijn wij ingedoken met de opleiding. En zodoende is dit project ontstaan in samenwerking met Sport Friesland in Venia.
0: Dat ook wel zo, hè, dat die lessen succes worden matten. Dan matten de orden die matten een soort bewustwijzen hebben.
3: Ja, ja. Nou, dat doen we ook, hoor, samen met studenten. Hè, maar de ouders die komen samen met de kinderen in de zaal. En op het moment dat de kinderen in de beweegbaan zitten, hè, dus met die grondvorm van bewegen aan de gang zijn, dan hebben we ook leuke gesprekjes met de ouders om aan te geven hoe de ontwikkeling, het beweegontwikkeling, hè, die motorische ontwikkeling van de kinderen nou eigenlijk gestimuleerd kan worden met hele eenvoudige dingen die je ook prima thuis kunt doen met de ouders.
0: Ja, dat klinkt alsof je dan beklam je wat alternatieven wijzen kennen van hoe dat nou gebeurt.
3: Ja, precies. En ook makkelijk speelgoed. Je hoeft helemaal geen dure dingen te kopen. Het kan met hele eenvoudige dingen. Kan je de beweegontwikkeling, de motorische vaardigheden van die allerjongste kinderen al heel prima stimuleren. Daar hebben we het dan ook wel over met ouders in de zaal. Omdat ze samen met hun kinderen in die mooie turnhal staan.
0: Ja, en dat is op het JRV. En ik ken Elsen niet mij dan. Elsen nu te omkritten, die denkt, ik wil daar eens even zien, maar mijn pjut.
3: Ja, dat kan. Dan moeten we even contact opnemen via de website van Venia. Want die regelt dat hij. Dat is ook de samenwerking met de gymnastiekvereniging. Hè. We zijn er samen ingedoken. En die regelt dan de aanmelding. En als de groepen vol zitten, hoe we dat dan verder gaan oppakken. Want ja, het loopt wel ontzettend goed. Dus daar zijn we wel eigenlijk heel erg blij mee. En we zien dus ook daaruit dat er heel veel animo is om te bewegen met deze allerjongste kinderen.
0: En de volgende les die is een manier, Leeuwik, hè, van jongen tot zien.
3: Ja, ja. Elke vrijdagochtend van 9 tot 10. En tot aan de zomervakantie. En dan na de zomervakantie, ja, als dan alles weer opstart, dan starten deze lessen ook weer. En dus we gaan volgend schooljaar, zeg maar, ook weer verder.
0: Dierentank, Sylvia Egberts, docent van Verda Oerders, die speciale beweeglessen voor pjutten.

0: Hootie and the Blowfish and Only Wanna Be With You. Faken, een melding voor de mensen die het op de diek binnen.
1: Ja, eens twee, Erit. Want op daar zo'n richting Grange, daar stiert dan ik een file. Maar die springt ze dan ik weer van het scherm af. Dus het is daar wat, wat onrustig. Maar ik zou in elk geval rekening horen dat je toch wat vertraging hebt als je naar Grange wollen. Tussen meer en Leek op daar zo'n dus een 3 kilometer file. En ik op de N31, de Waardwei van Drachten naar Ljouwert, onder Ljouwert, voor Werfsterhoek. Daar stiert het stil en het te krijgen met de werkzaamheden. Ja, om toch wel een beetje de Berlijnse moren langs die Waardwei. Want je bent heel uitzicht kwijt er nou, hè? Bij die Loerswal die daar komt. Dus daar dus ik rekenhoren mij op onthoud.
2: Omroep Friesland.
3: Friesland van de Moor.
0: Sneun, dan is het Europa Day. De gemeente is Stellingwerf die zit daar juurtel op vooruit. Maar twee lezings over hoe die Europese geerwerking trofwerkje kan op gemeenteniveau. En praat ik met burgemeester Jack Werkman van die gemeente. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, Europese geerwerking voor lokale uitdagings dus. Dat klinkt alsnog wat vier voort. Hoe wil je hem dat concreet maatje?
4: Nou, concreet maken is het feit dat we vandaag het nieuwe centrum openstellen, ons kenniscentrum voor bodem, waarin we eigenlijk de Dag van Europa vieren en waarin we eigenlijk twee lezingen gaan geven die betrekking hebben op de bodemkwaliteit. En dan moet je denken aan het fundament van de natuur en over onze gezondheid, want het begint allemaal wel bij de bodem, want van daaruit komt ook de voedsel.
0: Ja, maar je pakt dus de uitdaging van de biome, die pakken je erbij. Wat ben ik de uitdaging die je hem daar hebben in eerste stelling?

0: erf dat Europese gearworking helpen kan?
1: Nou, de uitdaging die we hebben is dat we willen vanuit onze gemeente om Europa te koppelen aan onze, onze gemeente, onze ondernemers. Dus we willen eigenlijk deze dag gebruiken om, zeg maar, enerzijds de Dag van Europa te vieren. Dat doen we door die twee lezingen. En anderzijds is dat we samen met onze ondernemers in Oost-Stellingwerf willen optrekken om te kijken of we, zeg maar, die bedrijven kunnen koppelen aan Europa om subsidies binnen te halen, kennis te delen, innovatie, kennis te brengen. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat we met Europa willen bewerkstelligen.
0: Is er eigenlijk genoeg bekend bij mensen die ervan profiteren kennen van die subsidies? Weten ze dat uit het algemeen? Ja, hoe zit dat correct?
1: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat sommige bedrijven weten het, denk ik, echt wel. Maar ik denk dat er echt nog wel een slag te maken is. En vandaar dat wij als gemeente ook daar een oliemannetje willen zijn, een ambassadeur richting Europa. En vandaar dat we ook gezegd hebben als gemeente, als gemeenteraad, want we hebben ook een Europa-agenda, om ons de komende tijd te gaan focussen op een aantal speerpunten. En dat is met name die circulaire economie, dat is plattelandsontwikkeling, dat is de sociale cohesie, om in gezamenlijkheid met de ondernemers van Oost-Stellingwerf daarin te gaan optrekken en te kijken wat wij voor hun kunnen betekenen.
0: Ja, die Europa-dag bij hem, die is dus specifiek voor ondernemers.
1: Die Europadag is eigenlijk niet. Ja, dat doen we in het biocentrum. Dat is ons kenniscentrum. En dat doen we eigenlijk met het onderwijs, met ondernemers, eigenlijk met onze hele samenleving, om te laten zien wat kun je doen op het gebied van bodem, maar wat is er nog veel meer te halen in Europa.
0: En kennen mensen, misschien wel ondernemers uit je gemeente, die toch een keer kennen die zaten naar binnen bij die lezingen, maar ze hadden voorop, ja?
1: Ja, die kunnen bij die lezing aanwezig zijn.
0: Goed, van harte aanbevolen dus, Joert, in de gemeente Stellingwerf op Europa Day. Tere dank, burgemeester Jacques Werkman.
2: De media van de morgen.
0: Fijke, door de media.
3: Ja, jonger Douwe Bob, die het mij het bevrijdingsfestival in Grains, het hij als een soort koppelaar het hij spelen. Want hier een cameraman, Sander Smeenk, die hier zijn eerste werkdag als cameraman op dat bevrijdingsfestival. Dus hij stond op het podium. En toen kwam Douwe Bob, die kwam naar hem toe. En ja, hij zei, ik vind dat de cameraman altijd te min aandacht krijgt bij dit soort shows. En hij vroeg dus, het is ik nog een hele knappe cameraman. Heeft hij een vriendin of vreun? En toen zei die cameraman dus van, nee, ik ben single. Nou, dat gie je samen, want daar hebben we uiteraard een fragmentje van.
4: Sta ik op het beeldscherm? Jij. Hele knappe camera, kijk hem nou. Godverdomme.
5: Dit is mijn allereerste werkdag als cameraman.
4: Heb je een vriendin?
5: Nee.
4: Of een vriend?
5: Nee. Single.
4: Nou, echt ophouden met mij nou.
5: Moest ik ineens een dame uitzoeken voor een date? Ja.
4: Weet jij? Sander en Bente gaan op date!
3: Ja, Bente dus, de naam Jerst al een beetje. Ze ging mijn camera langs het publiek en die camera moest hij dus in je uitzieken. Ja, hij zei, dat is natuurlijk een zee om meesken, om gezichten en alles. Maar zit toen in hier en toen voel mijn eeg toch op een leuke dame. En ik wees naar Bente en daar komt de Frieske invalshoek. Want Bente Koorts, die komt van de Gediek.
0: Hé. Hey.
3: Ja. Dus ze heeft dagelijks al even daten. Bente zei ik was met mijn vriendinnen en mijn zusje. En ik had al tegen ze gezegd, hij ziet er op zich wel leuk uit. En toen zei haar zusje, ik ga het voor je regelen. Dus toen Douwe Bob mij die cameraman naar voren kwam, toen hield ze verhoot haar zus de handen van Bente in de loft. En het was echt toeval. Nou ja, ze ben fort al even in het Reuzenred Westeren. En we hebben het over school gehad en waar hij woont, de basic dingen. Maar ik vond het heel leuk en volgens mij Sander ook wel. Dus ja, waar. Ja, wat onbelangrijk, komt er een vervolg. We hebben wat appcontact, dus misschien komt er een tweede date. Maar ik durf nog niet te veel te zeggen, want ik weet niet hoe hij erin staat.
0: Nou, mooi dat Robert en Brink de opvolging regelen had.
3: Ja, precies. Ja. Ja, inderdaad. Dan is er een bijzondere rugzaak gaande. Een man uit Veendam, die eerst het in een kwart pleit dat zijn ex de verkeer van hun hoen waarom draait. Nevens hem het ze het best zonder zijn toestemming op marktplaats zet. En die vrouw zegt, ja, ik hoor net voor Itchy zwargjes, een hitihoen. Dat is een Shiba Inu, dat is een Japanse hoen. Een soort lietse Japanse herder. En die had een heel soort oorlog nodig. En de beurtjes van de bijen, die eet hij regelmatig leeg. Dus dan hier in de bijenwerk genieten. Oh. En ja, hij maakt een bartersgod stikken en hij skiert het hele hoer zonder. Ja, en daarom hier zoiets van, ja, ik wil van die hoen af. Maar ja, nou, dat hier ze dus net samen het waar mochten. Tenminste, dat zei de advocaat van de ex-man. Verkoop via Marktplaats gaat veel te ver. Het gaat niet om een fiets, maar om een levend dier waaraan iedereen is gehecht. Ze had de hond niet zomaar mogen verkopen zonder toestemming. Dus ja.
0: Dit komt kennelijk vaker voor. Want ik heb toevallig. Mijn telefoon heb ik een screenshot maken. Want ik zeg een advertentie op Marktplaats. Er was een camera die wat onbeheen. En ja. De tekst van die advertentie. Camera werkt nog als behoren. Was een cadeautje voor mijn vriend. Maar hij ging vreemd. Dus helaas pindakaas.
3: Had ze dan mij die camera misschien. Ik fastline dat hij vreemd. Misschien zitten er nog wel belastende foto's op het skiën.
0: Dat is
3: wel
0: soap.
3: Nog heel kwaad trouwens, want ja. Dus je hoort u voor Ali B. Gaat hij de cel in. De uitspraak in hege beroep, hè, in die zedenzaak van Ali B. Nu Jerk van der Moorn al op een radio. Als die vers komt te zitten, dan wordt zijn naam Trali B.
6: Omroep Friesland.
7: Komt-ie?
6: Nijsmakkers. Els tevreden is er een nieuwe editie van Nijsmakkers.
7: Dat is het idee.
6: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries. Waarom op het Nijs van de Arroene Wieken.
7: Steen meer op. Kom op, man.
6: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
7: Oké, nou let het dan maar ergens ook in.
6: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
8: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
6: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
9: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik ooit mee begonnen.
6: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
9: Maar ik blik dat ik net in je enige bent.
6: Nijsmakkers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
10: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
11: Friesen, steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
12: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
13: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
12: Naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
17: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
16: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
18: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor, en daar is hij al! Ah, Dembélé! 2 minuut 20 en de bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door!
16: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dadelijk in Friesland van de Mol een keer het onderhoren oer de Lely Line. We moeten dat jil toch wij komen. Die is daar meer oor. Muziek komt er rond van Frankie Valli.
19: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
20: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl, de prijsbreker.
19: Nou echt bij Frans Kopaal. Secret Hair, een hieraanvalling van man en vrouw en je meesgedite shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopaal.
21: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
22: De garage in jouw omkrieten? Heima, service en auto's is er voor Els.
21: Big Green Funny zakje. Kind 1034 maar 924 euro. Inclusief installatie.
23: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevoegels?
24: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoegels voortkomen kunnen.
23: Toch ek mij. Jouw de grijdevoegels in Utwij. Grutskopjes grijdevoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoegels.nl.
25: Friesland van de Moor.
26: My Erit Science.

0: Frankie Valli en Grease.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Als je gewoon normaal kijkt, dan kun je überhaupt niet voorstemmen. Ik kan me niet voorstellen welke reden je hiervoor kunt hebben. Behalve dat je misschien zegt, ik ben goed van vertrouwen. Maar als het gaat over dit soort dingen, moet je het gewoon zeker weten. Want dan ben je gewoon politiek verantwoordelijk voor.
0: Ja, een recorddebat van meer dan 8 uren in het Fries parlement over de aanpak van stikstof, dat had een besluit op smieten. Nee, er staat niet meer hoor. Ik heb ook gehoord de lelieline, want not een groot pad van het geld, dat bedoelt hij van die vlugge spoorverbinding al uitjoen is, onder een oorspoor. Maar dat kabinet op nij een spaarpotje maatje.
4: Als u een grote uitgave doet in de toekomst, dan bent u misschien ook geneigd om al meteen vanaf vandaag daarvoor geld opzij te leggen. Nou, dat is eigenlijk een heel gezond spaarprincipe. En dat, in mijn advies, heb ik dat ook toegepast op de lelielijn.
0: Nou ja, Gutte Ugaven, die doen we nou regelmatig met die hege benzineprijzen wijken.
5: Ik wil krijgen zin, maar je hart wel sparen voordat je even tanken. Maar de brandstofprijzen onder pomp, die dalen je het licht. Heel mooi, van bezig dat juist de tank nog even goed volsmieten, hè. Ze is verder neerd.
0: maar toch. Au.
5: Ja, au. Tagelijk zetten er nog heel iets hege brandstofprijzen meesten aan. Ja, toch wel bezuiniging.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dadelijk meer daar hoor. Eerst het Waarbrugt in het kwad en dat komt van Tjitske Wiebenga.
6: En goeiemorgen. Nou, de zin is er weer mooi bij. Al komen daar in de rin van een maand die het wel stapel wolken bij. Voor de midden is er dan Boppelaan, een mix van wolken en zinnen en bloedt het zo goed als droeg. De wind is zwak ontmatig, komt uit het naar het eerste en wordt het je bietretje rond 15 graden. Joen lossen de wolken weer op en zakken het kwik op zijn leegste rond 3 graden. Morgen weer een dag met wolken en zinnen en bij de meest eerstelijke wind warmt het dan op naar 16 rond 18 graden.
0: Na een debat van meer dan 8 uren en 34 moesjes jouwt een meerderheid van de provinciale steden green licht voor de stikstofaanpak van deputaire steden. De provincie zet in op stikstofreductie van 30% op vrijwillige basis. Alleen als die aanpak te min omsmiet, komt er mogelijk in 2030 zwittere maatregels. Die aanpak die maat Friesland op zijn laatste eind 2020 van het stikstofslot helpen. Stittenlid Gerda Bos van de VVD, die baalt ervan dat het net vlugger kan.
7: Eigenlijk wordt er nog steeds praten over 2028 en dat baart meer alsnog wordt zwaarder. Want dan hebben we het eigenlijk over 2 jaar naar nu. En dan denk ik, ja, waarom kan het nog net harder? Want ja, ik maak het me best zwaarder over de bedreiging in Friesland.
8: Ja, dan moeten we denken aan de pasmelders bij Galies, die dat zo lang in hun zekerheid zitten.
7: Zeker, de pasmelders, de interimmers, maar wie ik al jaren ken, dat in het veld, dat er zelfs ik bouwbedrijven het al net meer oprijden. Hè? Dus wie had net alleen een goede landbouw, maar wie had ook over orenbedrijven.
8: Het gaat jou te starig.
7: Het gaat me echt vies te starig. Hè? Want ik denk ook van, hè, de stakeholders gaan daar direct mee om de tafel. Want in wezen worden we al jaren hetzelfde. En wie bent er wel oorin? Je maat van die stikstof slaat aan. Dus dan denk ik van, ja, daar hoef je net heel lang meer over te hebben. Geen aan de slag. En ik wil ook net zeggen dat er niks gebeurt. Maar 2 jaar naar nou, ja, dat maakt het me wel zwaar. Ja.
8: Nu ben ik kritisch, dan verwacht je ik van, dan zie je Griff, ik wil het voorstel stemmen, het zin het plan van de aanpak van het college. Maar dat doe je net.
7: Nee, dat doen we dan weer net. En dat had ik de mij te krijgen, als je nou al het zin stemmen, dan schat het nog meer op. En dus ja, dat last het volgens mij ik net op. En dus wel de kritische noot van, kent ik sneller, maar als je het zin stemmen, dan leidt alles stil. En dat maakt net.
8: Ja. Ik trek wel op dat dit college wat voorzichtig is in haar aanpak. Ja, ze verwacht een heel soort van vrijwillige reductie. Neem daar een gronde tijd voor. Willen eigenlijk voorlopig geen strengere maatregels nemen.
7: Nee, maar ik ben van de VVD en wie ben er net voor extra regels. Maar ik net voor oplezen en dwang. En wie zei ze van agrarische sector, Biggeleaks, die weet echt wel dat ze hun eigen verantwoordelijkheid pakken maten. En ja, dan komt er op een gegeven moment, zal er nog meer worden. Maar ik denk, tot die tijd kan een agrariër of een oorbedrijf echt ook zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.
0: En volgens de Partij voor de Dieren zal 30% vrijwillige reductie Friesland net van het stikstofslot helpen. Stedelijk Frederik Kossen die stemde daarom tegen de Friese aanpak.
3: Nee, hier kunnen wij niet voorstemmen. Maar ik denk eigenlijk, als je gewoon normaal kijkt, dan kun je überhaupt niet voorstemmen. Want ze geven zelf al aan, de wensen en bedenkingen, die gaan we meenemen. Daar gaan we wat mee doen. En de definitieve beslissing, die valt pas in september of misschien nog later. Want er moet ook een financiële onderbouwing zijn. En zoals het er nu naar uitziet, moet er over besloten worden de week na Prinsjesdag. Met Prinsjesdag wordt pas bekend hoeveel geld er beschikbaar is om überhaupt dingen uit te voeren. Dus als je een geborgde aanpak wil, dan moet je ervoor zorgen dat het juridisch kan. Dat het haalbaar is. Maar natuurlijk ook dat je het geld ervoor hebt. Zonder geld kom je er niet. En Friesland zelf kan dit niet betalen.
8: Ik denk dat een heel soort steteleden wel voorstemmen zullen. Ben je dan net goed bij hun verstoorn?
3: Nou, ik ga niet de verstandelijke capaciteiten van mijn medestatenleden beoordelen. En misschien is er een andere overweging. Maar ik denk als je puur naar de inhoud kijkt, dus niet naar politieke spelletjes enzovoort, maar je gaat kijken wat is nou het beste voor Friesland, voor het algemeen belang. Dus niet alleen voor een bepaalde groep, niet alleen voor boeren, maar ook voor mensen die willen wonen. Ook voor mensen die met een bedrijf iets willen, ook voor recreatie. Dan kun je hier nu niet voor stemmen. Ik kan me niet voorstellen welke reden je hiervoor kunt hebben. Behalve dat je misschien zegt, ik ben goed van vertrouwen. Ik vertrouw het college op de blauwe ogen. Nou, ik heb helemaal geen gebrek aan vertrouwen. Maar als het gaat over dit soort dingen, moet je het gewoon zeker weten. Want dan ben je gewoon politiek verantwoordelijk voor.
8: Je vindt deze aanpak te vrijbloemend? Wat wordt vertrouwd op vrijwillige reductie van stikstof?
3: Nou ja, en dat is precies het hele punt. Als je voortdurend vertrouwt op vrijwilligheid en je kijkt naar de jurisprudentie, oftewel de uitspraken bijvoorbeeld van de Raad van State, dan is vrijwilligheid geen garantie. En borging betekent dat je eigenlijk met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunt zeggen van als we dit gaan doen, dan krijgen we het voor elkaar. Zoals het er nu ligt, kunnen we dat niet zeggen.
0: En dat zei het statenlid Frederike Kossen. Ek nei dat recorddebat van meer dan 8 uren is de Friese politiek nog net klaar met het thema. Na het simmerreces zit de uitvieringsnotitie stikstof op de agenda. Dus dat komt ek nog.
2: De media van de morgen.
0: Door de media.
5: Ja, de landelijke adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen voor benzine en diesel die ben juist licht daalt. En dat komt naar een sterke daling van de olieprijzen. Terug hoop op de merk op een snel eind onder de oorlog in het Midden-Oosten. Ja, neffens consumentencollectief United Consumers zakken de adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,63 euro. En dat wie je 2 euro en haast 64 cent. Die voor diesel die gie je van 2,59 euro naar 2,56 euro. Nou ja, dat zijn wel hele lietse dalingen verzeld. Juster wie je nog wel een nieuw record wat ontikken voor euro 95 en ik voor diesel. De record voor diesel dat we op 8 april al bereikt. Toen werd het 2,82 euro de liter. Ja, dat zijn hele hege prijzen voor zelfs. En als er een vredesdeal komt tussen de Verenigde Staten en Iran, dan zou die straat van Hormuz weer hiepen kennen voor olietankers. Maar ja, dan wordt het nog wel even voordat je dus dat er weer genoeg olie deze kant opkomt. En de hege energie- en brandstofprijzen als gevolg van die oorlog in het Midden-Oosten, die zetten Nederlandse consumenten aan ter bezuinigingen. Dat constateert ING, die het er zelfs onderzoek naar dienen. En zij is op de 10 respondenten die joegen aan dat ze hun uitgeven temperje willen. Nevens ING zorgen meestal de hegere brandstofprijzen net ineens verdwijnen. En meer dan 8 op de 10 klanten joegen aan dat te verwachten dat er nog drie man of zelfs langer dat we hier met kraaien hebben met die hegere brandstofprijzen. En willen ze dus zelfs de hand op de knip houden. Dat doen ze dan vooral op oorzaken als energie of brandstof. Ze kiezen er jaren voor om wat minder geld uit te gaan aan horeca, vakanties en vrije tijdsbesteding. Dus dat is wel weer heel bijzonder. En op de noodzakelijke boodschappen willen mensen minder graag beknibbelen. Nou, onder de klanten van de bank, er wordt positief gezien naar het type vanuit de oerhiet. Zand op de CMA's die prefereren een vorm van oerhietsingrepen boppen het uitblouwen van oerhietsbeleid.
0: Oh ja.
5: Ja.
0: Nou ja, en goed, wat extra centen waar zij het nog niet in.
5: Ja, maar ja, het is belastinggeld, dat gaan we zelf opbrengen. Dat via de meesten worden. Dat is dit in Den Haag net een BM dat ze even ons kwotje en dat dan de bankbiljetten eruit roegen.
0: Nee, dat is...
5: Dus uiteindelijk zullen we toch de prijs betalen.
0: En als we het dan gaan door grote geldbedragen, dan houden we de lelie line.
5: Oh, ja, nou.
0: Ik heb aardig wat voor op het kleed komen. Oeh. 400 miljoen euro het hier. Ik neem maar een bedrag.
5: Ja.
0: Aangezien meer derde woord naar muziek van Ray.
9: Omroep Friesland.

0: Ray and Where is My Husband?
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: In wat Nederland. Zelfziekenij hield voor de Lelyline. De vlugge spoorlijnen van Grains via Drachten en Emmeloord en Ronestad. Het riekt op maat een flink bedrag op het kleed lezen. 400 miljoen euro het jaar. En dat 24 jaar lang. Dat zei Klaas Knot. En die is speciaal gezant voor diezelfde Lelyline.
3: Nou ja, ik denk dat het aanleggen van de leelijn echt heel belangrijk is voor economische structuurversterking in Noord-Nederland. Ik denk dat de leelijn ook een bijdrage kan leveren aan de behoefte aan meer woongelegenheid, meer woonruimte in Nederland. Dus het belang van de leelijn staat voor mij buiten kijf voor Noord-Nederland, maar ook voor de cohesie tussen Noord-Nederland en de rest van Nederland. Maar de lijn is natuurlijk duur. En we weten dat het een hele tijd gaat kosten om die lijn aan te leggen. Nou, mijn advies: probeert deze twee elementen met elkaar te combineren. En dus die lange doorlooptijd te gebruiken om ook de kosten van die lijn daarover uit te smeren. En dat te doen middels een spaarfonds. Als u een grote uitgave doet in de toekomst, dan bent u misschien ook geneigd om al meteen vanaf vandaag daarvoor geld opzij te leggen. Nou, dat is eigenlijk een heel gezond spaarprincipe. En dat in mijn advies heb ik dat ook toegepast op de Lelylijn.
4: Daarin wordt ook een bijdrage gevraagd van de regio. Als je het afzet, 10% van het gevraagde bedrag is ongeveer 40 miljoen. Is fors. Uw inschatting, zit dat erin?
3: Dat weet ik niet. Dat moeten we nu gaan onderzoeken. Maar ik ben blij dat we vandaag hier in de vergadering met regionale vertegenwoordigers in ieder geval het commitment hebben gekregen om in die verkenningsfase deze vraag heel concreet te gaan beantwoorden. Want ik geloof dat er zijn meerdere partijen betrokken bij dit project. Het is een groot project. Het is een project met een grote financiële impact. En dan is het belangrijk dat het commitment van alle partijen gelijke tred houdt. Dus niet alleen van de Rijksoverheid, waarvan een hoop gevraagd wordt, maar ook van de regionale overheden.
4: U hebt vanmiddag regionale overheden gesproken bij de stuurgroepvergadering. Die regio zegt ook eigenlijk van: wij willen wel, we kunnen alleen niet zeggen hoeveel.
3: Nee, dat is niet helemaal het antwoord. Ze hebben gezegd: wij zijn bereid om te gaan verkennen. En daar is ook die verkenningsfase voor bedoeld. Dat is de volgende fase in het project waar we graag toegang toe willen gaan verkrijgen. Ze hebben vanmiddag het commitment uitgesproken om in die verkenningsfase inderdaad te gaan verkennen waar deze middelen vandaan zouden kunnen komen.
4: Volgende week spreekt u de Vaste Kamercommissie Infrastructuur over uw voorstel en uw plan, een spaarfonds. Welke boodschap gaat u daar brengen?
3: Nou, dan ga ik nog een keer weer mijn advies herhalen. Mijn advies om inderdaad dat sparend gebiedsfonds te gaan oprichten en om daar 400 miljoen euro per jaar in te gaan storten. Ja, en ik verwacht dan een gedachtenwisseling met de Tweede Kamer. Ook wel over een aantal technische punten, een aantal aannames die ik heb gemaakt in mijn advies enzovoort. Maar gelet op wat in de verkiezingsprogramma's enzovoort staat, verwacht ik wel een positieve ontvangst.
4: Kortom, daar kan een zaadje geplant worden.
3: Ja, waarbij ik natuurlijk wel realist genoeg ben om te weten dat dit om best heel veel geld gaat. En dat er op dit moment ook best heel veel andere claims op de Rijksbegroting liggen. Dat geldt eigenlijk voor alle overheden. Dat geldt voor de Rijksoverheid, dat geldt voor de regionale overheden. Het is een moeilijke tijd. Niettemin zullen wij ook als Nederland moeten blijven investeren in economische structuurversterking, in vergroting van onze woningmarkt. En ik zou eraan willen toevoegen ook een beetje in nationale cohesie. Elke regio telt.
1: Goeiemorgen.
2: Mooi dat je de radio aan hebt.
1: Dit is Omroep Friesland.

0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we Milecore. Komende sneun, waar het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt A dat het Friesland, Grenslon en Drenthe bij me kon komen. Bakkeveen. Kuierie mij, of Harkje en sjoch mij naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
5: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
4: En voor de aangepaste fiets van Maria.
6: En zo kan ik er weer op uit.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
12: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
0: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Het is Jalven Jochenen. Tiet voor het Frieske Nijs, mij Fijke Wouda.
15: Een goeie morgen. Noord-Nederland giet op zoek naar geld voor de Lelylijn, de rappe spoorverbinding van Grijns via Drachten naar de Ronestad. Giet om €40 miljoen in het jaar dat de noordelijke provincies sparen willen om de onlust te financieren. Het Riek maakt ik flink naar de boezen, €400 miljoen in het jaar en dat 24 jaar lang. In de verkiezingsprogramma's wie de landelijke politiek voorstander van de Lelylijn, dus het bedrag liek het helder, zei Klaas Knot. Hij is speciaal gezant voor die Lelylijn.
16: Ja. Waarbij ik natuurlijk wel realist genoeg ben om te weten dat dit om best heel veel geld gaat. En dat er op dit moment ook best heel veel andere claims op de Rijksbegroting liggen. Dat geldt eigenlijk voor alle overheden. Dat geldt voor de Rijksoverheid, dat geldt voor de regionale overheden. Het is een moeilijke tijd. Niettemin zullen wij ook als Nederland moeten blijven investeren in economische structuurversterking, in vergroting van onze woningmarkt. En ik zou eraan willen toevoegen ook een beetje in nationale cohesie. Elke regio telt.
15: De onlist van de Lelylijn, mocht die er komen, kost het meer dan €14 miljard. Op de Bargemaster Wuitenwijk in Drachten ben juist er een fatbike en een fiets op elkaar botst. Een buschauffeur zegt het ongeluk gebeuren en verliest de eerste help in afwachting van de helpdiensten. De fietser rekken licht verwoenen, maar hoefde net mee naar het ziekenhuis. Een ambulance had hem thuisbracht. En onder Menno Simonstritten in Wietmarsum is juist er een coniferenhaag in de brandvlijn. Er kwam flink wat reek bij vrij. De brandwacht van het dorp maakt het vuur uit. Terug het rap ingriepen bleef de skeer behind. De haag is wel voor een grutpaad zwart brand. En er wordt onderzoek dien naar de oorzaak van die brand. De basketballers van LWD Basket hadden de laatste thuiswedstrijd in de reguliere competitie verlen. Tjen ZZ Leiden waar het Fjouwer zondag 100. In de eerste 2 kwarten giet nog aardig gelijk op. Maar in het derde kwart giet heel dan mis voor de Ljouwer basketballers. Voor LWD Basket volgen nou alleen nog wedstrijden in de playoffs.
14: Fijke, dank u wel. Je dadelijks het Waberjocht met Jitske.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
2: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
7: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van de Herne bij Is aan Orne. Kist het hele hier te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurwekenietje on het wetter.
18: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
19: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
20: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
21: Friesland van de Moor.
22: Erit Science.
23: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
14: Gurbe Douwstra, Jerstaasten, maar een mooie plaat. Maar eerst is het tijd voor het waarbericht met Tjitske Wiebunga. Goedemorgen.
24: Een goeiemorgen, Jeriet.
14: En wat voor waar krijgen we hoort?
24: Nou ja, het is nu vrij kalm. De zinne is er goed bij. En er komen letter in de maand wel wat bewolking bij. Maar nee, het zal op de meeste plakken droeg wezen, goed. Of eigenlijk, ja, ik ken wel eens dat het oerel droeg bloed. De meeste zinnen verwacht ik wel weer op de watereilanden. En nou ja, van de meeste dus een mix van wolken en zinnen boppen het binnenland. Nou, de temperatuur die zit alweer aardig in de lift. Dus ik heb de minimumtemperatuur van de morgen betiet er even bij gepakt. Skiel. Daar is het kwik zakken rond 6,7 graden. Dwaaim 4,9. Dan wordt het dan weer een graad leger. Akrum, daar wie het 4 graden. Laaksum dan weer 6,2. En nou ja, in het eerste, daar binnen de leegste temperaturen weer meten. Bakkeveen, daar is het kwik zakken rond 2,9 graden. Nou, vanmorgen hebben we dus een uiteenzetting mij vol op de zinnen erbij. In de rin van de maand die het ontstaande wel wat stapelwolken. En verder de nat ontnat eerstelijke wien is nou echt zwak. Matig in het kustgebied daar stiet al wel weer wat een vlegerige wien. Waar de mantie is het dan een gratis zien over in het binnenland. En dan van de medie dan zal de temperatuur uiteindelijk uitkomen op zijn 12 rond 15 graden. Nou, daar hebben we van de medie dan wel wat platte stapelwolken bij. En ik dit dus toch nog genoeg om te verzinnen. Dus echt mooi joet. Wordt het weer een mooie dag. Jong en vannacht dan lossen eigenlijk die stapelwolken weer op. En dan is het eigenlijk weer heel helder. De wind die zakt het boppenlaan echt wel weer oud, wordt eerstelijk. En dat zorgt ervoor dat die temperatuur jipper het laan in zakt onder een graad te strijden. Maar in het kustgebied, daar zal de wind steen bloeien. Daar de temperatuur dus echt wel weer een stuk heger. Maar misschien wel 8 of 9 graden als minimumtemperatuur.
14: Nou, dat klinkt op mezelf positief. Hoe liep het dan morgen?
24: Ja, nou, morgen heb ik weer eigenlijk een verhelling van zet. Morgen hier wordt weer een heel soort rondte voor de zinnen. Maar er komen toch wel weer vlug weer stapelwolken bij. Dus dan hebben we de rest van de dag een afwisseling van stapelwolken en zinnen. Boppelaan zal de wien eerstelijk, want juist een beetje zuid-eerstelijk worden. Wilst in het kustgebied er in de medie weer een wien van zee komt te steen. Dus daar pakken de temperaturen in erin van de medie dus wel weer wat leger uit, of zijn zakje daar wat vlugger. Maar in de boppen het verste land, daar hebben we dus te krijgen met een eerstelijke wien en die zeel zwartje voor temperaturen van zo'n zandje of 18 graden. Maar tussen toch dus aardig wat rond voor de zinnen.
14: De dagen daarna, hoe komt het dan?
24: Nou, op sneun hebben we eigenlijk de knapste dag van het hele weekend. Zandje rond 20 graden heb ik steen. Maar in het binnenland dus weer een zuideerstelijke wien die het echt maar zwak wijze zeel. In het kustgebied, daar komt letter dan weer een wien van zee te steen. Dus daar pakken de temperaturen wat leger uit. Maar verder een mix van wolken en zinnen en liek het verder ik dan droeg te bloeien. In de joentiet, dan komt de wien oerol uit het wat eerste wij. En dat zet een trend in voor de dagen daarna. Want op snij, mijn wat eerstelijke wien die matig, want vrij krachtig is, zal het wel droeg bloeien. Maar ik regel de zinnen daarbij. Maar pakken de temperaturen alweer wat leger uit. Maar in trogsneed een gratis vuurtje, zeg je. En dan op meenje, ja, dan komt de wien echt uit het noordwesten ontnoorden. Wij de zil en dripke Rijnwet erbij zitten. Verder is de zinnen er ik wel bij. Maar is het toch zo weer een stik koeler, maar zo'n tolven of tretje in graben. Dus op de lange termijn, ja, dan zakken de temperatuur weer. Maar dat is pas op de lange termijn, want joert, moorn en sneun, dan hebben we traaien knappe dagen.
1: Zwaarig voor letter dus.
24: Precies, mooi zijn hier, dit zwaarig voor letter.
1: Titske, dankjewel.
24: Hey, een mooie dag, hè?
1: Fijke. Als jullie tussen even naar de situatie op de Friese Dikken.
15: Ja, het is op de Azoren is het nou richting Grens. Is die het in correct door de Grens in Grensland stiet het nou echt wel verst. Zijn halve kilometer file. Zijn 10 minuten extra reis die het. En ik onder Ljouwert op de N31 de Woordwei stiet het voor Werfsterhoek. Daar stiet het ik stil 2 kilometer file. En 3 minuten extra reis die het.
1: Mooi, Fijke, dank u wel. Dit is Gurbe Douwstra.

0: Gerben Douwstra en Kilo Squid. Er wordt heel tijd meer duidelijk hoe de deer van twee Friezen die het besmet rekken met een dierlijk virus wil ze op reis wienen met een cruiseskip. Om boord wie net direct duidelijk dat het om een virusinfectie ging. Dat zei het redacteur Jitse de Vries. Dat zei de Jaren van de Moon in dit programma.
1: Het eerste slachtoffer, die man, die verstoor al op 11 april om boord nog van het skip. En toen nog waart tocht dat het om een natuurlijke deertsoorzaak ging. Dat zei tenminste de kapitein van het skip in een meidieling onder de passagiers. Dat bleek uit videobeelden van dat moment die het nu online opdoekt binnen.
2: This is my sad duty to inform you that one of our passengers suddenly passed away last night. Tragic as it is, it was due to natural causes, we believe. And also, whatever health issues he was struggling with, I'm told by the doctor were not infectious. So the ship is safe when it comes to that.
1: Ja, het skip is veilig, zei de kapitein, want het zou net besmettelijk wezen. Ja, intussen weten we beter. Want bij dat vrouwelijke slachtoffer is intussen de zogenaamde anders variant van het virus vastgesteld. En daarbij is de oerdracht van meesk op meesk ook mogelijk als die meesken in nauw contact komen met mekaar.
0: En dat zei verslaggever Jitse de Vries van de Moon. Oneis, het Leuterbosk, we teisteren toch mysterieuze bron. Zag hier kwartelijk nog een hut van een dakleerse mon die in dat bosk libbert in vlam op. Verslaggever Dennis Terpstra die praatte hoe die bron met Ruud Miedema van Wiekpanel Havangpark dat om het bos glijdt. En hij vertelt dat het de laatste tijd vaak raak is.
3: Nou, er zijn in ieder geval drie locaties hier in het Leeuwardenbos die al flink afgebrand zijn. En een toegangsbruggetje vanaf de Jokse van Bilgaard naar het bos toe is helemaal ook afgebrand.
4: Ja, en hoe is dit voor iemand als buurtbewoners? Want het leek het mij best wel schrikken dat het zo vaak in zo'n korte tijd gebeurt.
3: Het is natuurlijk voor de wijk het Havangpark, dat eigenlijk wonen in het bos is. Waar veel houtskeletbouwen zijn. En waar men toch, zeker gezien de laatste ontwikkelingen van bosbranden, dat je toch wat onrustig wordt hier en daar in de wijk.
4: Want wat binden loer dan in, in de buurt?
3: Nou, dat ze vooral onrustig daarvan worden. Hè? Dat je brand in het bos zou zijn wat eventueel zou kunnen overslaan.
4: Is er ook al iets bekend door hoe deze brand nou ontstaan?
3: Ik zou geen idee hoe die echt ontstaan, die branden. Maar we vermoeden in eerste instantie dat dat jongeren zijn die kampvuurtjes doen. Die dan uit de hand lopen. En verder zou ik het niet weten. Ik denk dat het bruggetje trouwens wel meer een doelgerichte actie zou zijn, maar verder zou ik het niet weten.

0: Dit mij vindt het onderbreken. Sst, toch een beetje. Sting wie dat en Englishman in New York.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, Toren Media.
2: Ja, ik heb hier de kranten, de 2 Friese kranten, voor me lezen. Fries Dijblad, Ljouwte kranten. Het Fries Dijblad het voorop dat Harbers kijkt in de praktijk. Dan hebben we toen Mark Harbers, de voorzitter van Techniek Nederland en oud-minister van Infrastructuur en Wettersteed. En die is in peteer met techniekstudenten.

0: bij Verda in Drachten. Daar kreeg hij een roenleiding waar bij praat hoe onderwijs en werkjouwers, hoe die meer geerwerkje kennen om vakmeesten in de technieksector te krijgen. Ik voor op het Fries Dagblad het nieuws hoe de waarschuwing voor de lelietielders. 38 tielders, Friese tielders die ontvangen een brief naar een hoornhavingsfysiek van meten is weten. Nou, daar hebben wij bij stilsteen verzels. Dan binnen in de kranten nog het nieuws dat bij wengroep Blien Anker is eenzaamheid kansloos. Blien Anker is een wengroep in Leeuwarden en het na 20 jaar een nieuwe maatschappelijke ruimte. Het is het hart van het pand waar bewoners het contact vinden dat ze zochten. Dit is de plek waar kookclub en leesgroep samenkomen. Nou, de boel is even opknapt, opfrist. En het ziet er ook gezellig uit. Lekker bakje koffie. Nou, wat wil je nog meer?
1: Eten hier en lezen. Dit op zich wel aardig.
0: Zeker. Maar je mag net de volle lezen.
1: Net de
0: want dan baant het eten nog.
1: Dat.
0: Sis ik uit praktiek ervaring.
1: Je zit wat zeer, neem ik.
0: Dan ik nog het nieuws dat koning Willem-Alexander een troch Frank van Diekmaker portret in Broeklinjen joen het onder de gemeente Noord-Is-Friesland. De koning kreeg dat statieportret met koningsdijn Dokkum. En hij houdt het kunstwerk in Broeklinjen onder de gemeente om zijn waardering voor de gastvrijheid met koningsdijn te tonen. En het krijgt een plakje in de nije Rietzeel van de gemeente. Dat zei het Frank van Diek. En het weer net de eerste keer dat Van Diek een statieportret oerhandige. Jeder waren toch hem maken portretten van prinses Beatrix. En een inhuldigingsportret van Willem-Alexander opnam in de collectie van het Koninklijk Huis.
1: Zou je dat nou zelf mooi vinden? Dat kan ik me voorstellen dat je als kunstner, ik lever had, dat team ergens hing het, werd er regelmatig shirt.
0: Ja, maar ik denk dat er vaak het meest in een Rietzeel van waar is Friesland komen dan in het privévertrekken van de koning, denk ik dan. Maar ja.
1: Het viel toch echt een beetje alsof je een cadeau krijgt en dat je dat cadeau dan weer voor het jou. Dat is toch wat ongemakkelijk of zo?
0: Ja, nee, ja. Het is ook in Brooklyn.
1: Ja,
0: hè, dus
1: het is, ja, goed, het is in Brooklyn.
0: Ooit komt hij te hingen in het paleis.
1: Ja.
0: Dan, Waske Mar. De Leeuwarder Krant, hoor. Die springen ze op een bres voor postbode Jannie. Jannie van der Veen, 62 hier, en die drieën het na 16 jaar haar bezwaargroeten in Waske Mar kwijtraaien. Inwoners binnen een petitie begonnen om haar in het dorp te houden. Is al 600 keer ondertekenen. Dus dat is toch wel iets waar een lids dorp grut in wijzen kan, zei Jannie zelfs. Ze zit er super wat verlegen van alle aandacht. Ik ga wat grenzen verlijn. Want ze heeft er zelf ook aandacht voor vregen. Want ze begint dan altijd maas in het dorpscentrum. Even mijn bakje koffie en dan maakt ze haar ronde. Ze kent de meesten. De past is altijd op tijd. Dus ze zei, waarom zoen je iets veroordeel wat goed werkt? En dat is ze de dorpsinwenders ik.
1: Eigenlijk wie zei ze altijd een postbode vroeger weer.
0: Ja, en zou dat eens een beetje jet.
1: Ja, dat
0: je kennen de meesken. En wat ik zeg is altijd op tijd. Ze kent de meesten, ze kent de hoentjes onderwijs. Want die in de hoen. En wie in een hoen, de koers goed mij. Maar toen kreeg de meesten een bandje. Toen was die hoen niet eens volle waakster. En ze zei, nou heeft die meesten een brievenbus even onder de dikzet voor mij. Nou ja, ze zei die petitie dan, was het dat de baas van de postbezwaarging naar Waske Mar komt. Wil die dat net? Dan gaan ze daarheen, hè? En dan zijn ze die petitie oerhandig.
1: Dan zijn ze naar Den Haag daar.
0: Dan zijn ze precies.
1: Fijke, dank u wel. Arjen Overmaat, die stiert er klaar van Node voor.
2: Ja, zo is het. Wat krijgt daar staan Jochen Roeren, Noffelke, muziek bieden, koffie. En nog een vraag aan wij. Wat is de overeenkomst tussen Filemon Wesselink, Kenny Loggins en Minne Bouwma van Wommels? Ja, dit is natuurlijk onmogelijk om te beantwoorden.
0: Dan moeten we wel lustrie,
2: ja, Arjen. Ja. Nou, ik zal die één tipje aan. Ze spelen alle drie spelen ze pickleball.
1: Oh.
2: Ja.
0: Dan weten we nog net meer. Wat is dat?
2: Nou, blauw harkje, grutte sport. Wat in augustus een grut internationaal toernooi had in Wommels.
1: Pickleball dadelijk in Node voor. Dit week Friesland van de Moor van Juwet. We binnen de Moor van Zelswer. Ontaan. Hoi.
3: Ze maakt de hele sjerre stik.
4: Hier heb nou ik een eigen YouTube kanaal.
3: Ja, lekker, lekker, lekker.
4: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
5: Ik vind het wel een droom.
4: Zoog op YouTube.
5: De Wienjaarsers.
4: Het Omroep Friesland streekje hier.
6: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, dat is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
11: onlineveilingmeester.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Onlineveilingmeester.nl.
15: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
16: Wij zijn Medipoint.
17: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
18: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
17: En voor de sta-opstoel van Toon.
19: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
17: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
16: Medipoint.
17: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Medipoint.
17: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Dit is Omroep Friesland.
21: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 1290.2 FM.
22: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
23: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
22: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en de verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
24: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
22: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Goeie, dit is nou de voorbeeld met Friesel Finest Harkest. Alex Warren is de raasmachine, noemer die in hit Fever Dream en Ek Forner. Oer een minuut, dan keren we los.
25: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
26: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
27: Iepen loft het in je. Brengt in maai en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten? Iepenlof.frl.
28: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
29: Easysit.nl. Dan zit hij jou goed.
30: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
31: Kom!
29: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
0: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: die Alex Warren die klapte nog even lekker te noemen met zijn nummer in hit in Nederland. Fever Dream en ik nog Forner daarvoor. Say you will.
1: Goedemorgen,
0: ja,
1: Arjen.
0: Wij horen het tempo lekker heen. Geen nou ervoor op deze toastje. My Blondie en een cover van Buddy Holly. I'm gonna love you too.

0: Wonder Woman. Echt zo'n wensje dat er in weer de vastking kwam in 2004. In Tilburg met de Rock Academie hier. En wie Freun van el koor. En eigenlijk schande dat het verder neer het worden is. Lief. Want dit wie heel leuk. En maar in 2009 wie er bent of waar u de kolf voor ons heen. Wat laaien het woel al je net. En wat denkst dat de jongeres Annemarie Brom Tjenwurg docht? Nou.
1: Mama heeft een baby. Een baby in haar buik. Hoe komt die erin? En hoe komt die eruit?
0: Nou, dit is ze dus. Zij maakt het muziek voor Ben. Grappig,
1: zijn
0: toch?
1: Zijn het de bloemen en de bijtjes? Weten die er alles van? Gebeurt dat in de lente? Hoe gaat dat verder dan?
0: Misschien haast dit al heel vaak, Jet. Als hij het mem, dat die Ben dit altijd opzetten.
1: Brengt hij dan de baby met een stok en een doek?
0: En ik altijd heel populair heb je de kinderdisco dit. Maar dat doet ze zijn we de Annemarie Brom. Zij maakt het muziek van Ben. Tijd voor Pikmeet.
2: Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht ik kapte met, ik stem er niet met in. Maar Herman...

Big Mountain, Baby I Love Your Way. Toen zit de morgen, Sintje erbij. En naast het Frieske Nijs, mijn eigen Sintje Vijkenwouden. Slingert de grutte Nijsmachine om en komt helemaal goed. Maar eerst, wij waarom naar de Heeren Sander. Je bestek hem onvleurig van. 10cc nodig voor. It is the things we do for love.

0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we, Milecore. Komende sneun, waar het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt af dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkevien, Kuiri Mai of Harkje en Sjogmai naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak er een potje van

0: Acuut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Trulease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: In jouw voorzien is het eens even jaren wat er al je bad in Friesland. Fijke Woudam uit Friskenijs, goeiemorgen.
9: Goeiemorgen. Na een debat van meer dan 8 uur en 34 moties jouwt meerderheid van provinciale steden grien licht voor de stikstofaanpak van deputaire steden. De provincie zet in op een stikstofreductie van 30% op vrijwillige basis. Deze aanpak moet Friesland eind 2022, begin 2028 van het stikstofslot helpen. Stedenlid Gerda Bos van de VVD baalt ervan dat het net vlugger gaat.
10: Eigenlijk wordt er nog steeds praten over 2028 en dat baart meer alsnog voor zwaarigen. Want dan hebben we het eigenlijk over 2 jaar naar nu. En dan denk ik, ja, waarom kan het nog net harder? Want ja, ik maak ze me best zwaarigen over de bedreiging in Friesland.
9: Nevens de Partij voor de Dieren zal 30% vrijwillige reductie Friesland net van het stikstofslot helpen. Steedlid Frederike Kossen stemde daarom tegen de Friese aanpak.
11: De wensen en bedenkingen die gaan we meenemen. Daar gaan we wat mee doen. En de definitieve beslissing die valt pas in september of misschien nog later. Want er moet ook een financiële onderbouwing zijn. En zoals het er nu naar uitziet, moet er over besloten worden de week na Prinsjesdag. Met Prinsjesdag wordt pas bekend hoeveel geld er beschikbaar is om überhaupt dingen uit te voeren.
9: Pjutten bewegen te min. Daarom worden in het Epke Sonderland Turncentrum op het Jervingen beweeglessen voor Pjutten Jong. Het is een initiatief van Verda, het inoparbeidje met Sport Friesland en sportvereniging Venia. De lessen zijn bedoeld voor de band, maar zeker ik voor de ouden, zei docent Sylvia Egberts.
12: Ik denk omdat er heel veel ouders voor gemakkelijkheid kiezen. Snel even met de bakfiets het kind heen en weer brengen. Social media en de telefoons worden snel even neergezet in plaats van even buiten spelen met de kinderen. Dus ja, dat zijn wel maatschappelijke problemen waarin die van invloed zijn op het bewegen van de kinderen.
9: Een bankje onder de Abelenstra Boulevard op het Jerveen is van de morgen in de brand stutsen. Daarbij kwam een soort reek vrij. De brandwacht hield vuur rap onder controle. Kon net voorkomen dat het bankje verlengd ging. Het bankje maakte onderdeel uit van een kuierroute terug het Jerveen. Jeder stien er ik beelden bij die bankjes, maar die ben vanwege vernielings jeder al verthellen. Komende zaterdag is het Europa Day. De gemeente Jestellingwerf zocht je juist al op vooruit met 2 lezings over hoe Europese gearwerking terugwerk je kan op gemeenteniveau, zei het burgemeester Jack Werkman.
13: Ik denk dat er echt nog wel een slag te maken is. En vandaar dat wij als gemeente ook daar een oliemannetje willen zijn, een ambassadeur richting Europa. En vandaar dat we ook gezegd hebben als gemeente, als gemeenteraad, om ons de komende tijd te gaan focussen op een aantal speerpunten. En dat is met name die circulaire economie, dat is plattelandsontwikkeling, dat is de sociale cohesie. Om in gezamenlijkheid met de ondernemers van Oost-Stellingwerf daarin te gaan optrekken en te kijken wat wij voor hun kunnen betekenen.
9: Joert zet helder uiteindelijk een soort zinnen. De noord-eerste wien is zwak ontmatig. Het wordt zo'n 13 graden. Vannacht binnen de opklarings stiet er amper wien. En het wordt tussen de 4 en 9 graden.
8: Dank u wel, Fijke. Meer waren is omroepfriesland.nl of in de Omroep-app. Ja, dat wil je. Ja, ik moest even hier nog correct verkeerd om zijn. Nee, dat is de goede omroepfriesland.nl of in de app. Aast Maisjongen met Maywood. Doe 12 minuten.
14: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
16: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
20: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
19: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
20: Nu bij Dirk, KitKat chocolade, 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
21: Nul de Voor.
22: My Arjen Overmaat.

Omroep Friesland, John Mayer. Perfectly Lonely. Als het goed is, dan is John Anderson. Mai Sjong als backing vocal in Stapel Avenue. Een beetje een vreugde change, omdat Toto in hetzelfde skoft. Op het album van John Anderson alles inspelen hier. In The City of Angels. Maar hartje goed, dan is de Mai Sjong, John Anderson in Stapel Avenue van Toto.

0: Best in Stolbor.
1: Voor het lekkerste ijs en de beste muziek.
2: Beide dingen ben we druk mee bezig.
0: En vanzelfs de sport en het water.
3: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
4: Voorzelfs.
5: Wij noemen het hier zo'n uitdaging.
6: Omroep Friesland.
5: Wij zijn Gleek Yes, dit is het.
4: Twaar.

0: Meredith Brooks. En I'm a bitch. Haast dat zien. Luisterkus bij de koffie. Maar kom eens op Music Match. Die ook christelijke lekkere koekjes van nodig voor. En de Omroep Fries van koffie of Telepel. En als nou stinkt, nou, ik wil eens even meespielen. Dit is het kwalificatieformat. Ik doe het eigenlijk, ik doe nooit. Ik schrouw nooit meer brieven. Een kaartje, dat vol dan wel eens. Maar daar draait het om in de quiz. Leukste quiz bij de koffie. Over ouderwetse, misschien wel hoornskreunende brieven. En...
1: zeven brieven, ja, heb ik jou geschreven. Zeven brieven uit dat verre land.
0: De vraag, en als het is, dit weet ik. Heb dat dan toch via de Omroep Friesland app. Waar sjonkt dit? Waar is dit? Als dat wist, via de app van de Omroep of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9.
1: Zeven brieven heb ik jou geschreven. Zeven brieven uit dat verre land.
0: Het mij ook via de post, maar dan beloof ik net dat het op die binnen bent om uit te doen aan de leukste quiz bij de koffie. Dus toch maar via de digitale post dan, oké? De app of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. Night John, no! Volgas, trots zeggen is stoer.

0: op Friesland.
1: 12.8.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter Friesland van de Moon.
3: Goedemorgen.
0: Erit, Harm en Feike praten erbij.
3: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moon.
2: Hoe het neus van de dag.
4: Jazeker.
0: En maar de muziek was fleurig wekker.
3: Hij zult zo wel komen.
5: Van Saison, Jochen Oren.
3: Dat is Netlo.
4: Nee, dat is Netlo.
2: Friesland van de Moon.
6: Is jouw keunskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
10: Droomheestje maar in beëinding.
11: Maar gewoon CA plus een certificering, hè?
9: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uren Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op Schiphol is vanochtend weer een vliegtuig geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius. Op het schip zaten meerdere mensen met het hantavirus, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond landde al een eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een Brits bemanningslid van de Hondius is daarna overgebracht naar het LUMC in Leiden. Tegen Sky News zegt hij dat hij zich oké voelt, maar dat hij nog veel tests moet ondergaan. Intussen is ook een stewardess uit Haarlem in het ziekenhuis opgenomen. Zij was in Zuid-Afrika in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die een dag later overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. Bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend en ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Oliebedrijf BP verdubbelde de kwartaalwinst omdat het minder actief is in de golfregio. Heeft BP ook minder last van de sluiting van de straat van Hormuz. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïnse drones neer. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Mooi, dank u wel.
14: Haast de leukste kruis bij de koffie. En we hadden het oer lekker ouderwets een brief. Brief mij de Hanskreun. En dit is het kwalificatiefragment. Deze man die is groter, zeker zongen.
15: 7 brieven heb ik jou geschreven. 7 brieven uit dat verre land.
14: Maar waar is dit echo weer? Ja, ik denk, nou, die box ontploft. Maar het valt nog een beetje chin. Ik denk, ik ken wel wat meer bij. Waar is dit, is de vraag.
15: 7 brieven heb ik jou geschreven. Brieven uit dat verre land.
14: Ik zie dat Jaap en Marijke, Sjoukje, Truus, die had al heel goed. Maar ik heb er volle meer bij. Waar is dit?
15: 7 brieven heb ik jou geschreven.
14: Jou terug via de app van Omroep Friesland, de digitale dan. En de WhatsApp 06 20 4 Jochen Ian Jochen. Kom eens op Music Match. De koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel.
16: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsenien?
4: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
13: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
17: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
13: Doch ik mij, meer hoe dij. Grutsk op uw grijdenvoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvoegels.nl.
18: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
19: Voor. Mij Arjen Overmaat.

0: Niall Horan. En on the loose, en ik nog Shaken Stevens. En this whole house.
1: Jetter of letter?
0: Even zien, hè. Ik had als fjouwer een heel roerien om daar een beetje in de buurt te komen. Waar Cor Hoogstens werd het. Cor, ja, goeiemorgen.
2: Ja. Goeiemorgen.
0: Uit Aardenburg. En dat lijkt in Zeeuws-Vlaanderen.
2: Ja.
0: Ja, ik was in Katzandbad, had ik west.
2: Nou ja, dat leidt het erbij.
0: Ja, nou, toen had ik helemaal een beetje verkeerd rijden. Hier in één keer de tunnel mis, moest ik Antwerpen. En nou ja, voor jou een heel uur en veertig week eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. We doen het regelmatig alweer naar Friesland takje. En dan doen we voor jou een heel uur. Inderdaad, soms vier uur. Ja, dus wat dat betreft.
0: Ja, en wat doet Sterkor helemaal daar in Zeeuws-Vlaanderen?
2: Nou ja, wij natuurlijk. Maar wij zijn hier nou voor jou hier, zo'n beetje. En ja, wij zijn eigenlijk verhuizen. Ja, vakantiehoesje weer net. Nou nee, ik kan beter ooit vertellen. De zomer werd het in België. En ze waren hoe meer vrouw de kracht in Pijwijn. Dus.
0: Ja, nou.
2: Ze waren bij deze kant op gaan.
0: Dat doe je dan, wat het is. Wat is het, 10 kilometer voor de grens of zo? Dat is.
2: We zitten 4, 6 kilometer van de grens.
0: Nou, vlakbij. Nou, en Omroep Friesland hier trek nog op.
2: Ja, zeker. Nou, voor de mooie wacht toen hier kan hoor zat.
0: Nou, wat leuk.
2: Ik ben toevallig hier thuis. En zo waren hier met mijn omzet. En mijn vrouw weer aan het werk kwam. En ik zei van nou, dan zet ik onder op Friesland even hoor.
0: Nou, het mooie is dat die naast, want dan haast ik dit jet.
3: Zeven brieven heb ik jou geschreven. Zeven brieven uit dat verre land.
0: Ik draai hem sowieso haast even. Maar de vraag is, waar haast je jet? Waar is dit?
2: Nou, dat is Arne Jansen.
0: Ja, dat is helemaal goed. En Noos is dus officieel in de Luxe Quiz bij de koffie. Jetter of letter? En bij vraag 1 komen ze op het spultje Music Match.
2: Uh-huh.
0: Maar dan moest wel even goed nadenken, want het is Jetter of Letter. Nou draaide Crack Shaken Stevens en This Old House. Dat komt uit 1981. Nou de vraag, Arne Jansen en zijn zeven brieven, wat denkst? Is dat Jetter of Letter?
2: Ik denk Jetter.
0: Jetter als 1981. Hier,
2: ja.
0: Arne Jansen hier doet een hit mij. Toen denk ik dat mat voor je in 80 wezen.
2: 80.
0: Ja. Misschien dat goed is. Ai, nee, dat is. Ja, het is echt wel een hele drege vraag te sturen in de foto in smieten. Het wie letter 1982. Wie krijgt de oren kant op? Ja, nou, jou niks. Wij scoren het music match terug naar vraag 2. Er zit wat in de brief en je hoort in de quiz. Bokstops en de letter. Nou, wat denkst? Is dit Jetter of Letter als zeven brieven uit 1982 dus?
2: Ik denk dat het Crack en de Letter is.
0: Dat denkst, de Bokstops en de letter, dat is dat mat letter wijzen aan het station met de letter.
2: Ja.
0: Ja. Nee. Oh,
2: Cor, het
0: gaat net. Gaat net goed. Nee, dit wie volle Jetter. Een jochtje zo'n 60 kan dit al, de Bokstops.
2: Okay.
0: Nou, jou het niks. Wij scoren nog steeds Music Match terug. Vraag draaien en harkjes naai.

0: Nou, dat ben de Carpenters en Please, Mr. Postman.
1: Ja, ik ken nummer wel, maar van hier dan?
0: Ja, dat is dan de vraag. Wat denkt zou het nou jetter of letter als de box tops was en de letter?
1: Ik gok op jetter.
0: Kom, dat is wel een gave om correct alles de verkeerde kant op te zetten. Nee, dit wie dan weer. Dit wie letter, nu je 75 wiert. Nou ja, goed.
1: Ach, ja. Nou, niks aan de zon.
0: Nee, maar gelukkig voor jij hadden we ook nog de alles of neer vraag. Ja, dan kist nou dan neer verliezen, dus dan kist alleen maar winnen. Dus ik zou adviseren om de alles of neer vraag dan ook maar te spelen.
1: Ja.
0: Want ja, haast nooit niks. Er kan alles nog bij komen. Dus, dat geven. Maar de alles of niet vraag. Hartje goed?
1: Ja.
0: Nou, Elvis Presley, return to sender. Oké, okay, alles kan nog goed komen, Cor.
1: Ik denk dat dat ja er is.
0: Ja, als het goed is, dan haast gewoon maar één vraag. Alle prijzen nog wel, hè? Dus dan krijg je music match, krijg je de Oekraïnse lekkere koekjes voor nodig voor en de Omroep Fries van koffie of theelepel. En dan zei het return to sender van Elvis Presley is jetter als Please Mr. Postman van de Carpenters.
1: Ja.
0: Is het goed? Ja, is het goed, Cor? Dan haast alles goed. Hey, ja, het is net al jongen. Alle prijzen die je sturen voor naar je Aardenburg uit op. Dat wordt misschien wel even bij de ouderwetse post, maar uiteindelijk komt het bij die jongen.
1: Ja, nou, hartstikke mooi.
0: Lokweenske erbij, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: En als bonus ik nog even Arne Jansen.
1: Oké, hartstikke mooi.
0: Dank voor het hartje, daar. Hoi, hoi.
1: Oké, hoi.

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vlog ik nu naar jou.

Arne Jansen en zijn zeven brieven. Ja, die zijn nog het origineels van de Goombay Dance Band. Ja, het... Dan heet het Seven Tears. Maar in die, het is hetzelfde. Maar ja, goed, dat gaan we al jet. Dankjewel, Jaap. Leuk dat je nog even witte list via de app van Omroep Friesland. Tijd voor Roxette uit Zweden. Dangerous.

Het is de kast in het Noord-Nederlands Orkest. En net waarom bij Omroep Friesland. Het liep het wat op tennis, het had wat van badminton... en het groeit als een gek en het zit nou... ek in wommels op de kaart. Pickleball. Hou het aan, stoer. Eerst nog Emotions. Met 66.

0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we, Milecore. Komende sneun, waar het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt A dat het Friesland, Grenslon en Drenthe bij me kon komen. Bakkeveen, Kuierimaai of Harkje en Sjogmaai naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland.
1: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
3: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
0: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2
10: FM. Het is Jelva Alven. En hier is Lars de Leeuw met Frieske Nijs. Lars, goeiemorgen.
11: Goeiemorgen. Een stewardess van KLM wil testen op het Hanta-virus. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid naar berichtjouwing van RTL Nieuws. De vrouw uit Haarlem, die Jenner in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg in contact kwam, maar de vrouw uit Houlewiek niet letten verstoren om het virus. De stewardess is maar milde klachten opname in het UMC in Amsterdam, zei het ministerie. De laat ze in isolatie. Na een debat van meer dan 8 uren en 34 moesjes jouwt de meerderheid van provinciale steden green licht voor de stikstofaanpak van deputaire steden. De provincie zet in op een stikstofreductie van 30% op vrijwillige basis. Deze aanpak moet Friesland eind 2027 of begin 2028 van het stikstofslot helpen. Stedelid Gerda Bos van de VVD die baalt ervan dat het net vlugger gaat.
12: Eigenlijk wordt er nog steeds praten over 2028 en dat baart meer als nacht worst zwaardigen. Want dan hebben we het eigenlijk over 2 jaar naar nu. En dan denk ik, ja, waarom kan het nog net harder? Want ja, ik maak ze meer best zwaardigen over de bedreigheid in Friesland.
11: En even de Partij voor de Dieren zult 30% vrijwillige reductie Friesland net van dat stikstofslot helpen. Steertelid Frederike Kossen die stemde daarom tjin de Frieskomenpak.
13: De wensen en bedenkingen die gaan we meenemen. Daar gaan we wat mee doen. En de definitieve beslissing die valt pas in september of misschien nog later. Want er moet ook een financiële onderbouwing zijn. En zoals het er nu naar uitziet moet er over besloten worden de week na Prinsjesdag. Met Prinsjesdag wordt pas bekend hoeveel geld er beschikbaar is om überhaupt dingen uit te voeren.
11: Een bankje naast het Abel Enstra stadion op het Jereveen is van de morning vlammen opgegaan. Er weer een flinke reekwolken te zien. De brandwacht hield het vuur al vlug uit, maar van het bankje is net volle meer hoor. En intussen is ook duidelijk dat de oorzaak van de brand bij de gemeente ligt. Want mijnwerkers weer dwanden met het voortbaan van onkruid. Daarbij ging het dus mis. En putten die bewegen te min. Daarom worden in het Epke Zonderland Turncentrum op het Jereveen beweeglessen van putten jong. Het is een initiatief van Veerda in opwaartje met Sport Friesland en sportvereniging Venia. De lessen die binnen bedoeld voor de band, maar zeker ook voor de ouden. Want daar ligt de oorzaak van het probleem, zo heet docent Sylvia Egberts.
14: Ik denk omdat er heel veel ouders voor gemakkelijkheid kiezen. Snel even met de bakfiets het kind heen en weer brengen. social media. Hè. De telefoons worden snel even neergezet in plaats van even buiten spelen met de kinderen. Dus ja, dat zijn wel maatschappelijke problemen waarin die van invloed zijn op het bewegen van de kinderen.
11: En dan het ware. Joert zet helder uit allemaal in soort zinnen. De Noordeerste wien is zwak ontmatig. Het wordt van de middag aan 13 graden. Vannacht binnen de opklaringen zit er amper wien. En dan is het tussen de 4 en de 9 graden.
10: Dank u wel, Lars. Meer warenijs, omroepfriesland.nl of zoek in uw app Molokko in de razen. Bring it back. En ik, Jesse van Wieren, zit al te stralen in het dwarshoes.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
17: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
18: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
19: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
18: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
19: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
20: Tijd voor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
21: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
22: Nul de Voor.
23: My Arjen Overmaat.

0: Johnny Hates Jazz en Turn Back the Clock. Vraag. Wat is de overeenkomst tussen Filemon Wesselink, Kenny Loggins en Minne Bouwman van Wommels?
1: Wat? Echt? Hoe zit het nou?
0: Nou, ze binnen alle treien sleucht op pickleball. Minne, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Arjen.
0: Ja, er binnen al festmeesten die denken, Likos Meijer, pickleball, wat is dat?
2: Ja, nou ja, pickleball is een eigen sport. Van Nederland is tenminste vrij nieuw. In Amerika is het echt heel groot en in Azië ook. Maar het is een combinatie eigenlijk tussen tennis, tafeltennis en badminton. Het wordt spelen op een dubbelspel badmintonveld. Dus het is ongeveer een trede van een tennisbaan. Het netje is iets lietser en het wordt spelen met een paddle. En dat is een soort van opvoerd tafeltennisbedje. Het lijkt wel een beetje op zo'n beach paddle. Dus het is wat groter dan een tafeltennisbedje. En het wordt spelen met een hudde plastic bal. Maar God, zie je erin.
0: Ja, is het een beetje een snel spultje?
2: Ja, het kan heel snel. Het kan langzaam spelen worden, maar als het echt op hoog niveau, dan kan het ook heel snel spelen worden. Dus ja, het is eigenlijk, het is aan de ene kant heel leegdrempelig, omdat het is technisch heel makkelijk. Het is volle makkelijker als tennis en ik als padel. Als wij mensen krijgen die dat nog nooit dingen hebben, die een kwartier wat instructie en gaan. Maar als je het echt beheersen wil, ze zeggen dan easy to learn but hard to master. Als je het echt goed en op heel niveau spelen wil, dan komt er ook een heel soort tactiek en dat soort dingen bij. Dus ja, het is eigenlijk heel breed. En ik voor alle leeftijden. Wij hebben op een vereniging, er zijn brugpiepers die door wat, maar er ben ik pakers en beppers die spelen mooi en het speelt al je trommelkoor. Dus ja, dat maakt het heel leuk.
0: Ja, nou is het in Oorlog al gigantisch, waaronder Amerika, want Kenny Loggins had zijn eigen toernooi. Hoe komt het dat het hier in Nederland wat achterbleeft?
2: Nou, het is in Amerika zo ontploft omdat je hebt een harde ondergrond nodig. En hardcourt is in Amerika de belangrijkste ondergrond voor tennis. En in Nederland en in Europa is dat net zo. Er zijn heel weinig hardcourtbaan. En toevallig hebben wij die in Wommels wel. Dus toen wij Trajelien benaderen waren door de tennisboom. Die zei van, hey, we jouw een clinic in Metselen via pickleball. Toen dacht ik, hey, dit ziet er heel leuk uit. En daartoe is het in Nederland en in Europa wat minder. In Amerika is daartoe heel snel en explosief groeit. En daar speel je inmiddels inderdaad 24.

0: toeristen meesten, denk ik, die het ongeveer spelen in Nederland. Ik denk dat het nog wel zingen toeristen binnen. Maar er is een toernooi en meesten vinden het net slim om een uur of 2 uur te rijden. En wij zijn dan wel redelijk uniek omdat wij boeten spelen. En de meeste toernooien ben binnen. Het enige nadeel van boeten is dat het balsje is wat wingevoelig. Dus meer als windkracht voor jou kun je eigenlijk net. Het is echt een community sport. Dus de meeste altijd leuk is. En vorig jaar hier best een heel leuk toernooi. We zijn uiteindelijk daar toch ook verkozen tot beste pickleballvereniging van Nederland zelfs. Wow. Dat heel vereerd mooi.
1: Ja, dat ging niet denken. Leuk.
0: En dat kwam eigenlijk puur door dat toernooi. Er komen heel veel mensen uit heel Nederland komen de waai. Zelfs twee uit Amerika en een vrouw uit Turkije die spelen mooi. En als het leuk is, dan komen ze weer. We hebben de inschrijving nog krijgen we hier. We zitten al haast heel vol. En het is pas 22 augustus, dus dat komt wel clear.
1: Ja. En nou zei ik, krijgt Kenny Loggins, Minne Bouwman. Doospielers het, Kenny Loggins speelt het. Maar waarom Filemon Wesseling? Hoe is die link?
0: Die speelt het ik. Die is eigenlijk zijn zoontje, die speelt het in Amsterdam. En daardoor is die er allemaal in aanrekking komen. En die speelt het zelf ik. Die had vorige keer maar die in ons toernooi. En dat treft komt er weer. En die tref ik regelmatig bij het toernooi. En die is er ook helemaal gek van. Dus dat is op zich wel grappig.
1: Ja, het is nou nog een liedje verhaald voor zelfs. Maar haast grutte sport ik in Nederland is die verwachting.
0: Ik hoop je altijd zou wat trokken worden uit Kids in Petraaije. Dan is door een teach is het echt groot. En ik in mijn beleving heeft een heel soort potentieel. Omdat, het is gewoon. Het heeft een hele grote doelgroep. Wij hebben, we hebben nu ook omdoop tot tennis- en pickleballvereniging Boskoon in Wommels. Het heeft een hele grote doelgroep, omdat het zo makkelijk is. En aan de andere kant is het commercieel ook aantrekkelijk, want je kan, wij hebben fjouwer pickleballfieldjes op een tennisbaan, dus je kan maar 16 man tegelijk spelen op een liter rondte. Dus en commercieel is het ook gewoon aantrekkelijk en het is een relatief goedkope sport, dit toch.
1: Nou, Minne Bouwman, dank dat u 7 minuten lezen wordt wat pickleball is. En in augustus zelfs een hele soort willen, maar dat toernooi van Jimme.
0: Dank u wel, zeer zeker Slavie.
1: En waar weet komt Kenny Loggins ook nog even, Del? Je weet het.
0: Ik zal hem niet nodig.
1: Ja, toch dat waar. Goed idee misschien. Dank u wel, Minne.
0: Oké, gradien.
1: Even de voetjes loose. Hier is Kenny Loggins. Footloose. My pickleball.

0: Kenny Loggins en Footloose.
1: Daarnaast rond naar de jeugd van Sjauke Hoekstra. 16 meter in Jochje in 88 in de Tuske Lame skiplaats. Dat Nijhoven en Oondhoven. Rondbaan voor de Creedence. Have you ever seen the rain in Odenvoort?

0: Friesland.
1: Twaar Nieuwhout op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielen. Wat is die nijs van deze week?
2: Dat is nogal iets prets.
0: Bijzonder?
3: Nou, je krijgt er weinig hichten van.
0: Het nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word er blij van.
0: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
0: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
0: Sjogmaai op Snijn te Middy bij het nijsforum van Bureau de Vries.
3: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
4: Is dat zo?
7: Niet anders.
6: Nee. Op de radio.
0: Maar ik op televisie.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
10: Even Love de Tienje brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten, evenlove.frl.
11: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heiloo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraf is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat, wordt in het LUMC in Leiden getest op het hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: De Tuscalame skiplaat brengt u in Jochtje in 78. En er is muziek van Roel van Velsen en Aretha Franklin en George Michael binnen de Raasgenek. I knew you were waiting for me.
15: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Zin in lekker ritme, maar het mooiste uitzicht van te Herne bij Is aan Orne. Kies het hele je te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog veel meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuiver knietje on het wetter.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Voor een nieuwe Opel, Heijmans, service en auto's, is de voor Elsenier.
2: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
7: Node voor. My Arjen Overmaat.

0: Roel van Velsen en Diep. Het leuke is, Roel van Velsen is Ben in Jochtje in 78.
1: Tusken Laan.
0: En skier. Maar doe wie Sjouke Hoekstra al seks en hier. Sjouke, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Leuk dat je de bettendatum naar huis terugstuurd hast.
2: Ja, ik ging net in de gaten dat het allemaal leiding wijst zo om in de uitzending te komen. Maar goed, dat ben je wel.
0: Ja, zeker. Nee, ja, dat is het risico voor zelfs als die bettendatum terugstuurt. Het leuke is wel dat wij dan uitzieken wat er op 1, 2 en 3 is die dus al 16 hier wist.
2: En okay.
0: Ik heb begrepen dat hem dat afspelen in Warkum.
2: Ja, dat klopt.
0: Is het wat een leuke jeugd?
2: Ik ga een geweldige jeugd hand. En dat is precies het hier dat wij MAVO-examen doen.
0: Ah, wie er een stunt in die tijd? In je bedrijf?
2: Nee, dat wie er in die tijd nog net bij. Toen ben je altijd vrij rustig. Dat hebben we een volgende generatie overleefd.
0: Ja, correct. Ja, ik had het idee dat Wiedrek al wat ordelijker ontstaat in die tijd.
2: Nou, een beetje wel. Wie wat overzichtelijker al.
0: Ja, correct. Wat hieß het voor hobby's?
2: Wat hieß voor hobby's? Nou, wie grotendeels voetbal. En ik mocht graag ooitziekje en ik mocht graag visje, dus wij hebben ze kostelijk van maken.
0: Nou, ik ging me integreren aan een hartstikke WK voetbalfinale, Sean, in 78.
2: Ja, en dat hebben we net zoveel goede herinneringen.
0: Nee, dat draai je in een verlen van Gaston Argentinië verzeld, dat in 78. Ja. Maar misschien PSV wint UEFA Cup?
2: Ja, nou, ik ben Ajax-fan.
0: Oh, nee, ja, nee.
2: Daar wil je niet blij van. Maar goed, in die tijd zie ik er meer les van als nou weer. Ik vind het wel helemaal prima. En, als Ajax-man heb ik dan net zo'n goeie op het ogenblik.
0: Nee, nou, PC Keertsen, vond je dat echt leuk misschien?
2: Ik ben net echt een keertser. Dat kwam natuurlijk een keertser.
0: Nee,
2: door,
0: nee, dat hij daar net zag.
2: Maar
0: nee.
2: Goed, nee, daar waar ik hem. Dan ben later vanuit de fabriek waar ik ben wel meestal in het noorden naar Warkum komt. Die heeft dat wat opzetten. Maar het heeft mij net altijd wat dingen.
0: Nou, ik neem het even omdat Sjouke de Boer, Klaas van Wieren en Wieberen van Wieren. Die winnen de 124ste PC in 1978. Okay. En Sjouke de Boer, die wordt uitroep een takening. Nou ja, de musical Evita gaat in première in Londen. Grease is een enorme hit van zelfs.
2: Heerlijk.
0: Ja, en qua muziek, wat vond je leuk?
2: Ja, ik ben zelf meer een Dire Straits fan en wat in Amerika die deed, Roxy Music, Split Ends. En dat leefde vooral in de stad.
0: Oh, Split Ends, leuk. Helemaal uit Nijsselon kwam dat.
2: Ja, klopt.
0: Grappig.
2: Ben nog steeds fan van.
0: Nou, oh ja, grappig. Ja, mooi is dat. Ja. Leuke muziekmaatjes, die jongens. Maar het zit net in die top 3. Dus dat 16 hier wist.
2: Nee, ik ben er niet bang voor dat het misschien een beetje in mijn smaak valt. Maar het zou me benijden.
0: Ja, nou, je komt die top 3, de top 3 voor de top 40 van 6 maart 1978. Nou, Tol Hansen.
2: Ja, leuke plaat.
0: Ja, zeker. Ja, die kist in elk geval wel. Die heeft een hele grote hit in die tijd. Nou, Tol Hansen op draaien. Dit is... Noem het

0: Santana.
1: Ja, heel goed. She's Not There. Ja, goed. Dit wel hits.
0: Fantastisch.
1: Ja, mooi.
0: Ja, nee, heel goed.
1: Nou, dat is de nummer 12, maar en dit is...
2: Nummer 1.
0: Ja, van Keeling.
1: Ja, en Scott Fitzgerald.
0: Ja.
1: If I Had Words. Nou, ja, oké, okay, nou dan... Weet dat hem net? Eigenlijk die gaf wordt. Ik haal ons een idee dat we op Santana al koersen.
0: Dat is heel goed.
1: Ja, oké, okay, nou dan start ik die voor jou in. Leuk dat die een beter datum terug hebt hast via...
0: Ja.
1: Ja, of via de... Nee, via de mailt. Hast het mailt zelfs. Nou, dank
0: ja,
1: wel.
0: Ja, ik heb mailt, ja. Ah,
1: dank u wel, Sjouke. En geniet je van Santana.
0: Hey, geweldig, dankjewel. En succes met uw sturen.

Ja, dat is jou dan in Nederland. Wie een prima hier. Je hebt niet of je 78. Dat doet Sjauke Hoekstra sexy niet. Wie als dat kreeg je het in de tussenlame skiplaats. En hij zocht deze uit zijn favoriete top 3. Als dat een keer was, tussenlame skiplaats, dan zie je wij voor je uit wat erop in je 2 en 3 is. Die doet zo sexy niet. Wie is app dien geboortedatum terug via de app van de Omroep Friesland. Of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. Dan zetten we die op het lijstje. Voor de tussenlame skiplaats. Eerst even een pepermuntje, hè? Oeh, Adrie de Boer is hier.

0: you, I wish you could see him. He looks just like you.
1: What the hell's about us? Mooi. Phineas is de broer van Billie Eilish en ik, haar producer, maakt al die mooie liedjes. En ik denk die door weer eens even. Haste, Jelf, Tolven, Frieske Nijzerdrazen, Lars de Leeuw, Nai, de Beatles.

0: Ik woon sinds kort in Sekspieren.
1: Hoi.
0: Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
2: Tina Varifte, verhuizen van Amsterdam naar Sekspieren. Achter de Zeediek. Is dat haar nije thuis?
3: Moet blij wezen dat hij hier in Sekspieren woont en nooit weer weggaan.
2: Tina in Sekspieren, deel 1. Dit weekend in Friesland Dok.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Er is correct even naar Jan van Tolven. En Lars de Leeuw is hier uit Frieskenhuis. Lars, goeiemorgen.
16: Goeiemorgen. Een stewardess van KLM wordt test op het Hantavirus. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid door een berichtgeving van RTL Nieuws. De vrouw uit Haarlem wie Jenner in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg in contact kwam met de vrouw uit Houlewiek die het letter verstoren van het virus. De stewardess is met milde klachten opname in het UMC in Amsterdam, zo uit het ministerie. De laat zien isolage. Na een debat van meer dan 8 uren en 34 moties jouwt de meerderheid van provinciale steden green licht voor de stikstofaanpak van deputaire steden. De provincie zet in op stikstofreductie van 30% op vrijwillige basis. En deze aanpak maakt Friesland eind 2027 of begin 2028 van het stikstofslot helpen. Steertelid Gerda Bos van de VVD die baalt ervan dat het net vlugger giet.
17: Eigenlijk wordt er nog steeds praten over 2028 en dat baart meer alsnog voor zwaardigen. Want dan hebben we het eigenlijk over 2 jaar naar nu. En dan denk ik, ja, waarom kan het nog net harder? Want ja, ik maak ze me best zwaardigen over de bedreigheid in Friesland.
16: Neffens de Partij voor de Dieren zal 30% vrijwillige reductie Friesland net van het stikstofslot helpen. Steertelid Frederik Kossen die stemde daarom tegen de Friese aanpak.
18: De wensen en bedenkingen die gaan we meenemen. Daar gaan we wat mee doen. En de definitieve beslissing die valt pas in september of misschien nog later. Want er moet ook een financiële onderbouwing zijn. En zoals het er nu naar uitziet moet er over besloten worden de week na Prinsjesdag. Met Prinsjesdag wordt pas bekend hoeveel geld er beschikbaar is om überhaupt dingen uit te voeren.
16: Een bankje naast het Abel Enstra stadion op het Jereveen is van de morning vlammen opgegaan. Er weer een flinke reekwolken tussen. De brandwacht die het vuur al wel vlug uit, maar van het bankje is net volle meer roer. En intussen is duidelijk dat de oorzaak van die brand bij de gemeente ligt. Want mijnwerkers wie een dwaande met voortbaan van onkruid en daarbij gaat het dus mis. Putten die bewegen te min. Daarom worden in het Epke Sonderland Turncentrum op het Jereveen beweeglessen van putten, jong. Het is een initiatief van Verda in opaanbouwtje met Sport Friesland en sportvereniging Venia. Die lessen die binnen bedoeld voor de band, maar zeker ook voor de ouden. Want daar ligt de oorzaak van het probleem, zo het docent Sylvia Egberts.
19: Ik denk omdat er heel veel ouders voor gemakkelijkheid kiezen. Snel even met de bakfiets het kind heen en weer brengen. social media. Hè. De telefoons worden snel even neergezet in plaats van even buiten spelen met kinderen. Dus ja, dat zijn wel maatschappelijke problemen waarin die van invloed zijn op het bewegen van de kinderen.
16: Ja, dan nog het waar. Het is helder, mooi soort zinnen. De noordeerste wien is zwak, ontmatig en het is van de middags aan 13 graden. Vannacht dan kwollert het al en dan zit er amper wien. Het is dan tussen de 4 en de 9 graden.
15: Dank u wel, Lars. Aanstens hebben we hier wat de Vries en al je biedt. Einha en er is muziek van Steve Winwood, Nielsen en ik, Aerosmith.

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Nul de Voor.
10: My Arjen Overmaat.

0: Smit.
1: Ja, goeie. Mij Arjen van Omroep Friesland. Wat haai je bied eind?
0: Wat haai je bied eind? Nou, even een heel specifiek apart misschien. Ik zie het even in een heel lang gesprek met Grok AI.
1: Oh, ja. Ben je al wat een AI-broeker dus?
0: Ja.
1: Maar ik vrees je wat ook hier?
0: Van een haak op het tak. Maar ik kom even om een filmpje die ik op X zeg. En die moet ik even staven. Of dat een werkelijk filmpje weer. Of dat ik een bewerkt filmpje weer. En vervolgens ben ik even in een lang gesprek rekken over Amerikaanse politiek en Trump en dat soort zaken.
1: Oh ja. En ja, en om welke kant is die Grok?
0: Grok is. Die is in principe neutraal, maar dwat wel heel erg op feiten te benemen. Dus die dwat ik wel echt meitingen in kritiek. En zelfs op zijn eigen makker, op Musk, hè, wat de baas is van Grok, daar is hij feitelijk best wel heel duidelijk over. Dus hij had net zo'n hele duidelijke politieke kleur en baseert zich redelijk op feiten, moet ik zeggen. Verbazend zelf, ja.
1: Ja, oké. Okay. Jij, want je hebt verschillende AI-chatbots, hè, ChatGPT, en Grok is een oren, die is in die van Musk, hè, zoals jij al zei. En daar praat hij al wel vaker mee? Of je type was vaker wat in?
0: Ja, ik ben nog wat te duitsiekje, hè, want ik vind het een fascinerend stukje techniek. En ik vooral bij gesprekken, ik zit vaak gewoon in gesprek, net in mijn type, maar echt letterlijk in gesprek. En het gaat wonderbaar, ik geef dat goed. En dat is echt een stukje ontdekken, maar ik kijk nog wel best wel heel veel zwaar. En ik vind dat plaatjes genereren en video's genereren, vind ik best wel een gevaar eigenlijk. Om het er net mee weten wat echt is en wat AI is bijna.
1: Nee, want dat is voor zelfs de grootste angst. Of ja, zie je het maar eens uit, hoe komt het erachter? Hè? Of iets AI is of dat iets echt is, dat verschil, dat komt heel iets meer bij elkaar. Je kent het eigenlijk haast net meer zin.
0: Het is best steeds lastig, ja. Er zijn nog heel wat signaaltjes waar je nog steeds wat een

0: wijzen.
1: Ja.
0: Nou, dat is dan de andere kant van AI. Is er ook, broek je het ook al dat je tegen dit vind ik echt makkelijk, dat vind ik mooi dat het zo werkt?
1: Nou ja, ik vind het wel de toegankelijkheid voor onderwerpen maken. Google wil natuurlijk altijd al, maar Google jouwt die gewoon zoekopdrachten. Maar AI jouwt het anders zelf. Ik vind dat wel een meerwaarde. Hè. Je maakt het wel ook voortdurend in de gaten houden. Klopt het wel? Want AI maakt het ook nog wel fouten. En dat nemen ze ook wel hallucineren. Die zijn soms echt pure onzin. Dus je maakt het voortdurend scherp bloeien. Maar het is verrassend correct de laatste tijd. En ik wil genuanceerd.
0: Dus voor jou had het nou meer voordelen als er het nadelen had?
1: In die zin wel, ja. Dus ik broek dat hele plaatje meidje net. En ik broek dat video meidje net. En ik meid je in verslagen. Of samen AI. Of in mijn werkbroek. Ik kijk het dan net echt. Dat ken wel inmiddels een beetje. Maar ik vind het nog wel ingewikkeld. Maar echt dat gesprek. En dan ik echt hoe politieke onderwerpen staan. Dat is verrassend. Want je kent ik namelijk van de hak op de tak springen. Hè? Maar normaal iemand, dan word ik net steeds dingen herhalen of in cirkelgesprekken. Maar mijn AI wordt nooit burg en nooit verveeld. Dus kun je u te treuren, dingen uitdiepen en verdiep je.
0: Ja, nou, grappig. Nou, dank dat je even met mij praten, Woenno. En dan kun je nou weer met je grok praten.
1: Prima, dankjewel.
2: Dag,
0: fijne dag.

0: Toontje lager. Ben jij ook zo bang dat alles automatisch wordt? Nou, je zit er echt. Geen AI, Jacob Stelwagen.
1: Nee, ik ben een halo.
0: Ja, een halo zelfs. Oké. Okay. Haast naar je tolven, nou in Friesland. Haast in programma.
2: Het riek onderzicht tot Ameland. Ik in de tak om het goed bereikbaar blokken. Daarom is de oorlogsperiode periode zo naar mogelijke oplossings. Onder andere zelfs naar vleertuigen die naar het eiland vleeren. Dat zal net gebeuren waarschijnlijk. Maar derde, uit al die oplossings is nou een eerste kar maken. En de provincies met een flinke de boost om de lelieline om te lezen. Met 40 miljoen in het ier op het leed komen. En commissaris van het Kening René Paas van Grensland wil de mogelijkheden onderzoeken. Verder het waar met Jessica, het neemt het door de media met Fijken. En de eerste muziek is aas van Queen.
0: Nou, dat zullen wij goed in de eren klinken.
2: Zeker.
0: Mooi. De doffe sa op 1 minuut 0. De jeetjes nog even. Ricky West van The Tremolos is 83 hier. Hans van Eyck van T-Set 80. En ik de neef van Derek de Lint. Wist wel? Dr. Rossi.

van Gooise Vrouwen. En Bill Denneff is de schrijver van Afternoon Delight. 80 hier. Misha Hesfeld van The Clarks. Zo'n 20. En Dudley van Art of Noise is 66. Jan Engelaar, wij kennen beter als DJ Sean, is 58. En zijn launch, dat biedt toch een grut en nummer 1 hit. Nou, die doen we nou net. Maar als denkst, ja, DJ Sean en de launch, die wil ik jaren. Morgen is voor Apelkooi, hè, tussen over en toven. Dan kist me altijd onvreetje. Nou, doen we ontoven nog even een T-set.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd Westmaborst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
3: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt de leerwerker om de krijdenvoegels?
4: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoegels voortkomen kunnen.
3: Toch ek mij, jouw de grijdevoegels in Uitwei. Grutskopjes grijdevoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoegels.nl.
5: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
6: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
7: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoge beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt een jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dadelijk in Noord-Friesland. Het Rijk onderzoekt hoe het Rameland ook in de toekomst goed bereikbaar blijven kan. En daarom is de oude periode zoen en mogelijke oplossings. En daaruit is nou een eerste kar maken. Verder het waar met Jitske, het Nijs uit Oude Media, mijn Feike. En de eerste week is haast van Queen.
10: Eerpen Lofte Tienje brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten, eerpenlof.frl.
11: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigd gelitten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie van goed wij.
12: Tromeesje mij in beheining.
13: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Nu verkrijgbaar bij Frans Koopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskoopal.nl.
7: Noe Friesland.
1: Jacob Stelwagen.

0: van het album The Works uit 1984 Queen. En het nummer I Want to Break Free.
1: Van Tolvo, in oren,
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met editie van Waar is die Zon Maaien. Het Rik onderzoeken tot het Ameland ook in de toekomst goed bereikbaar blijven. En daarom is de orde periode zomer de mogelijke oplossing. En derde dus nou een eerste kaart maken. En de provincies moeten flink te boezen om de ledenlijn om te lezen. Er moet 40 miljoen in het jaar op het kleed komen. En commissaris van de Koning René Paas van Grenzland, die wil de mogelijkheden onderzoeken.
3: Aan ons mag het niet liggen en aan ons zal het ook niet liggen.
0: Nou, het waarbericht in kwart met Tjitske Wiebenga. Een goeie meidje.
4: Ja, een goeie meidje. Nou, de zin is kind mooi. Bij nou een graad als 14. En in het binnenland binnen van een beetje enkele stapelwolken en bij de zwak ontmatige natte eerste wien wordt het jibbi 13 rond 15 graden. Jong en vannacht enkele wolkenvelden en op zijn leegst 6 graden. Morgen weer een prachtige dag, maar een soort rond te verzinnen. Het warme dan op naar 16 rond 18 graden, toch de meest eerstelijke wien.
0: Oké, dank u wel voor nou. Meer oor het waar, nee, Jalwin.
1: Oor het in oren,
2: Noe Friesland.
5: Omroep Friesland.
0: Het ministerie van Infrastructuur en Wettersteed zocht een oplossing om het Ameland ook in de toekomst goed bereikbaar te houden. De vaargeul tussen Holvert en het Ameland wordt namelijk heel iets smeller en onjipper. En daarom is de lijnstation een onderhande mogelijke oplossing. In de eerste is het intussen met de crisis derde een eerste selectie maken. En worden de meest kansrijke plan verder onderzocht. En ik praat er verder door mij omjouwingsmanager Rob Leemhuis van Rijkswettersteed. Een goeie met je.
6: Goeie met je.
0: Ja, wat binnen op dit stuit de meest kansrijke plan?
6: Ja, dat binnen er op dit stuit binnen nog aardig wat. Wij hebben nu in eerste instantie, in het laatste jaar binnen wij uiteindelijk met de verkenning. En daar hebben we de eerste maken van een heel soort verschillende oplossingsrichtingen. En nou, op dit stuk beginnen de meest kansrijke genen nou terug. En één ding kan ik wel zeggen, we weten wel dat het een varrende oplossing wordt. Dus de veertjes die blijft bestaan.
0: Ja.
6: Goed, dat...
0: Wat hoe zegt die verkenning doet? Mensen konden daar gewoon harde ideeën droppen?
6: Ja, nou, een IELIN hebben we binnen het uiteenzet. Dat hebben we echt bekendmaken met een kennisjouwing, kennisgeving voornemen, zat het jit. En dat betekent dat elke nieuw daarop inspreken kan, dat elke nieuw een idee voorlezen kan of een zwarg. Dus al die zwargen en ideeën hebben we in kaart gebracht. En die hebben we tegeren bij elkaar gebracht. En daarnaast hebben we ook nog de resultaten van jeder onderzoek hebben we nog een keer heel goed in het licht gehouden. Nou ja, er binnen meer dan 60 oplossingsrichtingen binnen de RUK. En daar hebben we nog een karie maken.
0: Ja, ik zeg dat er zelfs plan wien voor een vleentuig, een vleenverbinding.
6: Ja, er wien heel originele gedachten wien erbij. Er wien een hoovercraft, er wien een vleenverbinding, maar een vleentuig of een helikopter of zelfs een zeppelin wordt nog onderzocht. Ja, en als dat inbracht wordt, dan moet je daar vanzelfs ook goed naar zien. Dat moet je goed verantwoorden. En dat hebben wij nu, wat deze oplossingen onbelangrijk, hebben we dat dien. En ja, deze kennen net terug. Die maakt je de verbinding net helder, zeg maar.
0: Nee, maar al die opties, hoe wild dat zich binnen, die moeten dus wel onderzocht worden.
6: Ja, dat is een verplichting.
0: Ja.
6: En, uiteindelijk... dus, en die moeten we goed beargumenteerd, moeten we er een reactie op aan. En dat gaan we nu in elk geval, we dat oorwaagd.
0: Ja, maar uiteindelijk zullen er dus een varrende oplossing uitkomen.
6: Ja, ja. En daarbij zullen we zien vanzelf, er is al eerder onderzoek die in naar de mogelijke locatie is het Ameland, is Holwert en de orenplak is Verwert, werd we wel gingen. Dus dat zullen we via het onderzoekje. En er binnen misschien ook nog orenoplossingen van innovatieve boten of misschien vrachtvervier, skiën van persoonvervier. Daar zullen we naar verder naar gaan.
0: Ja, wat hoe zorgt nou de volgende fase van het onderzoek eruit? Wat zal er nou eerst weer gebeuren?
6: Ja, de eerstkomende maand zullen wij dan in beeld brengen van de meest kansrijke alternatieven die er nou binnen. En daar binnen we ons zeg maar de yes binnen we daar maar het wanden. En dat zullen we uiteindelijk maar een ja, stickers wat, misschien drie, vier alternatieven zien we uitkomen. En daar moet dan uiteindelijk een kar uitmaken voor een voorkeursalternatief. En daar moet de minister eind 2027 met een besluit doornemen.
0: Ja, wat het
6: dat is de bedoeling.
0: Ja, want het leidt al, dit dossier leidt al heel lang natuurlijk. Je hoopt uiteindelijk ook op een snelle oplossing een keer.
6: Ja, nou, dat is, maar het viel nog wel een tijd worden voordat de uitvoering heel klaar is, de realisatie klaar is. Dat viel nog wel even worden. Maar in elk geval kunnen we rond 2035 kunnen we zeggen, de concessie die nou vernijd wordt, die wordt in elk geval dat rond maart 2035 wordt die gewoon wordt het gewoon zoals het nou is. En daarna kunnen we naar een duurzame oplossing ziekje voor de Brinkbrunns van Ameland.
0: Oké, okay, helder. Omjouwingsmanager Rob Leemhuis van Rijkswaterstaat. Dank u wel.
2: Noi Friesland.
7: Media Oersjoch.
8: Oh, Fijke, wil ik wat zeggen?
0: Nou, doe maar dan.
9: Nou, vooruit. Ik begin even mijn nieuws wat niet krijg binnenkomen. Dat is het online nieuws van de Ljouwerter Kranten. Want de Friese naam van Jervien staat op 22 komborden in de gemeente verkeerd vermeld. Die staat dan welkeurig het Jervien, maar dan het met een lietse i. En dat maakt toch echt een haatletter inwijzen.
0: Oh jee.
9: Dus een inwender die kwam daar achter, die schreeuwde een brief voor. De FNP die stelde voortdags vragen voor zelfs. En de gemeente had het onderzocht. Die zei, ja, inderdaad, zo'n 20 beurden staat het verkeerd. En we zullen het ook oppassen. Dat hoeft net een heel duur operatie te worden. Want ze plakken er gewoon een sticker aan. Hoe liet ze i?
0: Een grote i.
9: Een grote i. Ja, soms hoeft het ik net zo heel moeilijk te wijzen.
0: Soms kan het heel simpel
9: wijzen. Dus dat kan nog niet krijg binnen. Dus dat voel ik mooi, mooi om even mee te nemen. Dan geven we even naar Doetinchem. Want de graafschap, daar geeft ze oer van Grols naar Heineken. En dat had de gemoederen in Doetinchem aardig dwaande. De clubleiding zei het wie een onweerstaanbaar aanbod. Maar ja, de supporters die zeggen van dit is een gevoelig huiskier, dus laten we even luisteren hoe het erop stritten, hoe het tacht wordt.
10: Dat moeten we niet doen. Nee, dat is hier toch uit een boze Heineken, toch? Ja, dat lijkt me geen goed idee, eerlijk gezegd.
11: Ja, dat is het meer slechte wat me kan.
10: Hoezo?
11: Dat is toch geen bier? We hebben het over bier. Ja, Heineken is toch geen bier?
10: Wat is het dan?
11: Ja, afwaswater. Dus bij graafschap wordt Grols.
12: Nou, ik vind alle twee niet lekker. Geef mij maar een ander biertje. Geen Grols of Heineken. Nee, niet één van twee. Ik kom hier niet vandaan.
13: Nee, dat...
12: Dat hoor je wel, denk ik.
13: Waar komt u wel vandaan?
12: Friesland.
9: Ja, vrienden, komt er altijd in verzet.
0: Ja, dus, maar alvast wat zou er gebeuren als je alvast in bier toch?
9: Nou, dan smaakt het ook beter, denk ik. Ja. Nou, in ieder geval, de SCC is er dus. Grols is het bier van de Achterhoek, dus de graafschap Jet B. Grols. Maar goed, het contract is kennelijk al tekenen. En een van de voorbijgangers, die zei ik inderdaad, het draait om de money, om de poen. Nou, wat toch hoe yield, hè? Een Duitse toerist die had een skeervergoeding gekregen van meer dan 900 euro, haast 1000 euro. Want die wie mij het gezin op vakantie betaalde daar ik dik zo'n 1000 euro voor. Alleen hij zei, ik wil helemaal die badges bij het zwembad net broeken. Want oren vakantiegongers, die, we kennen het alle hier wel, denk ik, het fenomeen. Die hingen de handdoekjes op lijn.
0: Ja, ik... Het ondervind ik mij, ja.
9: Ja.
0: Dat ik toch betiet presenteerde, wie ik op vakantie had, dat ik betiet wekker. En dan zit ik, zit ik op balkon, zit ik even een bakje koffie te drinken of zo. En dan zeg ik al die mensen al in. Ik denk, verdorie, die moeten ervoor de wekker zetten om op die bij het stemmen te wijzen.
9: Ja,
0: we zijn het Mars.
9: Ja, nee, maar deze man die zei het, ik van, ik hier dan de wekker zetten en dan stier ik om 6 uur op. En dan wie ik nog, de bedjes wien toch al bezet. En het mocht dus net. Maar ja, dat reisbureau had ik net ingrepen. Het wie woffen ben je, maar er is dus net ingrepen. En daarom is hij naar de rechter gestapt. En daarom krijgt hij nou dus die vergoeding. Dus hij krijgt haast 1000 euro, krijgt hij waarom. En dat fenomeen van die handdoekje oorlog is natuurlijk op een soort populaire vakantiebestemming een terugkerende ergernis, dat we het al zijn. We zelfs in Spanje hebben er al boetes uitdeeld. Vlaamse cabaretier Philip Geubels die had wel een mening over deze handdoekje lizers.
14: Ik kan me er zo kwaad in maken dat zijn mensen die daar 's morgens om 5 uur opstaan om hun handdoek te leggen. Die moeten dood, hè?
9: Ja, wel heel radicaal, maar...
0: Vrij drastisch, maar...
9: Vrij drastisch, maar goed.
0: Het superprobleem wel oplossen.
9: Het superprobleem wel oplossen. Binnen in ieder geval genoeg bijtjes, inderdaad. Jacob, patat of friet? Wat zei je?
0: Patat.
9: Oh, dan is het een probleem.
0: Oh.
9: Ja, het is friet. Maar, en vooral in België, daar is het alleen maar over friet. Als je een patat bestelt, dan zie je echt heel nieuw aan. En een Vlaamse frietbakker heeft nu het wereldrecord frietjesmeidje verbrutsen. Die staat al zo'n vliegende week toontje non-stop achter de frituurpan. Dij en nacht.
7: Ja, je moet gewoon letterlijk vechten tegen je slaap, omdat je lichaam heel altijd zegt, slapen, slapen, slapen. Maar ik probeer dan liedjes te zingen of te bewegen of te dansen. Maar ja, stomme dingen, maar dat helpt u echt om wakker te kunnen blijven.
9: Ja, nou, dat is de eerste Herman. Die snuffert boven die frietpan, dan die frituur. Dan heeft op game die nog wel. Hij zit door het oude record heen van 150 uren. Maar hij wil nog trok in ont de 200 uren. En dat betekent dat hij trok in wat ont Montioen Jochen Oeren.
0: Oké. Okay,
9: dus die zit nog wel even achter de friteuze.
0: En ben er genoeg mensen om het op te eten?
9: Dat is wel een goeie. Misschien hebben we daar even onderzoek naar doen. Ja, misschien hebben we er even hennen.
0: Ja.
9: Toch?
0: Ja.
9: Ja.
0: Dadelijk niet in Kengenbol.
9: Ja, best. Dan start ik vast de auto. Ja, dan het de plisje. Het een 40-jarige man uit Drunen opspoort. Die hier een complete badkamer dumpt in een natuurgebied. Moerenburg, bij Tilburg. En de man die moet nou dus net alleen nog een boete betalen. Maar hij moet ook de opromkosten moet hij dus betalen. Ja, dat rommel die wie goed is van oude Sneldijk. En een soort automobilisten die belden dan ik de plisje. Ja, en die wisten toch via sporen wisten ze dan de dumper te achterhelien. En wastafel, toilet, casino, tegels, rolgedien, isolatiegoed, spotjes. Nou, alles lei daar. En ik sigaretten en koffiebekers. Ik weet niet dat ze dan DNA onderzoek dienen. Hè, maar, dat, maar in elk geval hebben ze dus die man voen. Ze hebben even gezien van, hey, werden binnen kwartlien nog verbouwingen dienen bij de badkamer. En zo is die man dus uiteindelijk op het spoor kwam. Dus een erkend bedrog, wie dat? Tussen schrapjes dan.
0: Ja.
9: Liek het mij, ik.
0: In ieder geval een bekend bedrog nou, denk ik.
9: Bekend, ja, een berucht bedrog.
0: En berucht vooral, ja. Oké. Okay. Mooi zo, Fijker Wouda, dank u wel. Het is op dit stuit. Nuntje met een oetolven. De tijdreedings voor de 37e editie van de Brio Zeilmarathon ben in volle gang. Sneun, van het 10 deelnemers, een route van zo'n 60 kilometer oer de Frieske Marne.

0: Muziek van Tom Petty, Into the Great, Wide Open. De tijdierdienst voor de 37e editie van de Brio Zeilmarathon bin in volle gang. Sneun van het tiental deelnemers een route van zo'n 60 kilometer door de Fryske Maarten bij de start in Terhenne. Douwe Sikler kent het evenement Osginoor. Hij zielt al hierden en die is zelfs meerdere keren mee onder marathon. Dit hier stiet er net onder start, maar helpt er mij om alles op het wetter goed verinnerd te letten.
1: Ik zeil zelf heel fanatiek en ook 3 keer meegedaan met de Brio Zeilmarathon. En voor de prijzen. En ik wilde nog een keer eerste worden. Maar ja, nu hebben ze gevraagd of ik wedstrijdleider wilde worden. Hartstikke leuk. Leuk bestuur. En een hele mooie wedstrijd. Dus daar heb ik bijna gelijk ja op gezegd.
2: En als wedstrijdleider, ja, wat staat u dan te wachten aankomende zaterdag?
1: Ja, de uitdaging is vooral de hoeveelheid deelnemers. En dan praat je over het starten. Hoe start je 150 boten? En de veiligheid. Hoe garandeer je de veiligheid van wel bijna 600 deelnemers? Maar eerst even over de hoeveelheid. Dat is eigenlijk een heel goed teken. Want als je over heel Nederland kijkt, dan nemen de deelnemers aan zeilwedstrijden eigenlijk af. En het leuke in Friesland is, ook met de Sneekweek, dat blijft altijd veel deelnemers. En zelfs met de Brio Zeilmarathon wordt het er steeds meer. Dus we hebben toch iets unieks te bieden hier in Friesland met deze speciale evenementen.
2: Ja, wat is dan dat ene punt waarop meer mensen bijvoorbeeld met deze wedstrijd mee zouden kunnen doen?
1: Ik denk dat het de uitdaging is van de mooie tocht. Het is 60 kilometer, dat is niet niks. Dus daar zit een stukje inspanning in. En de fanaticiteit. Dus mensen willen echt wel voor de prijzen gaan. En aan de andere kant is het natuurlijk heel veel plezier. En willen mensen gewoon de tocht af kunnen maken. Wat al heel goed is. Dus de uitdaging zit een beetje in de start. En hoe start je dan 150 boten? Dus we hebben verdeeld in starts van ongeveer 25 tot 30 boten. We hebben de flexibiliteit. We hebben nu 5 starts om daar nog eentje aan toe te voegen. Dus mochten we meer deelnemers hebben, dan kunnen we dat makkelijk uitbreiden. Dat is ongeveer wat een start aan kan. En de tweede is de veiligheid. Hoe hou je deze 600 man veilig op zo'n dag? Daar komt wel wat bij kijken. Dus we hebben meer dan 20 begeleidingsboten. Dus als je dat even snel uitrekent, dat hebben we om de 10 boten wel een begeleidingsboot. Wat heel netjes is. Dus als er iets gebeurt, zijn we er snel bij. Vooral op de grote meren, een beetje ver van het land. Daar zit er natuurlijk extra aandacht op. En de oversteekplaatsen bij het Prinses Margrietkanaal. Want er zitten gewoon grote boten. Daar ligt aan weerskanten een begeleidingsboot om dat in goede banen te leiden. We hebben KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij uit Lemmer, zijn daarbij. Dus die, als er calamiteiten zijn, hebben we ook gelijk contacten. En omdat het steeds professioneler wordt, hebben we dit jaar ook een professionele weerman in Jan Jonkman. Dus dan krijgen we ook een mooie voorspelling. Maar vooral als er windstoten zijn of onweer aankomt, dan willen we dat toch wel weten.
0: Een bijdrage weer dat van Tiska Bluisma van Radio Spannenburg. Het is haast Jalwien, dadelijk het regionale nieuws in kwart met Lars de Leeuw.
3: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we milecore. Komende sneun, bij het verslag van de 3 provincie een wandeltocht. Live van het punt A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkafien. Kuierie mij, of harkje en sjoch mij naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Trulease met Grenke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is haast Jalwien. Het regionale nieuws in het kwad, mij Lars de Leeuw. Een goeiemiddag.
15: Goeiemiddag. Een stewardess van KLM wil testen op het Hanta-virus. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid naar berichtjouwing van RTL Nieuws. De vrouw uit Haarlem wie jenner in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg in contact kwam, maar de vrouw uit Houlewiek biedt letter verstoren aan het virus. De stewardess is bij milde klachten opname in het UMC in Amsterdam, zo uit het ministerie. Daar leidt ze in isolatie. Na een debat van meer dan 8 uur en 34 moorsjes jouwt de meerderheid van provinciale steden green licht voor de stikstofaanpak van deputaire steden. De provincie zet in op een stikstofreductie van 30% op vrijwillige basis. Deze aanpak maakt Friesland dan eind 2022 of begin 2028 van het stikstofslot helpen. Stedenlid Gerda Bos van de VVD die baalt ervan dat dat net vlugger gaat.
16: Eigenlijk wordt er nog steeds praten over 2028 en dat baart me alsnog worstvaren. Want dan hebben we het eigenlijk over 2 jaar naar nu. En dan denk ik, ja, waarom kan het nog net harder? Want ja, ik maak me best zwaarigen over de bedreiging in Friesland.
15: Neffens de Partij voor de Dieren zal 30% vrijwillige reductie Friesland net van het stikstofslot helpen. Steertelid Frederik Kossen die stemde daarom tegen de Friese aanpak.
17: De wensen en bedenkingen die gaan we meenemen. Daar gaan we wat mee doen. En de definitieve beslissing die valt pas in september of misschien nog later. Want er moet ook een financiële onderbouwing zijn. En zoals het er nu naar uitziet moet er over besloten worden de week na Prinsjesdag. Met Prinsjesdag wordt pas bekend hoeveel geld er beschikbaar is om überhaupt dingen uit te voeren.
15: Een bankje noist het Abe Lenstra stadion op het Jereveen is van de morning vlammen op Gim. Er weer een flinke reekwolken te zien. De brandwacht die het vuur wel vlug uit, maar van het bankje is net volle meer roer. En intussen is ook duidelijk dat de oorzaak van de brand bij de gemeente ligt. Mijnwerkers die wien dwaanden met het voortbaan van onkruid. Daarbij gie het dus mis. En putten die bewegen te min. Daarom worden in het Epke Zonderland Turrencentrum op het Jereveen beweeglessen van putten doen. Het is een initiatief van FIDA in opwerking met Sport Friesland en Sportvereniging Venia. Ja, die lessen die binnen vanzelfs bedoeld voor de BN, maar zeker ook voor de ouden. Want daar ligt de oorzaak van het probleem, zo het docent Sylvia Egberts.
18: Ik denk omdat er heel veel ouders voor gemakkelijkheid kiezen. Snel even met de bakfiets het kind heen en weer brengen. Social media, de telefoons worden snel even neergezet. In plaats van even buiten spelen met de kinderen. Dus ja, dat zijn wel maatschappelijke problemen waarin die van invloed zijn op het bewegen van de kinderen.
15: Ja. Nou, zo is het dus. Ontzaf hier het Nijzit Friesland.
0: Okay. Lars de Leeuw, dank u wel. Dadelijk het waar met Jitske oor 2 minuten.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
20: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
21: Te warm om te werken? Net voor Airco Techniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Airco Techniek Friesland. Dat is lekker fris.
1: Big Green Funny zakje. Kind 1034 maar 924 euro. Inclusief installatie.
2: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
22: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
23: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
24: Easysit.nl. Dan zit hij al goed.
25: Voor een nieuwe Fiat. Haima. Service en auto's. Is er voor Elsen hier.
24: Kom naar Easysit in Burgen. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl. Dan zit hij al goed.
26: Noe in Friesland.
27: Jacob Stelwagen.

0: op Friesland.
1: De provincies moeten flink naar de boezen om de lelielinie om te lezen. Er moet 40 miljoen euro in het jaar op het kleed komen. Commissaris voor de Kening René Paas van Grenslon wil de mogelijkheden onderzoeken.
2: Aan ons mag het niet liggen en aan ons zal het ook niet liggen.
1: En aan het waarbejocht, Tjitske Wiebega, een goeie met je.
3: Ja, goeie met je, Jacob.
1: Ja, ik ken net zoveel bijzonders hoe het waar ze ooit net als het Sintje lekker schijnt.
3: Ja, nou ja, op zich is dat vanzelfs al prachtig mooi en noffelijk nice. Ja, de zinnen die is er hartstikke mooi bij. Er komen nou wel wat stapelwolken in het zuidoostelijke part van de provincie. Of eigenlijk de zuidoostelijke helte van de provincie. Daar ontstaan nou stapelwolken. Maar de zinnen die schijnt er geregeld nog tussen terug. En ja, ze krijgt, heb ik even in de natuur zitten, in de zinnen en uit de wien. Ja, en dat viel toch wel echt heel noffelijk aan. En ik zeg je dan, ik meest genomen lunchkuier. Nou, die hebben de jas eigenlijk al wel uit. Kwarte moutjes zelfs. Ja, had er dan even zo'n dikke wolk voor de zinnescoot. Ja, dan viel je dan toch wel weer dat het een groot verschil is en dat we nog heel die te krijgen hebben met een noordeerstelijke streming. Nou, die wien die dacht het al wel wat kalmer om. Die is op dit stuit zwak ontmatig. Mijn heegstes wien krijgt fjouwer op Vlieland. Nou, de temperaturen die ben er ik alweer mooi mee omheen geroen. Want vanmorgen betiert hier we lokaal onder groen nog frost. Nou, daar is nou voor zelfs spraken we van temperatuur op Vlieland. De heegste temperatuur op de Waadeilanden, 13,1 graad. Geen wolk te zien in Kwaaien, 13,5 graad. De Pijn zit op 15,8. Ik, Mariep, zit op haast 15 graden. Laaksem, die zit er krekt even naar hinnen. En Bakkeveen, daar is het ik al 15,6 graden. Nou, en ik verwacht je eigenlijk met deze afwisseling van wolken en zinnen dat het in het zuidoostelijke part van de provincie, nou, daar zou er misschien nog een graad bij op komen kennen. Dus ja, 16 graden heb ik steen als maximum temperatuur op oren plakken. Bigelijk zie in het noordwestelijke part. Daar verwacht ik dat de temperatuur ik nou wel 1 of 2 graden omheeg kroepen zil. Omdat daar de zinnen eigenlijk toch wel echt de bijbloed voor de rest van de dag. Nou, die noordwestelijke wind, die wordt in de midden wel weer wat vlegeriger, maar via dus die noffelijke temperatuur van zo'n 13-16 graden. Nou, jong en vannacht, dan hebben we te krijgen mijn wolkenvelden. Daar ben ik wel wat opklaringen. En de grootste verordening zit hem toch wel in de wien. Die zak het heel wel weer aan. Komt ik wat meer uit het eerste wij. En ja, maar die wolkenvelden die er vannacht binnen, zakken de temperatuur uiteindelijk naar een graad als 6 in het binnenland. En ja, op de Waadeilanden verwacht ik toch wel dat daar nog een graad als 8 of 9 als minimumtemperatuur meten we zeil.
1: Ja, en dat die wien wordt afzwakkerd, vinden we dat mogelijk in de temperaturen?
3: Nou, wat we vooral mooi merken aan die wien, want die bloed wel aardig liek, die is dan ik zwak ontmatig. Maar wat we merken, Sil, is dat die echt wel wat meer uit het eerste waait morgen. Lokaal zelfs in het zuidoostelijke part van de provincie, ik uit het zuidoosten bij. Ja, dat betekent dus dat we daar morgen toch wel temperaturen hebben die weer wat verder oprennen, Sil. Zandje of 18 graden heb ik als maximum steen in het zuidelijke part. In het noordelijke part, daar hebben we eerst ik te krijgen, maar die eerstelijke wien. Maar, ja, staat in het einde van de media, dan stekt er toch wel weer een wien van zee op. En dat betekent dus dat het daar weer wat vlugger alcoholiseert. Maar ik daar zit een 16 graden de dag zo in. Morgen ik weer een heel soort rondte voor de zinnen. Zeker de uiteindzetting van de dij. En daarna wat enkele wolkenvelden. Maar ik voor de rest van de dij zal de zinnen hem echt wel geregeld zien litten. En ik in de joentiet zullen we merken dat het weer wat stadiger aan alcoholiseert. Ik omdat die wien dus in het zuidelijke pad echt wel uit het eerste waait, hebben we rond de klok van 8, dan ik nog een gratis 15 zegje op de thermometer steen.
1: Ja, ik moet zeggen, ik ken een wolle wennen onder het noffelijke waard. Maar ja, de dagen daarna, had het waard het een beetje vol of net?
3: Ja, dat is dus ik inderdaad een hele goede vraag. Want ja, op sneun hebben we gewoon weer een hele mooie weekenddij. Dat werd ik de knapste dij van het weekend. Zeg je een 20 graden, maar dan nog hield hij die streming uit het zuidoosten bij. Zwak ontmatig dan. Dus echt een hele mooie maaitijdsdij met wolken en zinnen. Maar van snijden al, ja, dan waait die wien toch zo weer uit het nat om het eerste. Die zette ik even on. Wien krijgt 5, misschien zelfs wel 6 in het noordwestelijk kustgebied. Ja, en daarmee hebben we toch wel weer echt weer frissere lucht onviert. Het liek het aan mij via de wol droeg te bloeien, snijden. Dus we hebben wel een droeg weekend. Maar snijden toch wel echt legere temperatuur, maar zo'n 14, 15 graden als maximum. En dan van mijn je al, ja, dan liek het waarbeeld ik wat wikselender te worden. En dan draait de wien, ja, die krimpt als het ware heel dal verder. Die komt dan wat meer meer uit het noordwesten bij. Echt wel een frissere wien. Ik een koudere boppenlucht. En dat betekent dus dat wat mee in mijn temperaturen komen die te zo'n 12 à 13 graden wezen zullen. Dus dat houdt dan het echt oer. Dat is echt wel onder wat normaal is voor de tijd van het jaar. Maar Jacob, om te mij sneuren, dan komen de temperaturen heger uit als normaal.
1: Nou, verheugen we u de hele verstap. Dank u wel en voor nou een noffelijk middag.
3: Ja, hetzelfde. Dank je wel.

0: Simmers in Friesland van Johannes Ritma en Greide Brass. Noord-Nederland gaat op ziek naar Jilt voor de Lelylinie. Een vlugge spoorlijn van Greensveer, Drachten en Emmeloord naar de Ronestad. Driek moet ook een flink bedrag op het kleed lezen. 400 miljoen euro in het jaar en dat 24 jaar lang. Dat zei Klaas Knot, hij is speciaal gezant voor die Lelylinie. De politiek praat al jaren over de lijn, maar het spoor hield iets vanwege de kosten. Die willen roest op goed 14 miljard euro. De provincies met de flink aan de boezen en 40 miljoen in het jaar op het kleed lezen. René Paas is commissaris van de Koning in Greensland en voorzitter van de stuurgroep Lelylijn.
1: Commissaris van de Koning René Paas van de provincie Groningen, tevens voorzitter van de stuurgroep Lelylijn. Opdracht is helder, de regio moet gaan sparen voor die Lelylijn, ongeveer 40 miljoen per jaar. Zit dat erin?
2: We gaan verkennen of we dat kunnen, maar we hebben wel gezegd, aan ons mag het niet liggen. Dus we vragen van het Rijk om grote bedragen, die overigens op het nationaal product heel erg meevallen, maar om grote bedragen opzij te leggen voor de Lelylijn. Daarin moet ook de regio leveren. Klaas Knot heeft vrij precies in zijn advies opgeschreven dat je moet denken aan een procent of 10 alternatieve financiering. Dat kan gaan over Europa, het kan ook gaan over alle andere overheden. En wij hebben vandaag met allemaal wethouders en burgemeesters en gedeputeerden uit Flevoland tot en met Groningen gezegd, wij gaan onderzoeken of we dat kunnen leveren. Wij gaan dat verkennen.
1: Eerder dit jaar kwam het advies van speciaal gezant Klaas Knot. Jaarlijks moet het Rijk 400 miljoen gaan sparen en dan 25 jaar lang. Een ultieme poging om de Lelylijn alsnog tot stand te doen brengen, zeg maar. Jullie willen je daaraan committeren, maar het bedrag is behoorlijk fors voor de regio. Kunnen jullie dat dragen?
2: Dat is precies wat we gaan verkennen in de komende tijd. Dus er zijn geen garanties gegeven. Maar we hebben wel gezegd, als wij van het Rijk vragen om mee te gaan doen in een zogeheten sparend gebiedsfonds, dus de Lelylijn financieel mogelijk te maken, dan zal het Rijk terugkijken naar de regio en te zeggen, wat zijn jullie van plan daarin te betekenen? En wij hebben vandaag tegen elkaar gezegd, wij gaan dat serieus verkennen.
1: Die verkenning gaat van start. Wanneer kunnen jullie daar een bedrag duidelijk maken van dit bedrag kunnen wij max doen?
2: Tegen de tijd dat we de verkenning klaar hebben, kunnen we dat ongetwijfeld. En dan weten we ook hoe we dat bij elkaar kunnen krijgen. Want het zijn bedragen in een orde van grootte die geen enkele gemeente, geen enkele provincie zo heeft liggen. Geen enkel waterschap ook trouwens. En we vinden met z'n allen dat het heel belangrijk is dat die Lelylijn er komt. Dus wij hebben tegen elkaar gezegd, wij gaan verkennen op wat voor manier we de financiering kunnen regelen. Dat kan overigens ook komen uit wat die Lelylijn weer opbrengt aan grondopbrengsten en toekomstige baten. Dus het is niet alleen dat je het niet hoeft te hebben liggen. Je moet ook onderzoeken wat betekent die Lelylijn economisch in deze regio.
1: Het advies ligt er van speciaal gezant Klaas Knot. U noemde dat gedegen, je kunt er wat mee. Waarom?
2: Het is sowieso een enorme steun in de rug als iemand die zo'n grote statuur heeft in het geld, dat die even kritisch kijkt naar ons financiële masterplan. En in de voorgeschiedenis was het zo dat het op het geld bleef hangen. En dan is het heel prettig dat iemand als Klaas Knot, dat hij zegt, ik ga er volkomen objectief en onafhankelijk naar kijken. En dan komt met een oplossing die gebruik maakt van het feit dat je er 25 jaar over doet om de lijn aan te leggen. En als je het opknipt in plakjes van een jaar, die 25 jaar, dan is het ineens waarschijnlijk te dragen.
1: Nu gaat meneer Knot naar de Tweede Kamer, binnenkort een informatiesessie, zijn bevindingen delen met die vaste Kamercommissie Infrastructuur. U moet als Noorden met het lobby enorm weer aan de slag. Het kabinet Jetten heeft de Lelylijn niet genoemd. Wat is daarin al mogelijk, schat u in?
2: Ik denk dat er veel mogelijk is. Als het kabinet zegt, wij kiezen niet alleen voor onderhoud van infrastructuur, maar we willen ook investeren in de toekomst. En wat ik interessant vind aan het regeerakkoord, is dat het kabinet klaarstaat om te willen investeren in de toekomst, maar dat je daarna ziet, ja, het is wel heel moeilijk om geld te organiseren. Nou, er zijn allerlei manieren waarop de staat aan geld kan komen. Voor de regio is dat knap ingewikkeld, maar wij gaan ons best doen om dat te matchen.
1: Die bestaande begrotingen van provincies, gemeentes, die knellen soms. Provincies hebben vaak iets meer geld dan gemeentes, maar over het algemeen, het houdt niet altijd over. Dat wordt schrapen om ruimte te zoeken, kan ik me voorstellen.
2: Ja, deze verkenning wordt niet makkelijk, want het gaat over aanzienlijke bedragen. Aan de andere kant, deze lijn maakt een enorm verschil in de kansen voor deze regio, deze brede regio, om zich te ontwikkelen. Dat is waarom we hem heel graag willen. En als we in staat zijn om ook uit de toekomstige baten van de Lelylijn een opbrengst te halen, dan zou het best eens kunnen zijn dat het ons lukt. Maar we hebben vandaag gezegd, we starten de verkenning omdat we het graag willen.
1: Een provincie als Drenthe, daarin is het misschien wat moeilijker baten te genereren, want die hebben geen grond waar de Lelylijn overeenkomt, dus ook geen grondopbrengst. Gaan zij wel meedoen?
2: Ook de provincie Drenthe heeft gezegd, wij doen graag mee in deze verkenning. Er is ooit een deltaplan voor noordelijk Nederland gekomen. Daarin zit de versnelling op bestaand spoor tussen Zwolle en Meppel. Daarin zit de Neder-Saxe-lijn en daar zit de Lelylijn. En de vier provincies waar het hier over gaat, hebben zich gecommitteerd aan dat totale plan.
1: Kortom, maar het noorden zal het niet liggen.
2: Aan ons mag het niet liggen en aan ons zal het ook niet liggen.
3: Om het in te horen.
4: Nou in Friesland.

0: De lijste muziek uit deze editie van Owen Friesland, die van George Ezra, dat we Pretty Shining People. De slachter in Heeg viert dit jaar het 120-jarig bestaan en dat is reden voor een feestje. Het bedrijf begon in Juntje Seis in Heeg en 20 Lien waar hij al het 100-jarig bestaan viert. Daniel Kooistra van Radio Spanburg praat met slachter Harm Wierda.
1: Nou ja, als je vroeger tijd waren natuurlijk, wat dat betreft, de oude ronde tijd wel eens even prakeseerd. Hoe in die man dat doet in Jontje en Sois? Hoe gebeurde dat doen? Ja, dan waren er eerst bij de douane langs gingen, het boekje maar opschreeuwen wat ik eens in heb woon. Dan waren er in de regel pas slachten. En ja, het vlees was van beesten al even verwerken. En dan waren we naar de meisje gebracht. Nou ja, die breden dat aan of het was in de kelder onder het vet bewaren. Ja, en hier wordt de dooi dat natuurlijk heel oors. We hebben nu een koelvitrine en de mensen hebben koelkast en vriezer thuis wat treft. Dus ja, we hebben het hier te doen en heel soort voorzieningen meer die het in wezen volle makkelijker maken in deze tijd. Dat we vroeger weer dat heel oors.
2: En ja, hoe vind je het dan dat je hem na 120 jaar besteedt?
1: Nou ja, ik vind het wel heel uniek en speciaal dat wij het zo eind hebben van daar kan je net om voorbij gaan. We hebben 20 jaar waarom het 100-jarig bestaan en ik vieren mochten. En ja, dat weer doe ik al heel speciaal. Dat hier ik de geboorte van onze beide dochters stond het hier nog. En ja, dat jouwt nou wel nog een extra stikje daaronder, zeg maar. Want het is wel een familiegebeuren. En ik ben hartstikke blij dat de vrouwen me daarin ik dus helpen willen. Want ja, we kennen het net al langer. Zeker in de drukke tijd net, maar de crisisdagen. Maar ik in het voorseizoen dat, nou ja, als het mijn hemelvaart en Pinksteren werd, dan ben er een soort bootjeleur en vakantiegangers die dit aan uitkomen. Ja, en dan is er ook meer te beleven. Dan moet er ook meer gebeuren. Dan kunnen we barbecuen en dan ja, dan moet er wel extra dingen ik maken worden. En als je dat zelf warm blijven willen, ja, dan hebben we wel wat extra handjes nodig.
2: Ja, dus is werken nodig. En hoe is het mij mogelijk opvolgen? Het is een familiebedrijf.
1: Ja, nou ja, dat zou wel een ik mag gelukkig nog wel even. Dat ten eerste. En ja, hoe dat aan een mooie tijd komt, tijd zal het leren. Ik moet je met wat dat betreft net zo druk omdat zolang we er nog een soort willen en plezier in hebben en we er ook nog een goed stukje bal in kennen, dan als ze me erin helpen willen, dan komen we de komende tijd in ieder geval nog wel vooruit. En dan zullen we dat ook zien in ieder geval eens verder hoe het aankomt.
2: Ja, dus voorlopig gaat hij gewoon een eigen ambachtelijke slachter.
1: Ja, dat maakt al bluwen. Dat is wel iets wat we proberen voor te zetten.
0: Een bijdrage van

0: Daniel Kooistra van Radio Spanburg. Hoe de slachter van Heeg, die bestiet is 120 hier. Slachter Harm Wierda is dat.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemetje met Johan Terpstra. Johan, goeiemetje.
2: Hey, goeiemetje Jacob, hoi.
0: Wat is zo voor u?
2: Ja, komt een nieuw programma van Friesland Doc. Uw televisieprogramma bij Omroep Friesland. Tina, ik denk je dat door. Ze heeft huizen van Amsterdam naar Seisbierum. Van de stad naar het oren uiterste.
0: Ja.
2: Nou, schiet ook naar de verhaal vanzelfs. Nije Frieske woorden hebben al een soort hoorn. Onderoren, ornaren, skietskwarier, karbustig. Juste Baarlijk. Ja, in de familie helpt het Mirjam van Aafhoek. Wees een mooi Frieske woord. Wat het verzinnet om er vaker broek te worden voor het voortlucht. Dadelijk zijn we het eerste oer de tuin. Bist een beetje een tuinman, Jacob?
0: Nou, de moest tuin wel een beetje, maar de rest boeit me net zo vol.
2: Oh, eigen riente?
0: Jazeker.
2: Wat koort heet, ik net achter die tocht.
0: Nee?
2: Nee.
0: Waarom met?
2: En wat haast dan in je tuin staan?
0: Dus dit sla in en tomaten en komkommers en courgettes en bensies en weet ik veel.
2: Nou, wat koort heet.
0: Of Flameer.
2: Wij bellen even met Rob van der Skaaf. Hij is van het tuincentrum en hij zal dus wat vertellen hoe is die tuin nou mooier maaitje kersten en ik mooier van oor van bijenvogels en egels. Die er dan ik blierd van willen. Tips. Juist, dadelijk. En daar platen bij betekenen. Dat kennen we zelfs platen bij zo. De tuin, bijen en vogels.
0: Ja?
2: Ja.
0: Denk het maar.
2: Kom maar op. WhatsApp 0620 Fjouwenjoggenjoggen. Ian Joggenjoggen. Afbroek de omroep app even. En hij zit weer op het oude plak. Hè? Dus reageren.
0: Ja, we zitten er bovenin.
2: Ja,
0: we
2: heel mooi.
0: We moesten even een koffie ziek. Ja. Direct er helemaal van in waar.
2: Hij zit weer op het oude plak.
0: Ja, gelukkig gewoon. Oké, Johan. Dank wel. Wat willen we met je? Dit weer Noe Friesland met editie van Saan Maaien van het jaar 2026. Verbinden we morgen weg om 12 uur. Graag aan en van nou een noffelijke middag. Dag.
1: Omroep Friesland.
3: 12.12 FM.
1: Alles wat er spielt. Douwe Heringa neemt die mij.
4: Een hele goede morgen.
1: Op een muzikale wereldreis.
4: Louanne Giddens komt uit North Carolina.
1: Muziek uit alle streken.
4: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
1: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
4: Prachtig natuurlijk.
1: Mai Douwe.
5: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: True Lease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
11: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
14: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
15: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Oh, lekker dat Sintje erbij, hè? Prachtig je dat, hè? Nou, hoe maak ik snow van dien tuin? Een plak dat net alleen nog dood, maar ik bijen, vogels en egelsbriers van worden. De allereerste tips en adviezen. Daar platen bij betinken. Martin, ik ben benijd naar het verhaal van Rob Daleks. En ik link Louis Armstrong.
15: I

0: Martin, de lat ligt al heeg, hè? Wat kerst ook betinken. Tinkelink mij plaat door de tuin, bijen en vogels. WhatsApp 0620, Fjouwen Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen, afbroek de omroep app.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van de Herne? Bij Is aan Orne. Kist het hele je te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurwe knietje on het wetter.
4: Vries een steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
5: Voor een naaie show. Heima, service en auto's is er voor Else Nien.
3: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ons zo'n 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
6: Goedemiddag. Maar Johan Terpstra.

0: Wer stel stoelbal van het lijstje meis?
1: Wat is dat nou weer voor een vraag?
2: Wer stel de beste muziek?
1: Hallo zeg, joh, val hem maar even.
0: Wer blijft op een hichte van het waar?
1: Het volgende onderwerp.
3: Is er nou wel een maatje? Ja.
4: Alles wordt te spelen. Yes,
5: hier. Ik vind het prachtig.
0: Oh, wat
6: Friesland. Ja, geweldig.

0: ik kreeg honderden brieven van mijn speculaties bij dat noemen nou Oegeerso. Maar die tekst, zei Nick, dat weer pure onzin. De muziek weer jij de kleren, daar weer er heel tevreden over. En dan mocht er nog even op lijst met een tekstje bij. Ja, en dat hier geen inhoud. Goedemiddag, we binden we.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
0: Het programma wat alle dagen de slingers ophingert. Hast al wat te vieren, of is er in om jou ook wat, ja, iemand die het wel wat even in sintje zet te werken. Dan maakt het trooi aan. Stuur die bericht nou via de Omroep app. Wat gaan we vanmiddag? Tina verhuizen van Amsterdam naar Zeisbjerm, van de stad naar het oren uiterste. Binnen wij nou echt zo stugge, hè, stugge Friesen? Nee, Friskebeuren, Tinkerson, Onare, Skietskwarier, Karboestig, Bjusterbaarlijk. Ja, Mirjam van de AVO, die had dat allemaal zo mooi oud, wit werd voor het voortjocht. En Joert had ze weer een nijen. En dadelijk gaan we eerst ook door de tun. Hoe maken ze van die tun een plak dat net al in het do, maar ik bijen, vogels en stiekelbaarkjes bleef van worden. En ook een klassieke plant past er verrassend goed bij. Dadelijk vertelt Rob van de Schaaf hoe staat om een pakst.
2: Tink en Link.
0: Platen, daarbij betinken, tinkelink, hoe de tun, bijen en vogels minken zei. Ik mat voor tinken onder het fleurige noemer van The Warm Sounds. Petty, wat ik stuurt toch oene bij Wildflowers. En Mariette, ik dacht om, ik heb een huis met een tuintje gehuurd. Andries, drinken, voordat je een tuin mooi maakt, eerst een tuintje in je hart maken.

Edestaal, met Stuart Trogge, Dennis, mijn Toentje en Gary en Anja, die komen bij de Vogeltjesdans. Ah, wat een fleur al hier, hè? Ja, en kennen we niet aan worden vanzelfs. Is ik dan combi, joh, ik nou in een keer. Homme, Cor en Ingrid, die komen bij Lynn Anderson. I never promised you a rose garden. Tinkeling plaatje, wat.

0: Mooie tijd, hè? Ja, de mooie tijd en de simmer en begint alles te bloeien. Prachtig, die tuin, hè? Ja, nou, ja, er is meer dwaan dan alleen nog die mooie plantjes. En tuin kan ik echt een mini-natuurgebied worden, vol bijenvogels en zelfs stiekelbarkjes. Hoe krijg je dat nou van elkaar? Joet, praat ik erover met Rob van der Ska van Rob's Tuincentrum. Hey Rob, goeiemiddag.
1: Hey, Mary. Ja. Klinkt dat ding is wel heel vier voort. Ik weet net wat er aan de hoorn is, maar...
0: Oh, klinkt vier voort?
1: Ja.
0: Ja, waar zit die tuincentrum?
1: In mijn naam, dus ja, dat is haast door een waterkust.
0: Nou,
1: dat is een heel lang woord van die oud.
0: Dat is de afstand, denk ik. Dat is meer wat minder het jest. Hey Rob, ja, ik volg je daar ook op de socials, hè. Even een liedje stikje, Jere.
2: Stoin, neem het door. Ja, wie zou net lid worden van een mooi potje vol? En let wel, voor het grootste plezier in al die bakken, een flesje voeding erbij. Dus ik zou zeggen, een pot, maar denk even om de voeding.
0: Ja, prachtig joh, die filmpjes, Rob. Hey, dat is goed.
1: Nou ja, we proberen eens wat. En het is toch wel iets wat omslaat. Het is een heel soort eigenlijk wat je bij mij op het tuincentrum de hele dag praten wordt. En dan denk ik van, hé, dat kan ik wel even breder uitzetten.
0: Ja.
1: We gaan een keer een lavendelsnoei gaan. Nou, dat is mijn grootste hit, dat mag daar. Dat is meer dan 60.000 keer bezongen. Dus dat is wel heel interessant. Van de meeste meisken. En dan krijg je een opmerking van, er ik een ondertiteling bij.
0: Ja, nou, dan zeg
1: ik, nee, dat, dit krijg ik van u zo loco's. Dus die verstaan wat ik zei. Of ze begrijpen wat ik bedoel. En dan vind ik het wel prima.
0: Ja, dit kan goed met me die. Het komt steeds heel dichterbij. Verneemt ze drokt al een beetje?
1: Ja, het begint nog aardig erin. Toch. Het is, meisken die het net in de regelen willen, die... Ja, die pakken toch het bakje correct even een paar dagen eerder.
0: Ja.
1: Nou ja, en straks zo het flesje voeding erbij. Want wil je een beetje langer plezier hebben van je bloemen, jouw ze wat voeding. En je zegt, ze genieten ervan, ze groeien ervan, ze bloeien ervan. Kwartom, zonder voeding geen plezier.
0: Hé, hey, zij is dat het orenplezier, de oren willen, is dan net alleen voor jezelf. Maar ik van bijen, vogels en zelfs stiekelbarkjes, want daar bel je we even over vanzelfs. Hoe kun je de natuur meer naar die tuin brengen? Hoe doorst dat?
1: Nou, dat heb ik laatst niet op een filmpje even zien laten. Het is mooi, alles wat in de tuin groeit, altijd maar in balans is, dan is er niks te redden. Er is hier en daar wel eens een luske in de tuin, maar als je ook lieve heersbeestjes in de tuin hebt, en dat kan heel makkelijk toch even een pasje op te hangen, wat voor insecten is, en die kroepen daar dan lekker in. En dan heb je die insecten dus in de tuin. In de tuin komen dan ook weer vogels, want die maaien dan weer graag die beestjes. En zo gaat het eigenlijk het cirkeltje gewoon rond.
0: Ja, hoe planten passen nou het beste om die bijen en vlinders naar die tuin te lokken?
1: Nou, dat is, we hebben hier vooral een tafel mooi vlinder- en bijenlokkers. Maar tussen de simmerbloeiers zie je natuurlijk ook een heel soort... Tussen die bijen en vlinders ongeloeken. Maar een paar, mijn namen en toonamen te sezen. We hebben de Erysinum bolus mauve, mooi duur wordt. Oftewel de muurbloem. Dat is een die bloeit voor 4 maanden lang. Hij ziet er een beetje uit als een lavendel. Maar een lavendel bloeit een week of 8. En dan is het weer gebeurd. Maar mooi die Erysinum, die bloeit en bloeit en bloeit. Ik zei zoals, hij bloeit hem zelf kapot. Want ik heb wel eens een jaar gehoord, dan bloeide 3 januari nog. Als de winter net aanwezig was. Maar dan is hij erop boos dreig om weer aan te praten krijgen. Maar, succes, als je een jaar hier of langer plezier hebben van één soort blom die dan bloeit en saffelen bijen en vlinders onloopt. Nou, dan hebben we het net meer over een plant vervangen. Nou, zeggen we, dat doen we gewoon.
0: Ja, ja. Maar ik nog steeds, het is die vak, hè. Er is van mijn gevoel echt een periode geweest dat we oren maar tegels in gooiden. Dat is een beetje op zijn retour, hè. Ik zie hier en daar meer green. Is dat in ondervinding ik?
1: Ja, zeker, zeker. Zeker is dat. Tegel eruit, plant erin. Dat is steeds heeg in het vaandel. En het jonge rooi, dat pakt het ik stiekem mooi meer op. En ze komen hier vaak mooi een sketchje van, of een foto. Ik kom er net uit, help me even. Nou, we zetten even wat de plak. We pakken de muurbom erbij, we pakken de napeta erbij. Het kattenkroet, dat bloeit ik, maters fjouwer. En ja, meestal ben je er wakker wie is mooi mee op dat moment.
0: Ja, ik heb je vaststellen. Nou, zijn we dan een tip gedaan? Het is nou begin maaien, zeg maar. Wat kerst Joert al dwaan in de tuin?
1: Nou, eigenlijk alles. Want de nachttemperaturen zijn dusdanig omheen gegaan dat alle injenjerigen, die ken ik naar boeten. Normaal we er wel een kanttekening bij zetten. Injenjerigen ben wel zo volle mogelijk door die kwekers in Nederland zodanig opkweekt dat ze, nou ja, nagenoeg geen spuitmiddelen broeken op hun verse planten. Dat is echt planet proof. Dus dat is sowieso dikke mik van de bijen. En ja, via de succes kleuren. Zo bot mogelijk drommenkoor, dat is wel wat we dit seizoen heel bot juichen. Want het alleen het blauwe wit, nee, dat is uit. Het is nou oranje, geel, roze, alle andere kleuren trommen aan de hinnen.
0: Ik ben blij dat de vrouw de radio even net aan had vanwege het werk, want de oorzaak was ik heel bot aan de slag. Wat is al je blauwe wit, Rob? Hey.
1: Goed hoor. Nou, ik zou zeggen, neem ze onder de heren mooi en kom en geniet ervan.
0: Rob Tiegentuik voor de mooie tips en zet hem op, hè, in de drukte.
1: Ja, dankjewel.
0: Leuk die present te hebben. Hoi.
1: Mooi, hoi.
0: Dan misschien als dat ook goede tuintips. Meister bij ons dealen. Hè? De Omer op Appstje, die heeft een dealer uit bij mijn Elsen hier. Die of aan de radio zit of televisie zit te zien op het stuit. Tipjes zoeken we graag. Zo'n minuut voor jou, het waarding. Goeie met je. Muziek van Gurbedouw, sta je snel. The Cliffs of More.

mooieres dojo's bij je grif. Als de waas mij niet gist aan de voet van de klif. Op dat paad smel en glistren, mij de zee zat dichtbij.

0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we milecore. Komende sneun, bij het verslag van de drie provincie een wandeltocht. Live van het punt A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkafien. Kuierie mij, of harkje en sjoch mij naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
0: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Hastje op het waan. Zie maar, is dit Jacob en die praat eens bij hoe het nijs in Friesland. Goeie met je.
9: Een goeie met je. Na een debat van meer dan 8 uur en 34 moties heeft een meerderheid van provinciale staten green light voor de stikstofaanpak van deputaire staten. De provincie zit in op een stikstofreductie van 30% op vrijwillige basis. Dit is een aanpak met Friesland eind 2027, begin 2028 van het stikstofslot helpen. Stedelijk Gert de Bos van de VVD baalt ervan dat het net vluchtig giert.
10: Eigenlijk wordt er nog steeds praten over 2028 en dat baart meer alsnog worst zwaarder. Want dan hebben we het eigenlijk over 2 jaar naar nou. En dan denk ik, ja, waarom kan het nog net harder? Want ja, ik maak ze meer best zwaarder over de bedreigheid in Friesland.
9: Nevens de Partij voor de Dieren zal 30% vrijwillige reductie Friesland net van dat stikstofslot al helpen. Stedelid Frederik Kossen stemde daarom tegen de Friese aanpak.
11: De wensen en bedenkingen die gaan we meenemen. Daar gaan we wat mee doen. En de definitieve beslissing die valt pas in september of misschien nog later. Want er moet ook een financiële onderbouwing zijn. En zoals het er nu naar uitziet moet er over besloten worden de week na Prinsjesdag. Met Prinsjesdag wordt pas bekend hoeveel geld er beschikbaar is om überhaupt dingen uit te voeren.
9: De provincie Friesland had Sierentan Kwekers een waskorgunion voor het gebruik van gewaaksbeschermingsmiddels. Guillaume Kwekers zien de omkrieten van Natura 2000 gebieden. Ze zijn de eigenaars en pachters van groen dat lelies, mais en winternoot opgroeit. De 38 kwekers derde om Geert, die moeten er binnen een jaar mee ophouden of ontonen dat er middels geen negatief effect hebben op de omliggende natuur. Doen ze dat net, dan kan de provincie een dwangsom oplezen. Het ministerie van Infrastructuur en Wettersteed onderzoekt hoe het Ameland en in de toekomst goed bereikbaar blijven kan. De vaartgeul tussen Holvert en het eiland wordt namelijk heel tijd onjepper en smeller. En dat kan voor problemen zorgen. Daarom is de ordeperiode zo naar meerdere mogelijke oplossingen. En dat is dus nou een eerste kar maken en de plan met de meeste kansen die worden verder onderzocht, vertelt Rob Leemhuis van Rijkswettersteed.
12: Ja, dat binnen er op dit stuk binnen nog aardig wat. En nou, op dit stuk gingen de meest kansrijke genen nou terug. En één ding kan ik wel zeggen, we weten wel dat het een farrende oplossing wordt. Dus de veertjes die bleef bestaan.
9: Bij de uitrit van een tankstation onder haar schroetgang op het Jereveen had Jood een botsing west. Een auto en een buske klappen op elkaar. De politie kwam te plakken en er waard ook een ambulance oproepen. Maar er is net bekend maken of er ook verwoond binnen. Wel is duidelijk dat de voertuigen aardig wat ski oproen hebben. Vanmiddag schiet de zin het meest in het noordwesten, het 12 rond 15 graden. Vandaag hebben we een brede opklaring, zit er amper in en is het 4 rond 9 graden. Morgen sneeuwen is er een mjukse wolken en zinnen en is de wind wat meer eerstelijk, rond zoete eerstelijk. Het is zodanig prima waar met 18 rond 20 graden.
8: Zo, die temperatuur, heerlijk. Jacob Tiegentank, waren en nice. Jij door een oeren, verzelt Jerik weer in goeie midje. Bij gewoon families is elke in je muzikaal, zei ik bij de Ierse familie Cor. De zusjes jongen en broer Jim spelen gitaar. De Koers, mijn radio op 92.2. Yes, je dadelijk.
13: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
14: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Nu, later en altijd.
16: Ga je bijna met pensioen?
17: Ja.
16: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
17: Nee.
16: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
18: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
19: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed, thanks bo.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: En actie, olifant!
21: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
22: Voor het maaien van je gras.
21: Voor het reinigen van je terras.
22: Voor het snoeien van je haag.
21: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stiel, sterk werk.
20: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
21: Nu cashback op Stiel tuinmachines. Stiel, sterk werk.
20: Goedemiddag.
23: Maar Johan Terpstra.

en Gold. Noemen dat ons die in de periode dat jonge Tony Hadley hem zelfs onder druk viel om te bewijzen dat de band maybe als linnige soort moorden verschijnsel uit Londen. Grappig detail, bij de opname waren de saffolle koffie dronken dat de band s'nachts haast niet meer sliepen koer. De grote hit van Spendo Bellen, Jerris, Jerry Goeie met je bij Omroep Friesland en Gold. Ja, ik joert, hing je weer de slingers weer op, ja. Had die paarden voor het eerst in trije man, de alwasmachine leeghellen. Ja, feestje wurk voor zelfs. Had die bassband joert, ha jeetje. Dien collega joert voor het laatste en staat morgen onder nieuwe carrière. Voor waar moeten we joert de slingers uit de kast hellen en thuis joeren? Lid het nou witte, dat ken mijn briochje in de Omroep app. Als de Omroep app op die telefoon haast, Jos Boppers, je het appjes. Als die iepers kerst de tekst erin zetten, WhatsApp maar ik 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen. Dan komt die felicitatie dadelijk hier voorbij op de radio. En misschien krijgt dan die mooie, unieke Omroep Friesland slingers. Ik kan het ook.

0: Stuart, bij de omroep heb ik wel van mijn vrouw Witske de slinger zelf heen. Je verbinden Stuart al 33 jaar te geren en bent tieren. Wie is mijn haar? Nou, hoe kerst hem dan mooier vieren? Dan even mij zo'n mooie bjatskip op radio, Jan. Dat had Arie en ik toch. Stuart bij de slingers op. Van Jitske, ze werd Jen 40 jaar. En Boukje had ik een brug gestuurd. Goeiemiddag, uw best ben Jildau. Is je Stuart tolwe hier, Burn? Deze Scott zit altijd voor Else in kleer. Dus graag de slingers, Stuart, voor haar. Nou, Boukje, wat leuk. Ja, en ik bel hier met Jannie Jansen. Jannie, goeiemiddag.
1: Goedemiddag, Johan.
0: De slingers, Stuart, van 244 jaar aan koorondervinding. Hey.
1: Precies.
0: Beloofd een heer.
1: 45 jaar.
0: Ja. Beloofd een heer. Wie je worden. Ja, just toen hij hem feest, hè. Want jouw trouwe koorleden. Die hij hem daar even lekker in het centje zet, hè.
1: Precies. Het was een berig gezellige bijeenkomst. We hadden eerst even een ledenvergadering. En vervolgens hebben we de vier jubilarissen enorm in het zonnetje gezet. Ze waren allen verrast, want wij laten het niet van tevoren weten. En niet iedereen is zich bewust van hoe lang die al in een koor zingt. Dus dat was al op zichzelf al heel erg leuk. En het was een hele gezellige sfeer, zoals dat bij ons eigenlijk al. Iedere repetitie is heel gezellig, want we hebben een ontzettend leuk koor met een leuke dirigent. En wij kunnen het heel mooi met elkaar vinden en veel plezier maken.
0: Ja, en dat jubileum, hè, optel 244 hier, voor jouw vrouwelie. Dat is net samen wat, hè, want die zitten er al heel lang bij, hè, deze vrouwelie.
1: Ja, dat, omdat ze al net zo lang in het koor Loof den Heer in Wijnjewoude zitten, maar al wel zo lang in een koor zingen, in een christelijk koor zingen, want dat telt bij elkaar op. Het gaat over de landelijke band van christelijke koren. Ah. Daar zijn ze dan zo lang al lid van.
0: Ja. Nou,
1: dat zal in niet veel koren het geval zijn, dat er vier mensen dit soort lange zangkar hebben.
0: Nee, Willemien, Griet, Klaske en Marta.
1: Ja.
0: Dat draait het om.
1: Ja, en, ja.
0: Ja, treienvrouwen binnen 60 jaar. En ja, de absolute topper, dat is Marta nevens mij, hè? 64
1: jaar. Precies. 65
0: ja.
1: jaar.
0: Ja, wat
1: zij is op haar zevende begonnen in een... En heeft haar hele leven in koor.
0: Ja.
1: Tot op de dag van vandaag. Nou, met groot enthousiasme.
0: Ja, het is over het algemeen best wel dreig om meesten bij het koor te krijgen. Dus dan best ik blij dat ze zo lang in je blauwe zit maar, hè?
1: Ja, nou ja, ik denk dat dat voor een belangrijk deel komt. Omdat we het zo leuk met elkaar hebben. En nou, niet alleen leuk. We hebben een ontzettend gevoel van verbondenheid met elkaar. En onze dirigent moet je daar ook uitvlakken, want dat is een heel enthousiast figuur met veel humor en veel geduld, wat ook niet onverdienstelijk is als je met senioren omgaat.
0: Ja.
1: En een ander element is dat wij vaak grote koorprojecten uitvoeren. Soms met gastzangers, andere keren in samenwerking met een ander. En dat levert altijd nieuwe leven.
0: Ja.
1: Niet voortdurend, maar we hebben regelmatig nieuwe instromen. Zo kunnen we ons ledenaantal mooi op peil houden.
0: Nou, hartstikke mooi. Jannie Jansen, secretaris van Loof den Heer, tiegetank voor het opjaan van deze dames. Wij sturen de slingers op. Als er weer een jubileum is, dan kennen de slingers daar aan het plafond bij hem, hè?
1: Fantastisch, daar zijn we heel blij mee. Eerst volgende
0: hangen ze. Ah, goed. Want Jan, dag Jannie.
1: Dankjewel, dag.
0: Hoi hoi. Ja, Tina, die verhuizde van Amsterdam naar Zeist-Bierum, van de stad naar het oren uiterste. Ja, bidden wij nou echt zo stug? Dadelijk zei twee horen, dan bel ik met haar. Want er komt een televisieprogramma, Friesland Doc. Daar zit zij in en vertelt ze over die verhoring van de stad naar het platteland. Hij is keerig beteerd met de dadelijk zei twee horen. Horen weer op Omroep Friesland. Muziek in Zweden van Ace of Base, hier is Wheel of Fortune.

0: Friesland. Ze maakt de hele sjerre steek.
1: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
2: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
3: Ik vind het wel een droog.
1: Zoog op YouTube.
3: De winjaarsjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
4: Je had al wel een goed gevoel. Dat wel.
5: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
6: Tromeestje mij in beheining.
7: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
8: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
9: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
10: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar... maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Jochtje in 88 en hier is klonk de zin uit de radio en het kwam door de Four Tops en deze hit. Ze maken mij loco in Acapulco een verrassende comeback. Het noemer Waats Kreuter of Phil Collins. Opvallend, want ja, die ik nog de haatrol in die film Buster. Hij wie de treinrover, Buster Edwards. Dadelijk Jesse, de Four Tops.
15: Goed nieuws. Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen. Zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
16: Even Love the Tienje brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten? evenlove.frl.
17: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebied aan huis via 0-83-242-1-2.
2: Zwaargeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
17: Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
11: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de voor Elsenie.
18: Goedemiddag.
19: Maar Johan Terpstra.

0: verst in Stolborg.
1: Voor het lekkerste ijs en de beste muziek.
2: Beide dingen ben we drok mee bezig.
0: En vanzelfs de sport en het water.
3: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
4: Voor zelfs.
5: Wij noemen de Melis United tegen.
0: Omroep Friesland.
5: Wij zijn Bleek Yes, dit is het.
4: Twaar en Jochtepunt, Twaar en FM.
6: Nou, ik vind het fantastisch.

0: Years and Years en King wie dat.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goeiemiddag.
3: Van Amsterdam naar Seisbierum en daar in ieder tussen de dwarpsbewende steen. Voor Tina, Farité, Fariste, waar dat net al in een verhuizing, maar ik een persoonlijke ziektocht naar wat thuis eens betjut. In de Friesland Doc documentaire riege Tina in Seisbierum gaat ze importeren met haar nieuwe omjouwing. En misschien ik wel met haar zelfs. Nieuwsgierig is dat. Goedemiddag Tina.
4: Goedemiddag.
3: Van de stad beland je in Seisbierum. Wat was je eerste indruk van het dorp?
4: Ja, ik was in eerste instantie heel erg verliefd op het landschap en vooral op de dijk. Dus dat is eigenlijk hoe ik daar terecht ben gekomen. De Zeedijk en de Waddenzee en alles wat daar omheen is. En ik wist gewoon niet zo heel veel van het dorp, behalve dat het een leuke naam had en een mooi uitzicht. Maar ik denk wel positief, want anders was ik er niet gaan wonen. Maar ik wist niet zoveel eigenlijk toen ik er net kwam wonen.
3: Oké, je hebt wel gezegd, ik voel me meer ontworteld dan ooit. Wat heb je daarmee bedoeld?
4: Dat kwam een beetje omdat toen ik eenmaal in Seisbierum kwam wonen, voelde van hoe geworteld de mensen daar zijn. En ik denk dat ik dat in de stad niet zo door had, omdat in de stad iedereen van overal komt of soms tijdelijk is of langer blijft. Maar heel veel mensen komen ergens anders vandaan en die wonen in de stad en ik ook. Dus ik was nooit zo bewust van mijn eigen ontworteling. En ik denk toen ik in Seisbierum kwam wonen en mensen ontmoette die echt generaties lang daar wonen en hun ouders er wonen, hun grootouders nog op hetzelfde kerkhof liggen. Dat ik ineens dacht, wow, dat heb ik allemaal niet. Ik denk ook wel door het landschap, omdat het zo open is. En dat heeft iets heel moois, maar ook wel, ik weet niet, in de stad is alles verhard. En in Seisbierum kan je gewoon de grond zien en de aarde letterlijk in, als je dat wil. Die klei, dat ligt allemaal zo groot en open. Dat ik ineens echt zo dat voelde van, oh, ja, ik beweeg horizontaal over de wereld. Maar ja. Deze mensen gaan verticaal letterlijk de grond in en dan generaties lang.
3: Ja, maar wel een enorm verschil tussen een stad als Amsterdam en dan ineens op dat platteland. Hè. Kon je daar een beetje aan wennen?
4: Ja, ik denk dat ik dat heel leuk vond. Ik bedoel, het was natuurlijk anders, maar het triggerde mij ook. En ik ben heel nieuwsgierig. Dus je ontdekt gewoon een andere wereld, maar ook een stuk van jezelf die je dan niet wist dat bestond in de stad. Dus dat ik eigenlijk ook enorm kan genieten van de rust en ook van een gemeenschap om me heen. Ik dacht vroeger altijd dat ik dat heel benauwend zou vinden. Maar ik zie nu ook wat de voordelen daarvan zijn. Dus ik per se niet wennen, maar meer een soort van nieuwe dingen leren en ook de nieuwe dingen waarderen. Ja, ik denk eerder dat.
3: Ja, je gaat in gesprek met je dorpsgenoten en een bijzondere band gekregen met Auke, een oud boer uit het dorp. Wat heeft die vriendschap met hem jou gebracht?
4: Ja, Auke is mijn grote mattie in het dorp. Ik denk een aantal dingen die ik niet, die bijzonder zijn aan onze vriendschap. Maar ook natuurlijk heel veel dingen die je gewoon in elke goede vriendschap hebt. De nieuwe dingen die voor mij eigenlijk nieuw zijn, is ik heb, omdat mijn familie, die woont niet in Nederland, die woont in Iran. En ik heb gewoon geen oudere mensen, ken ik eigenlijk in Nederland. Dus Auke is een 83-jarige oud boer. En van hem leer ik zoveel over hoe het vroeger ging. En hoe zij dingen vroeger deden, wat voor streken ze uithaalt in het dorp. Hoe hij zijn eerste grote liefde heeft ontmoet. En gewoon al die dingen die je normaal gesproken, de gesprekken die je misschien met je grootouders hebt, dat ik dat nu heb met hem. Dus heel veel dingen geleerd over de geschiedenis, over ook de veranderingen die hij heeft meegemaakt. Maar het is ook gewoon een hele leuke vriendschap, zoals alle goede vriendschappen. Dus dat je je thuis voelt bij iemand, dat je van elkaars leven op de hoogte wil zijn. Als ik dan een paar weken in Amsterdam ben, dan hebben we een soort verhalenconstipatie. Dan moet ik weer echt op de koffie om bij te kletsen. Ja, dat zijn dingen die je denk ik in alle goede vriendschappen hebt.
3: Ja, je hebt het over thuis. Heb je je thuis dan gevonden bij ons in Friesland? Of blijft het een zoektocht voor jou, denk je?
4: Het blijft een zoektocht, maar ik denk dat ik me in ieder geval meer thuis voel dan toen ik net kwam wonen. En dat ik ook wel onderdelen heb gevonden van waar ik me in ieder geval echt thuis in voel. Dat is bijvoorbeeld in het landschap heel erg. Maar ook, ik heb een vaste stoel bij Auke. Dus daar zit ik daar altijd. En dat is ook een beetje een thuis geworden. Daar mag niemand zitten. Ja. Dus als ik bij hem ben, dan zitten we allebei op onze vaste stoel. En dat voelt wel een beetje als thuis, ja.
3: Je hebt ons nieuwsgierig gemaakt. Hij staat in de agenda. Zondag, 10 mei, dus nu zondag, 5 uur. En dan bij ons op Omroep Friesland, op elk uur wordt die herhaald, deze Friesland Doc. Ja, we kijken eruit met veel spanning. Dankjewel, Tina.
4: Ja, dankjewel. En
3: veel
4: kijkers hier.
3: Ja, dankjewel. Hoi.
4: Hoi.
3: Friesland Doc dus. No Snijn, CMI van 4 uur aan. Alle woorden te zien bij u op Omroep Friesland.

0: muzikaal project van Sjonger, liedjeskroer Jan Hoekstra en bla bla bla. Ja, we hier zelf door de tuintips bij Roppel even. Toen ik daar een oproepje van, haast ook nog tips. Je wilt toch ritjes zijn, een oude houten krat of wienkist nog ergens in. Top als plantenbak, jouw voor het karakter onder tuin. Nina zei het, ja, je moet ik even hoe bijen er zijn. En ja, die ben gek op lavendel, salie en rozemarijn. En dat roept ik nog eens even lekker. Hilda, munt, ja, dat heb ik nou in een pot zet, maar het hier in de tuin. Nou, dat was net, Johan, want dat gaat echt alle kanten op. Dus ik krijg onkroerd. Dus hoor het in de pot en... Potgroen in potten, wat je nog zijn, hydrokorrels onder in de pot, dan bloot vochtwanger hing je. Wat een goede tip is dat ik weer, hè? Zo krijg je maar even vergeten, hè, de tuintips. Annenieke, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, het rijdt erbij, want het is weer vier haast na jouw vertraaien, hè?
1: Ja, wow. Mijn stem doet heel even raar, maar ja, we mogen weer even draaien, Juwet.
0: Ja, mooi. Zie het maar, wat wordt het speeltje?
1: Het wordt, Juwet. Ja, win mij het begin.
0: Ah. Juist het intro van een bekend nummer dat we Nij Jelve Trijen ontdij om dan te rieden wat het is, artiest en titel. En dan maak het kans op het mooie theeglas. Net samen een theeglas. Het is, nou ja, een liter? Wat zoiets? Nee, een liter is het wel, hè?
1: Heel veel. Ik denk een heel liter.
0: Heel liter kennen
1: we. Nou ja, ik ben nog wetter. Als er nou fjouwer van neemt, dan gaat hij 12 liter op de duivel.
0: Dat goed, hè? Ja, een theepoetsje erbij van goeie midje. En een dekseltje is ik handig, want ik heb een theepoetsje werken plezen, hè, vanzelfs. Dat zit op het spul. Nij Jelve Trijen komt op je. De makkers toekans op die mooie prijzen hier in Goeiemiddag. Je bent de proclaimers.

0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we milecore. Komende sneun, bij het verslag van de drie provincie een wandeltocht. Live van het punt A dat het Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkeveen. Kuierie mij, of harkje en sjoch mij naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en...
11: Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
13: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
16: 12 minuten naar jouw trein. Heeft het hier voor het Nijs Friesland. Jacob, praat dus bij. Goeie met je.
17: Een goeie met je. De noordelijke provincies en gemeenten zullen onderzoek je goed en hoeveel de regio Mijnbetellen kennen onder oorlog van de lelieline. Dat maakt de Grijnse commissaris van de Kening, René Paas, die tek vastzitter is van de stuurgroep lelieline, joet bekend in een oelis.
18: We gaan verkennen of we dat kunnen, maar we hebben wel gezegd, aan ons mag het niet liggen. Daarin moet ook de regio leveren. Klaas Knot heeft vrij precies in zijn advies opgeschreven dat je moet denken aan 10% alternatieve financiering. En wij hebben vandaag met allemaal wethouders en burgemeesters en gedeputeerden uit Flevoland tot en met Groningen gezegd, wij gaan onderzoeken of we dat kunnen leveren. Wij gaan dat verkennen.
17: De politie had vanmiddag 2 malen oppakt en een controle bij een tankstation onder Haskere Uitgang op het Jereveen. De malen zitten in een auto die het aan het begin van de middag onder kant zetten water de politie. De auto is teruggezocht en daarbij is Godvoen. Wat krijgt is net bekendmaken. De malen binnen arresteerd en naar het politiebureau gebracht. De organisatie van de 37e editie van de Brio Zeilmarathon draait op volle toeren. Sneun verschijnen de deelnemers onder start in Ter Henne voor een tocht van zo'n 60 kilometer door de Friese Marden. Douwe Sikkeler is al jarenlang belutsen bij het evenement en verneemt dat de populariteit omheen giert.
19: Het leuke in Friesland is, ook met de Snake Week, daar blijft altijd veel deelnemers. En zelfs met de Brio Zeilmarathon wordt het er steeds meer. Dus we hebben toch iets unieks te bieden hier in Friesland met deze speciale evenementen.
17: In Drachten is een beetje een fietser verwoenderdekken na een botsing met een auto. Dat batte op de Borgemaster Wuitenweg. De autobestuurder schreef de oerstekkende fietser oer de holle. De fietser is geholpen door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis bracht. Vanmiddag schijnt de zon het meest in het noordwesten. Het is 12 tot 15 graden. Vannacht weer de brede opklaring, die er amper wien en is het 4 tot 9 graden. Morgen sneeuw, een mix van wolken en zinnen en is de wien meer eerstelijk tot zuid-eerstelijk. Het is een rij prima waarde bij 18 tot 20 graden.
16: Zo, die temperaturen heerlijk. Tier tanken, Jacob. Nijs en waar, oeren wet hier in goeie midden. Noem maar dat elke die een ja, zeker meisjongen ken en ik op donsje ken, is dit van ABBA. Dancing Queen komt er dadelijk aan.
20: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
21: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
25: Goeiemiddag.
26: Maar Johan Terpstra.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, ABBA de Voor en Dancing Queen.
1: Win!
2: May it begin!
0: Ja, binnen beginnen. Intro van een bekend noemer. Ja, we gaan wat een oude noemer uitzocht, Joert. Maar het is net al te dreig. Ja, dan maakt ze zo vol mogelijk meesken. Ik kans op het mooie theeglas van Goeie Media Omroep Friesland. Mij vanzelf de unieke theepoetsjes er ik bij. Wist ik leervaar? Dit is een klassieker. Wat wie de band ik alweer? En de naam van het noemer. Nou, kom maar op. Wat denk je dat het is? De intro van... Ja, ik ken noemer. Ken haast nog eens, hè. Kerst in antwoord kwiet, dat kerst mij een berucht sturen in de omroep app. Hast me op je telefoon, rugsboppen, appuurs, dash jetty, hè. Dus die je per kerst antwoord erin zetten. 0620, jou en Jochen, Ian, Jochen, ken ik.

zelfs met die tekst. Ja, geweldig. Hè? De paken van Michel, ze mag het gewoon bijblouwen. Dat, ja, ooit dan mist gewoon de hele inhoud van het noemer. Prachtig. Ja, Wim, hij begint het intro van dit noemer.

0: Wyatt, begin!
1: Ik herkrekte van Annenieke, die kwam boos bij een kringloopwinkel, dat er regelmatig wel LP's van deze band lezen. Ja, in Vlinda soort LP's verkocht in de provincie, want ze wien je rekken soort. Helene, goeiemiddje.
2: Goeiemiddje.
1: Nou, kop hem maar even in. Wat wie dit?
2: Una Palona Blanca van George Baker.
1: Ja, het is goed.

0: Ik heb wel een Roberto Giacchetti in de scooterstation, maar...
1: Oh, bij wie je dan?
0: En BZN.
1: Op de Veenhoop dan of zo? Wat heb je
0: in ik woon er niet in de buurt.
1: Ja, en wie is daar fan van, Roberto Giacchetti?
0: Ja, daar ben ik vroeger fan van.
1: Ja, ja, ja. Van de jongen, denk ik, hè, Erik?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, dat dacht ik al, ja. Ja, wat hield ik alweer voor grut.
0: Daar ben ik helemaal verliefd op, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, wat voor hit hield ik alweer. Roberto, I Saved the Day, weer, toch? Nee.
0: Ja.
1: Ja, ja. En is dat een poster uit de popfoto of de hitkrant? Bob het Berg.
0: Ja, de hitkrant, hè?
1: Ja, prachtig. Hey, goeie antwoord. Dat smiet hij een mooi theeglas op bij de theepoetjes van Goeie Midje.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: Ja. Hey, maak daar nou wat, Freetje?
0: Ja.
2: Ah, goeie. Wat heet er bij je in Bob de Bank?
1: Nou, ben ik wel nieuwsgierig, hè? Heer, die vreugde ik altijd vanzelf.
0: Nou, wat bij mij Bob de Bank ging, dat ben ik maar een snoekbeers, maar een vriendin van mij.
1: Huh?
0: Ik heb de fotolijstjes hingen. Maar mijn dochter, dat we wandeltag deden.
1: Ja.
0: En mijn overleden hond.
1: Oh, ja. Hey, die snoekbeers, ja. Hè? Is dat wat ik wel zag op Facebook, zo'n ongelooflijk groot ding?
0: Ja.
1: Ja, want hoe lang wie die wel net is?
0: Dit is wie 84 cent.
1: Zo. En visje, is dat een grote hobby?
0: Ja, dat is een grote hobby.
1: Oh, lekker. Lekker langs de kant even zitten met mooie waarden. He?
0: Ja, heerlijk.
1: Ja. Nou, hey, Priesen, dat komt dik in water. Een soort wille de mij. Ja, nou had George Baker, ik in het verliezen een Paloma Blanca in de Frisk dienen. Wat zou nou graag worden? Het origineel van hem of de Friske versie?
0: Nee, dat origineel maar.
1: Zullen we het origineel
0: doen? Ja.
1: Komt er nou aan. Hey, alleen, ik wens je daar een hele mooie midje. En daar komt die jongen, hè?
0: En ik kom straks voor even wel.
1: Ja, de hele spree is nou. Nou, ken ik.
0: Ja, nou, ik ben weer bij, dus...
1: Nou, kijk mooi. Even nog
0: fietsje. Oké. Okay. Hey, bedankt.
1: Goed, Alex. Yo.
0: Yo, hoi.
1: Dit wie hem, hè? Goeie antwoord. George

Casablanca. Ja, het is Toosje. Het is Avoekdij, neem wat ik wel eens. Dadelijk helpt Mirjam van de Avoek weer zo'n mooi, vergeten Fries kwut van het voortlucht. Wat het verzinnend om bij vaker broek te worden. Wat het wit is, jij ziet dadelijk naar het rijden. Hier is Cresup en Sweet Goodbyes.

0: Friesland. Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerland Seis.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als onderwijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het interesseren wist.
5: Hé, wachten.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
7: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
8: Wat die eigenlijk gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
0: Van de middag van Fjouwerland Seis.
5: En dan maar goed stappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
9: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
10: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
11: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
10: Nou echt bij Frans Kopaal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meisje dit is jacht. Meer info vind je op de website van Frans Kopaal.
12: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdiensten nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dagelijks muziek uit 1928. Hot Chocolate, ja, die simmen van 1928. Die in dramt van het WK voetbal in Argentinië of zelfs. En heel Friesland, misschien doe ik wel, zie je het voor de finale. Nederlands in Argentinië. We wonnen net, maar wat een knappe prestatie wie het. Hot chocolate, yes, je dadelijk, dat hier.
15: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te hernen? Bij Is aan Orne. Kies het hele hier te riachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuur knietje on het wetter.
16: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
17: Ik meen nog dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
16: Doch ik mij, meer nog dij. Grutsk op uw grijdenvoels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvoels.nl.
2: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
3: Goedemiddag. Maar Johan Terpstra.

0: variety of music.
1: Nog even de maal.
0: Omroep Friesland.
2: Vol de hits, maar dan dichtbij. Goeiemiddag.

0: Marlene, 1999, One Good Reason. Nederlandse Eurovisie-insturing weer dat. En eindigen, ja, best wel goed, als achtste in Jeruzalem.
1: Mannelijk hoegjes, haal je trawalje, touter je, risselwaasje, dwarmje,
2: verdudderen. Het vergeten wordt.
0: Ja, het is kut dat we net een soort mieren en broeken, maar wat zeker net vierten worden, mat. Eén keer in Wanne brengen we zo'n budwer ja, voor het voortlocht. Dat doen we altijd met Mirjam Velliga van de AVOEK. Mirjam, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Johan.
0: Een vergeten Fries kut. Nou, ik ben benieuwd wat het juist wordt.
3: Ja, nou, als je een beetje kippig bent, dan denk je dat het hetzelfde wordt als de vorige keer. Want toen heb ik Chen.
0: Ja.
3: En nu heb ik Chap. Dus het scheelt maar één letter.
0: Ja.
3: Maar het had wel een hele oren betwitting. En ik heb het weer te tankje om mijn collega Hieke trouwens. Die kwam je mooi.
0: Chap, ik had er nog meer van je het, Mirjam.
3: Nee, nee. Chap, dat betekent kreeg, mooi, goed verzwargen en ik handig. En het is wel grappig om even nog wat beter naar dat woord te zien, want het lijkt als bij een heel soort oren Frieske woorden die met tje beginnen, is dat we hetzelfde woord in het Nederlands dan maar een k. Denk aan chattel, ketel, cheese, kaas, tjerke, kerk, tjerne, karn, tjek, kaak. Chelk, kelk, nou ja, dus nou is het principe. En in het Engels begint het met dan maar ik maak kaas, cheese en cheese, tjerke, church, churn, cheek, chalice. Alleen is het in het Engels dan wel weer een kettle. Dat is dan een beetje jammer, maar ja, die heeft dan een uitzondering op de regel, die heeft er altijd bij. Maar ja, de vraag is nou een beetje van waar aan welke woord maar een k is chap nou besibben in het Nederlands. En ja, er zijn verschillende theorieën. Ik kwam een artikeltje van de heer Buma, Njontje Jens 60. En die hier een heel mooi verhaal over dat chap van het woord cape, koop, komt. En even Buma werd dat werd dan chap benamen broekt in relatie tot vrouwen. En het weer dan wichtig voor vrouwen om er capesjog uit te zien. Want in jeder tijden waren vrouwen min of te meer kocht door de man. Van de familie. Hij zei er zelf voor: de lezer zal hem er nou net meer zou overduwen. Die denken dat is vafa's, maar een tjeppefaam in bedoeling die het capesjog weer. En omdat bij arts wel de vrouw, maar net de man kaft waard, luidt het in de reden dat het werd tjepp oorspronkelijk neer van Mali zijn werkoor. Dus hij wilde dan maar mij haar dat het dan vooral op vrouwen slaat en op dat chap dan ik voornamelijk op vrouwen slaat. Zo dit dan de theorie wijzen. Hij had er ook nog een hele etymologische uitlees bij, maar die zie ik hem besparen. Het is dus een heel mooi verhaal, maar dat het alleen nog maar beroept werd in relatie tot vrouwen, dat klopt niet helemaal. Want hij heeft het chapelieu en een chapcherkje. Er komt kritiek op die uitlees van Buma en twee letter pasier in Jontje 63 komt er een nieuw artikel en die man komt maar in oren suggestie en even hem komt chap van kappen, hakken in stukjes snijden de oorspronkelijke betekenis van chap zou dan snijdig in het Duits, scherp, snedig of schrander wijzen en dat zou ik dan nog iets van elegant betekenen, dus scherp uitzien dus. Die laatste uitlezen liet het me krek wat logischer. Die man had er ik wel een aardig goed verhaal bij. En die zit echt wel gatten in het verhaal van Buma. Maar ja, het is wel wat minder interessant voor zelfs. Maar goed, ik ben liever als vrouw toch liever scherp als capesjog, als ik eerlijk ben. Dus dat ik zelf kies, maar ik voor die tweede uitlezen. Ja. Maar dit is net heel nog wis. Dus want ja, misschien komt het ik nog wel van knap. Alleen nog dat soort taalkundig dan we net helemaal klappen. Maar nou ja, ik voel het wel grappig dat ik letter nog in een oorboek uit Njontje 90, ik nog weer het woord chap zien komen en uitlees en daar werd dat verhaal van Buma dan weer oorhellen. Dus die uitlees spreekt wel wat meer ter de verbeelding en ik vond het wel heel grappig om te zien dat boek is kruntig ha, chapke maar.
0: Dat meen je net.
3: Ja.
0: Het mat een schoolname werd, zo dat voor die schrouwen.
3: Ja, ja. Nou, haast wel, ja. Dus hoe is haast tegen verwoord, ja.
0: Nou, dit woord komt er weer bij. En voor mensen die nu de radio aan half televisie. Ja, doordat de alle man, door we het altijd met Mirjam, een Frieske woord wat het verzin het om weer vaker broek te worden, oorhelly en uitlees ik. De complete collectie, die vindt op de website van de AVOEK en dan onder het kopje vergeten worden. Dus in de ziekbalk even ziekje vergeten worden. Dan zie je ze allereerst in.
3: Nice.
0: Mirjam, tien getuigd weer.
3: Graag die hier, want de oorkeer.

0: Larson, Lush Lie, Wax the Four en Brits to Your Heart. Ja, wat wel nieuwsgierig is, zo'n Fries kut, hè? Wat we net zo vaak met broeken. We krijgen dan ik altijd wel reacties uit de provincie waar je van, ja, denk eens aan dit woord en denk eens aan dat woord, is hij.
1: Ja.
0: Zijn van de mondje ook hoor. Ik heb best wel eens een oproep gedaan. Dat harkens ik wel vanzelf. Misschien heeft het wel een woord wat het echt verzinnend om vaker broek te worden. Dan maakt dat nou eens naar uw app. We willen nieuwsgierig wat eruit komt.
1: Ja, dat vinden we wel leuk. We hier op het scootje en toen zei iemand, ja, nou, uw ziel zat er een beetje briek uit. En toen we er een Nederlands iemand die zei, briek, wat is dat? Nou, dat is ik leuk. Een woord die wij hier in het Fries altijd broeken.
0: Ja.
1: Maar die
0: ja.
1: Dus in Nederlands net iets besteedt.
0: Nee. Kom maar terug. Hartstikke idee. Zet mijn brug die dober op app. WhatsApp mij 0620 voor jou en Jochen. Ik ben benijd wat er binnenkomt. En het geldt ik even voor de spreuken of de siswies. En alle dagen sluiten we daarmee aan. Juste die van Douwe. Als je ouder wordt, wordt alles minder. Behalve het vergeten. Dat gaat steeds beter. Als toch een leuk idee van Juwet, jou op nou terug. Dan komt die aas misschien wel op uw virtuele scorekalender te steken. En Jessem Tjen voor jou roeren. Nou, als we dan met het programma Dwaande binnen. Ja, zal aan het tarien. Dan houden we zelfs de radio ik gewoon. Ik geef hem gewoon Arie er even op. Je nodig voor. En de quiz, de Jerk op een gegeven moment, de opjeften. En dat wie Arne Jansen, hè? 7 brieven. Dit is, hè?
2: 7 brieven heb ik jou geschreven. 7 brieven uit dat verre land.
0: Dat kost hij mij kwalificeren. En toen dacht ik niet eens, ach ja, zo prachtig, die Arne Jansen, 7 brieven. In de quiz Jedder of Letter. Het origineel, denk, ja, die kan ik vanmiddag nog wel even draaien. Want dat weer van de Goomey Dance Band. Ik zal Simmers plaatje. Letter, dus oerzet. Trok Arne Jansen, dit is het origineel. 70ers, Jochtje 82.

0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we milecore. Komende sneun, bij het verslag van de drie provincie een wandeltocht. Live van het punt A dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me kon komen. Bakkafien. Kuierie mij, of harkje en sjoch mij naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
3: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
4: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
9: onlineveilingmeester.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
17: Jouw Fjouwernist. En verzels, Jestien Goeiemiddag, ik heb Nijs uit Friesland. Jacob, praat eens bij.
18: De noordelijke provincies en gemeenten zullen onderzoeken hoe en hoe volle de regio mijnbetelen kan onder oren is van de Lelylijn. De makker der grijze commissaris van de kening René Paas, die de voorzitter is van de stuurgroep Lelylijn, bekend in een oelis.
19: We gaan verkennen of we dat kunnen, maar we hebben wel gezegd, aan ons mag het niet liggen. Daarin moet ook de regio leveren. Klaas Knot heeft vrij precies in zijn advies opgeschreven dat je moet denken aan een 10% alternatieve financiering. En wij hebben vandaag met allemaal wethouders en burgemeesters en gedeputeerden uit Flevoland tot en met Groningen gezegd, wij gaan onderzoeken of we dat kunnen leveren. Wij gaan dat verkennen.
18: Onvierde Mark Diemers van Lid Cambuur spiedde een kravien in onderhandeling over een nieuw contract, maar kwam er net uit. De 22-jarige middenvelder van Lid Leautus, Diemers spelen in de jeugdopleiding van LSC Frisia en spelen sinds 2024 voor Cambuur. Het ministerie van Infrastructuur en Wettersteed onderzoekt hoe het Ameland ook in de toekomst goed bereikbaar blijven kan. De vaartgeul tussen Holwert en het Ameland wordt namelijk heel tijd onjipper en smeller, wat voor problemen zwaar je kent. En daarom is de oude periode zo naar mogelijke oplossings. Daar is dus nou een eerste kar maken en het plan met de meeste kans worden verder onderzocht, vertelt het probleemhuis van Rijkswettersteed.
20: Ja, dat binnen er op dit stuk binnen er nog aardig wat. En nou, op dit stuk beginnen de meest kansrijke gingen nou terug. En één ding kan ik wel zeggen, we weten wel dat het een varrende oplossing wordt. Dus de veertjes die bleef bestaan.
18: Er gingen dit stuk meerdere brieven rond over betellen parkeren, parkeervergunnings en parkeerovertredings in Dokkum. Die brieven wil ik wel net echt. In de brieven lijkt het of de gemeente Noord-Friesland de aanstuurder is. Maar dat is net zo, schreeuwt de gemeente op de eigen website. Vanmiddag schiet te zinnen, het meest in het noordwesten. Het is 12 ont 15 graden. Vannacht weer de brede opklaring. Zit er amper wien en is het fjouwer ont in 9 graden. Morgen sneun is er een mix van bewolking en zinnen. En is de wien meer eerstelijk ont zoeteerstelijk. Het is vandaag prima waar met 18 ont 20 graden.
17: Tegen dank, Jacob hier, dat mij het nijs uit Friesland. Ed Sheeran, die had een soort tattoos. De tattoos van zijn verske Galway Girl is wel extra bijzonder. Er zit een spelfout daarin. Verkeerd skreun. Go away girl. Ed Sheeran, dit nummer. Just wanna dance.
9: with my pretty little girl.
17: Galway Girl, yes, je dadelijk.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
21: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
21: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
21: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
22: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
23: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
24: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
23: Voor pallets van 100 kilo?
24: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
25: Tijd voor gesponsorde vacatures.
22: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
26: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
27: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
28: Goedemiddag.
29: Maar Johan Terpstra.

0: Bij u, Jest het Nijs uit Friesland.
1: Hier volgens de actuele sport.
0: De Jest dat het droeg bloed of dat het rijdt.
1: En we draaien de allerbeste muziek.
0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Je Jest.
1: Alles wat er spiekt.

0: De muziek van de Pointer Sisters en Jump hier dat. Nou ja, op tijd is ik zijn beurt voor zelfs aan Annieke. Oproep die even in de omroep app. Is geworden, die het wat vergeten binnen. En Arkes vregen van, nou, wat voor wut vist dat nou mooi, wat we net zo vaak met broeken. En ja, ik vind die reactie van Albert, ik wil, dus ja. Geen wut, maar wel een nieuwsgierige vraag is het, hè?
1: Ja, waarom wij, nou, men in het Fries bij sommige plaatsen op een lemmer zitten bijvoorbeeld. En ja. Bij mijn oren zou in grauw, in Ljouwert. Maar anders weet ik dat, ik net wist dat.
0: Nee, op het Jereveen, dat is denk ik naar van infantier, dat is het vaak juist. Ja, dat
1: toch wel gewoon.
0: Ja.
1: Maar ik bezocht om even zijn taalcoach te vragen, maar die reageert dat even net. Dus maar misschien moeten we maar even de avond kunnen.
0: Ja, vind ik een goeie. Ja, goeie vraag, Albert. Die parkeren we even in kwart niet eens dat we waarom in goeie met je. Dan de wudden, hè? Snoort wordt een soort zijn.
1: Ja, ja, juist de baarlijk natuurlijk.
0: Ja, baarlijk, hè, komt voorbij, maar een omtoffelpiek. Weet je, zijn toch aan, hè?
1: Nee, ik nog nooit yet.
0: Nee, in die oren met je vingers om zit. Omtoffelen, ja, omtoffelen.
1: Ik vind altijd toen het deldoekje heel leuk.
0: Ja, ik mooi. Wrotte weet je, zijn. Het werkje, hè? Is ja. Dat skin. Ik zou mooi wut. En yo, dat dacht ik, hè? Yo, maar dat denk ik meer een kreet van jouw gas. Yo, gas.
1: Okay. Yo.
0: Die getuigt voor het meiteken. Dus snoort, ja, pierselig, zeg ik. Brekber. Wat ik wil zijn bij ouderen.
1: Mooie taal hebben.
0: Ja, pieselijk taal. Fantastische taal. Nou, als ik dat weer een kerst het vanzelfs kwiet bij u is. Hè? Prachtig. Neem het even terug op de radio. Het is een goeie middjebomer op Friesland. Quatlien, de presentatie van een nieuwe single. Ja, ik een speciaal project van Krijn Dijkstra in Spanje. Daar is dit nummer uit kan. Juntos, het moment. Laat

0: Shine a Light. Het lampje gaat on, reert, de microfoon brandt. En we jaren van Erik Enema, wat er dadelijk in onderwijs zit.
1: Altijd microfoon op dot, en dat is zo. Dan kan ik vertellen dat we dadelijk ook Mark Diemers hebben zullen.
0: Ja, hey, nice, hè?
1: Ja, hij gaat toch, en het is net helemaal een verrassing. Hij gaat toch voort bij Cambuur, de 22-jarige onvierder van de ploeg die promoveert naar de Eredivisie. Hij zal het dus net meer mij maatje. Ze zijn maar de hele club is op dit stuit op Ibiza. Hem zelf net, maar Ando Faber die leidt aan keurig uit in onderwijs wat je al je spiegelt.
0: Dat er volle meer dadelijk de jaren hier naar jouw roeren. Dit is een goeie midden, derin jaren erop van de Schaaf van het tuincentrum, hoe wij de natuur het beste een handje helpen kennen.
2: Er is hier en daar wel eens een luske in de tuin, maar als je ik een lieve heersbeestjes in de tuin ha, en dat kan heel makkelijk toch even een pasje op te hingen wat voor insecten is, en die kroepen daar dan lekker in. En dan heb je die insecten dus in de tuin. Komen dan ik bij vogels. En zo zit het eigenlijk het cirkeltje gewoon rond.
0: Tina verhuizen van Amsterdam naar Seisbierum. Haar ziektocht naar Thuis deelt ze in haar documentaire regen van Friesland Doc. Dit nou snijden bij u te zien is. Had ze dat Thuis nou ik echt voen?
3: Het blijft een zoektocht. Maar ik denk dat ik me in ieder geval meer thuis voel dan toen ik net kan wonen. En dat ik ook wel onderdelen heb gevonden van waar ik me in ieder geval echt thuis voel. Dat u bijvoorbeeld in het landschap heel erg. Maar ook, ik heb een vaste stoel bij Auken. Dus daar zit ik daar altijd. En dat is ook een beetje thuis geworden. Daar mag niemand zitten. Ja. Dus als ik bij hem ben, dan zitten we altijd op onze vaste stoel. En dat voelt wel een beetje als thuis, ja.
0: Mirjam Vellega van de AVOEK. Ja, toontjes, hè. Dat is de AVOEK-dij. En hier in een wanne komt dan Mirjam mij een Fries kwets wat we net zo vaak mee jaren. Joert wie dat Tjen.
4: Komt Tjep van kappen, hakken in stukjes snijden. De oorspronkelijke betutting van Tjep zou dan snijdig in het Duits, scherp, snedig of schrander wijzen. En dat zou ik dan nog iets van elegant betutten. Dus scherp Utjen dus.
0: Goeiemiddag is de mooie weer. Ja, en haast een leuk idee voor uw programma. Dan kun je dat mailen naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. Op de virtuele scorekalender komt Joert de Siswieze van Matchje. Ja, Sis er weer bij, Joert. Ik tiegetank Matchje. Succes is een taart dat elke nier mij eet te wollen. Maar als hij op is, sjoggen je net in je meer.

0: op Friesland. Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ons om. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
5: Eerbelofte 10 brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten? eerbelofte.frl.
6: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie van goed wij.
7: Tromeesje maar in beheining.
8: Maar gewoon CA plus een certificering.
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
9: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uren Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Show.
1: Ja, het gaat net goed. In grauw. Plaatselijk belang en de dwarfscoöperatie lezen in een slim conflict. Dus hoe spraken wij ze van intimidatie en van bedriegings? Bezilte zou er hebben, hier in Onderwijs.
11: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
12: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevoegels?
13: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoegels voortkomen kunnen.
12: Toch ek mij. Jouw de grijdevoegels en Utwij. Grutskopjes grijdevoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoegels.nl.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen. Mai Erik Enema.

0: Arthur Baker en de Backbeat Disciples en die prachtige stem die zit nog terug in tussendoor. Hier is dat weer van Reverend Al Green en hier is de Love is the Message. The Message is Love.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nog 8 minuten of jou. Goedemiddag. Van harte welkom bij Onderwijs. Van deze Tongs die Saal Maaien 2026. Dit is uit dat commissaris van de Kering in Grenzen, René Paas, uitlaat dat het Noorden ter de boezem had om de onlis van de Lelylijn te financieren.
3: Wij gaan onderzoeken of we dat kunnen leveren. Wij gaan dat verkennen.
0: Tegen dat Riek verder steeds bekend maken dat het verder gaat, maar onderzoek naar de berikberus van het Ameland.
4: Hier denk ik wel, zeggen we weten wel dat het een varrende oplossing wordt. Dus de veertjes die bleef besteden.
0: En het is eruit dat de tarierings op de Brio Siel Marathon van Kommer de Sneur in volle gang binnen. En die marathon wordt heel iets populairder.
5: Met de Brio Zeil Marathon wordt dat er steeds meer. Dus we hebben toch iets unieks te bieden hier in Friesland met deze speciale evenementen.
0: En op dit moment hebben we er dus Maai Onderwijs. Ons huis doet het aan, muziek, dijs en achtergrond. Dadelijk omtinkend van het conflict. Dat zou daar gewoon behoorlijke problemen veroorzaken in Grauw. Maar is het waar in het kwad? Tjeske Wibinga, een goeie meidje.
6: Ja, een goeie meidje. Nou, het is nou een gratis vuftje, maar in het noordelijke part van Friesland het meeste zin is kien waard. En steekt er een zwak ontmatigen wat is te wien. Jong en vannacht wolken, maar ook brede opklaringen en 6 graden bij een eerstelijke koelte. Morgen weer een droege dij, maar een soort rond te verzinnen en enkel de wolkenvelden. Troch een meest eerstelijke wien wordt het een noffelijke dij, maar 16 graden in het kustgebied en 20 graden in het zuiden van de provincie.
0: Ja, het wordt oorlog, maar natuurlijk net al te gauw in de moeder nemen in deze tien. Zeker niet in deze weken. Maar er is toch wel sprake van een slim conflict in Grauw. De aanroende periode, de onrest ontstingen om plaatselijk belang heen. Nou, dus die een twaalf ALV's, algemene ledenvergaderingen, plant in april. Die ben beide net teruggegongen. Nou, het een groep van 20 besloten dat er op 20 mei, lekker goed, nog een algemene ledenvergadering komt van datzelfde plaatselijk belang. Alleen het bestuur is het net eens, maar die ledenvergadering, ze zegt dat is net rugschildig. Nou, alle reden om ze hem te bellen, maar Martin Koning, hij is voorzitter van Plaatselijk Belang in Grauw. Een goeie middag.
7: Ja, goedemiddag.
0: Je maakt je melding van het feit dat een aantal slimme incidenten hem vervaardigd hebben, intimidatie en bedriegings in de richting van bestuursleden en oren belutselen. Ik neem aan dat ik het slachtoffer ben binnen van intimidatie en bedriegings.
7: Ja. Ja.
0: We bestieren dat dus?
7: Ja. Nou, dat gaat vooral over intimidatie. Dat gaat over demonisering. Dat gaat over het feit dat je hoort dat je gelinst gaat worden tijdens een ALC. Dat gaat over het feit dat je als bestuurslid moet aftreden. Dat gaat over het feit dat je, vernomen hebt dat 3 weken geleden al is voorspeld dat een van de leden, met name dan de penningmeester, het bestuur zou gaan verlaten. Dus dat is ongeveer wat er gebeurt hier ten aanzien van het bestuur.
0: Ja, waar komt die intimidatie? Waar komen deze bedriegingswaai?
7: Ja, die komen. Ja, ik ben er wat huiverig voor om mensen te noemen, hè, dus namen te noemen en dergelijke. Maar het komt uit die groep van 20. En daar wil ik niet mee zeggen dat iedereen daarmee bezig is, maar wel een groot gedeelte daarvan. Dat weten we ook.
0: Die 20 die nou zelf een algemene ledenvergadering uitskreun hebben.
7: Ja, een aantal daarvan die is bezig inderdaad om de hetze te voeren tegen het bestuur van plaatselijk belang.
0: Ja. Dan heb ik nog een dwarfscoöperatie in Grauw. Die docht, die zoen ze als moeten zien, ongeveer hetzelfde werk als plaatselijk belang. Zit er het conflict ik tussen hem als plaatselijk belang en die dwarfscoöperatie Grauw?
7: Ja, ik denk dat mede de aanleiding is. 2,5 jaar geleden is de dwarfscoöperatie begonnen. En we hebben als, laten we zeggen, verenigingen geprobeerd, ook vanuit plaatselijk belang, maar ook vanuit de businessclub, om zo goed mogelijk samen te werken met de DKG. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in het onhold zetten, laat ik het zo zeggen, van de samenwerking, omdat de communicatie te laat, niet, miscommunicatie, Van het gevoel van misleiding, suggestie dat er werd samengewerkt, maar niet echt. Dat daar een einde aan moest komen.
0: Dus de keerdrukking tussen het plaatselijk belang en de dwarscoöperatie Grauw, Baarde in Grauw, ik zei het er maar eventjes bij, dat rint voor je meter.
7: Dat deed het ook niet goed. Hè?
0: En commenteer dan die bedreigingen, ik waai. Had je het hebben over bedreigingen en over intimidatie van bestuursleden jezelf van plaatselijk belang?
7: Nou ja, opvallend is natuurlijk wel dat op het moment dat wij dat bericht eruit deden, dat toen ook de bedreigingen, de intimidaties, de ondermijning en dergelijke plaatsvond. Althans, ging cumuleren en cumulatie tot op heden. Waarop wij uiteindelijk ook gezegd hebben, maar wij hadden namelijk zelf een AOV wel gepland. En een groep van 20 had daar 2 punten van ongenoegen ingediend. Waarvan we zeiden, oké, helemaal goed, hè, dat is je recht als lid. Dat moet je ook vooral gaan doen. Maar in die week dat gebeurde, toen merkten we dat een aantal van ons benaderd werden, benoemd werden. Dat een aantal zakelijke transacties niet meer doorgingen. Binnen dit dorp. En dat nam dergelijke vormen aan dat wij op een gegeven moment ook besloten hebben vanwege de veiligheid van zowel mijn bestuur, maar ook van de mensen die dan niet vermoedend de vergadering zouden gaan bezoeken en om de orde te handhaven.
0: De MC is eigenlijk als bestuur konden we de veiligheid tijdens die AOV net waarborgen.
7: Niet waar, door ze dat
0: ja, ja. Ja. Nou, had er ik nog een bemiddelingspoging geweest. Theo André van het Dwarfsbrug, zeg maar, de organisatie die de verschillende plaatselijke belangen in de provincie stiepert. Ja. Ik heb maar aan praten. Hij zei het, er is geen begin. Nou, ze zitten alleen in de loopgraven, ze komen er alleen net uit. Hoe zorgen jou als voorzitter van plaatselijk belang, koning, je eigen rol hierin?
7: Als plaatselijk belang doen wij waar wij ook voor zijn opgericht, bijna 50 jaar geleden. Wij zijn aan het besturen op dit moment. Het woord zegt het al, plaatselijk belang, in het belang van Grauw. De statuten vragen dat overigens ook van ons.
0: Ja, nee, ik weet wat een plaatselijk belang doet, maar ik vraag je, hoe zorg je je eigen rol als voorzitter daarin?
7: Ik ben de voorzitter van het bestuur en van de vereniging. En ik denk dat we door deze boelige tijd heen moeten. Want doen we dat niet, dan is het recht van de sterkste kennelijk die hier de dienst uit gaat maken. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de zaken hè, die mensen treffen. En hoezeer en hoe hard het mensen treft.
0: Ja, maar de vraag is natuurlijk
7: overigens. Sta ik hier niet alleen in. Hè? Wij hebben een collectief van verenigingen die dezelfde mening is toegedaan. En die allemaal mensen vertegenwoordigen op hun niveau.
0: Ja, maar ja, intussen zwargen dit conflict van een splijting in Grauw. Want hoe maakt dit nou verder? Hoe zorg je dat het nou verder maakt? Want die ledenvergadering die 20 mensen kunnen uitschrijven hebben op 20 maart. De van CCM, geen sprake van. Wat je daar maar besluiten. Wij achten dat net rugschildig. Dus wij gingen er net maar akkoord. Wat er besloten wordt.
7: Ja.
0: Hoe maakt het nou verder?
7: Ja. Nou ja, dat zullen we zien. Hè. Ik hoop nog steeds op een interventie door de gemeente. Want immers, hè, de gemeente heeft hier ook een verantwoordelijkheid. Ik heb wel gesprekken hierover gehad, ook met de gemeente, met name met de wethouder.
0: Ja, wethouder, Stellingwerf, die Gito Grauw, zeg maar even. Ja, maar die moet ingrijpen, zei je nou?
7: Nou, ik zeg niet dat hij moet ingrijpen, maar doe eens aan horen en wederhoor. Ik heb hem uitgenodigd om ook in Grauw vergaderingen te bezoeken en om te luisteren. Ook niet alleen naar wat wij als plaats belangen van vinden, maar ook wat de andere verenigingen daarvan vinden. En tot op heden is hij nog niet op die uitnodiging ingegaan. En dat bevreemdt mij als je, laten we zeggen, verantwoordelijk bent als wethouder voor dit dorp.
0: Ja.
7: En daar zie ik, want dat is dan de vraag, daar zie ik dan een opening. Mogelijke opening.
0: Ja, oké. De laatste, er is werk aan de winkel. Er moet in elk geval heel wat gebeuren. We willen het weer een beetje rustiger worden in het dwarp onder Pikmaar. Martin Koning van plaatselijk belang, dank u wel.

0: Taylor Swift, hier is dan Open Light.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: De gymzalen van Middelburg Squallen binnen al heel de ombouwste examenarena. Want morgen begint de examenperiode. Vergoed 100.000 Friese jongens en vrouwtjes. Voor de Squallen budget het een tijd, maar een heel soort geregeld. En alle jaren verroert er ik wil wel eens wat. Wat Bogeman is niets. Binnen heb ik de tinten naast het, de sportvelden del zetten. Wat dat voor is, vertelt examensecretaris Torba Wierstra.
3: Ja, dat is altijd een leuke uitdaging, want we kunnen niet bijvoorbeeld eerste, tweede, derde klasse laten omkleden bij een gymzaal waar examens worden gemaakt. Dat geeft te veel geluid. Dus we hebben nu buiten, naast het sportveld, hebben we grote tenten neergezet waar dus de leerlingen kunnen omkleden.
4: Doe je hem dat alle jaren?
3: Nou, we hebben andere jaren hebben we het ook wel gedaan door dat in een lokaal te doen in de school. Maar dan mis je dus ook weer een lokaal waar ook lesgegeven kan worden. En in een kleedkamer waar normaal allemaal spullen van docenten staan. Hè, een lokaal, ja, dat wil ook nog wel eens dat ze daar eens denken van, nou, die poster die kan ook wel ergens anders hangen. Dus we hebben er dit jaar voor gekozen om een tent neer te zetten.
4: Zie je nou in een aparte ruimte? Dit is net de gymzaal waar het een heel soort tafels stinnen en stoel. Wat voor ruimte is dit?
3: Het is de ruimte waar leerlingen die speciale voorzieningen hebben hier kunnen zitten. Bijvoorbeeld als ze verklanking hebben, dus met een koptelefoon op, dan de teksten mogen voorgelezen mogen hebben. Die zitten hier, leerlingen die extra tijd mogen hebben, die zitten hier. En zo om verschillende redenen zitten hier leerlingen in een kleinere omgeving, een rustigere omgeving, om die voorzieningen dus te kunnen regelen.
4: Nou, has, de Aron hier has natuurlijk de smartwatches die opkomen. Nou, de laatste weer hier echt smart glasses. Ja. Hoe ging je hem daar als kwallen mee op?
3: Het is heel belangrijk dat we de mensen geïnformeerd laten zijn. Dus de collega's die gaan surveilleren, die moeten weten hoe ziet zo'n ding eruit, hoe werkt dat dan, wat kun je ermee. Want dat geeft toch wel wat spanning. Niet iedereen is gewend aan nieuwe technologie. Leerlingen die krijgen natuurlijk de informatie dat ze niet mogen. Dat is logisch, je mag niet een AI gebruiken of een camera laten meekijken. En op die manier vangen we dat op. En zodra de leerlingen binnenkomen, kunnen we er dus naar kijken. Want als je weet hoe zo'n ding eruit ziet, ja, dan kun je ook zien of hij gebruikt wordt of dat hij aanwezig is.
4: Gerrit van Solkema, afdelingsleider hier op de Bogerman in Snits. Een spannende tijd voor de leerlingen, kan ik me voorstellen. Hoe vinden ze deze tijd?
5: Ja, de een die vindt het heel spannend. En de ander die denkt van, nou, het komt allemaal wel. Ja, toevallig mijn zoon die gaat het jaarlijks examen doen. Ja, die zegt van, ja, het komt zoals het komt. En ik ben goed voorbereid en we zien het wel.
4: Steeds maar de leerlingen die het wel een heel soort stress ha, wat doe je hem daar als kwallen voor? Kun je hem die ik ondersteunen, helpen?
5: Ja, zeker. He, wij oefenen in de les, oefenen we al vaak het examen. He, we vertellen wat ze moeten doen, hoe ze het moeten doen, waar ze op moeten letten. Examenvreestrainingen hebben we. He, er is iemand die dat speciaal doet. Leerlingen die zeggen van, nou, ik zit het liefst wat in stilte. Die kan bijvoorbeeld ook een koptelefoon opzetten voor wat meer rust. We hebben leerlingen die hebben recht op extra tijd. Dus er is van alles mogelijk om de leerlingen zo goed mogelijk het examen te laten doen.
4: En dit is natuurlijk net je eerste jaar, je doet dit al jaren. Wat voor aparte dingen ga je in de A-ronde hier mee maken? Dat leerlingen beziekje, uithelje, meenemen de ziel in?
5: Ja, dat valt eigenlijk wel mee. Hè? Op het moment dat de leerling nou het examen moet doen, dan hebben ze ook wel een beetje de gezonde spanning om geen hele gekke dingen uit te halen. We zeggen wel van, joh, als je eten meeneemt, het moet niet knisperen, het moet niet stinken. Hè? Want de anderen die hebben er last van. Dus op die manier kijken we er ook gewoon naar dat het gewoon voor iedereen prettig is om hier in de zaal goed je examen te kunnen doen.
4: Ben er nog dingen die je extra om tinken?
5: Ja, leerlingen die vergeten wel eens hun naam in te vullen op het examenblad. He, dus daar kijken we altijd naar. We controleren altijd mee met de leerlingen. Van, staat alles erop? Is alles volledig? Heb je met pen geschreven? Heb je met potlood getekend? Een paar jaar geleden was een leerling die was van plan om zijn hele examen met potlood te schrijven. Ja, dat zijn niet de dingen waar je tijdens een examen op zit te wachten.
4: Nee, dan mag je op tijd bij wijzen als docent, kan ik me voorstellen.
5: Ja, zeker. He, dus als ik docent ben je hier ook maar voor één ding en dat is voor de leerling. Dus je loopt rond, je kijkt, je checkt of alles iedere keer gewoon goed gaat.
0: En dat hoop je natuurlijk. Nou, een bijdrage weer van Iris Witsenburg. En we wensen natuurlijk al die jongens en al die vrouwtjes die morgen beginnen met het examen, alle succes. Welke hier in Noorderwijs zeerwijd hebben over het feit dat er vanuit de lelietiel dus toch wel kritiek komt op het feit dat provincies in een brief stuurt, hard op maar het broeken van pesticiden. De sector wordt de nek omdraait, zei een lelietielder van de Lemmer. Ik heb hem dadelijk onder telefoon hier in Noorderwijs. Ja, en toch ik het feit dat Mark Diemers nou toch definitief net bij Cambuur bloot. Dat waren de heer onvierder van de Krekpomofere Ljouter Voetbalclub. Ja, hij is net meer van de partij. Nou, hoe dat zit, juist dadelijk hier in Noorderwijs.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
6: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
11: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
14: europakinderhulp.nl.
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
16: Oh yeah.
15: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 92.2 FM.
0: Het is wat Jelbe Vieven. Deze tijd voor het lessenijs uit Friesland. Jacob Stelwagen, alweer hege bezieten aan Friesland, hè?
19: Ja, Keringen Maxima komt op 3 juni naar het Heerenveen voor een bezieten aan het circulaire kantoor van afvalverwerker Omrin. Maxima krijgt er een rondleiding op het werklandschap van de toekomst. Dat is een bedrijventerrein dat green, dwarsum en klimaatbestendig opzet is. De bedoeling is ook dat zij het terrein officieel iepenje zal. Mark Diemers, zei ze het krijgt al, Giet Vos bij SC Cambuur gaat een sterke lutsen interpreteren met de clubleiding. En de mei komt naar 2 jaar in een oorsprongsperiode bij Cambuur. Diemers wil op zoek naar een nieuwe club. Daar hebben we meerdere partijen westhoercontractverlenging om Diemers deze week besloten om die onderhandelings te staken. De politie had vanmiddag 2 molen oppakt naar een controle bij een tankstation onder de Hasker Uitgang op het Heerenveen. De molen zitten in een auto die toen het begin van de middag onder kant zet in water, de politie. De auto is doorzocht en daarbij is gevonden. Wat krijgt is net bekendmaken. De molen binnen arresteerd en naar het politiebureau gebracht. Er gingen dus meerdere brieven rond over betalen parkeren, parkeervergunnings en parkeerovertredings in Dokkum. De brieven binnen lykwols net echt. In de brieven lijkt het of de gemeente Noord-East Friesland de aanstuurder is, maar dat is net het geval, schreef de gemeente op de eigen website.
0: Hoe maakt dat dan zien dat verkeerde nepbrieven binnen dus?
19: Ja, nou is het. De gemeente communiceert alleen via de eigen officiële kanaal.
0: Oh ja.
19: Dus als je zo'n brief krijgt, dan krijg je van nu geen dat en dood.
0: Dan is het net weer, inderdaad. Nee. Als je misschien ook de gemeente Noordoost-Friesland.
19: Ja, dat zou ik zo bekennen. Dat is wel een
0: het zou samen kennen. Dankjewel, Jacob. Het Frieske Nijs. Het is night lesson op de site en de app voor Omroep Friesland. En dat is dan IR officieel.
20: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er wat else in?
21: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
22: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
1: easyzit.nl. Dan zit hij al goed.
12: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
1: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij al goed.
16: Onderwijs.
23: Mai Erik Enema.
24: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Hoor op met het broeken van pesticiden. Dat is een brief die het Lely Tieltes, ik in Friesland, krijgen zal. Het gaat dan vooral om... De Tieltes zit in de buurt van Natura 2000-gebieden zitten. Maar goed, hoe wordt er in de sector reageert? Praat dadelijk met een Lely Tieltes van de Lemmer. En natuurlijk het verhaal van Mark Diemers. Hij bloot dus net bij Cambuur. Hoe teleurgesteld is hij? Gerrit Aagsters van sportcollega Ander Faber. Maar eerst het Waberjocht hier, Tjitske Wiebenga, een hele goede middje.
25: Ja, goede middje.
0: Een dui uit het boekje, Joet?
25: Ja, een dui uit het boekje. Ja, dat klopt. Ja, en daarmee hebben we het eigenlijk over de temperaturen die Joet hellen binnen. Want normaal, wij rond deze tijd van het jaar hebben het een gratis 15 zegtje. Nou, en dat is ik precies wat Joet de maximum temperatuur op een heel soort plakken worden is. Als ik even zeg naar de actuele maximum temperatuur, met ik zeggen, Vlieland 14 graden, Kwaaijum ziet op 15,2 graden, maar prachtig waar volgens de waarnemster de Drielts. Een soort zinnen, maar soms ik wil wat bewolking. 16,2 graden, zomaar 15,9. Laagst dan weer 15 graden. En 16,2 is dan weer helle in Bakkeveen en Frieske Pjeln. En verder het wie en die, maar een heel soort rond te verzinnen. Ja, uit zijn van de zuidelijke part van de provincie. Want daar ontstong uiteindelijk wel echt wel stapelwolken. En dat smaarde hem eigenlijk wat uit onder een inver. Dan krijg je van die platte stapelwolken. Daar wilden dus wolkenvelden, maar het noordelijke pad volop in de zinnen dus. En dat al je bij een nat eerstelijke wind die zwak ontmatig weer. Dus verder is het droegbleun dus een hele mooie maaitiesdij hier met jou te pakken.
0: Eigenlijk best lekker. Wordt het vannacht ik was zo koud?
25: Ja, nee. We hebben vannacht, rond de nacht, weer het heel al helder. Het verschil met komende nacht is dat we dan te krijgen hebben met wolkenvelden. Verder een eerstelijke wind koelte, moet ik zeggen, want meer als windkracht 12 of 3. Je zult er net komen te steen. En dat zwaart ervoor dat die temperatuur uiteindelijk komt op een graad als 6 in het binnenland. En zo'n jochen of 10 graden zelfs op de watereiland.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, en wat vandaag krijgen we morgen?
25: Ja, eigenlijk een dij. Liek als Joet.
0: Alleen het boekje?
25: Ja, nou ja, haast uit het boekje, want de temperatuur komt weer een stukje heger uit.
0: Ah.
25: Maar het is wel een mooi maaitijds boekje, want de zinnen die komt er heel mooi bij. En ik moor de wien in de haardzaak uit het eerste bij. Dat put je dus al wat meer oerlaan hinnen. Nou, dan hebben we al wat een onvier van warmere lucht. Alleen nog in de rin van de dij merken we dat dus in het noordelijke part van de provincie, dat daar weer een koelte van zee komt te steen. En dat daar dus de afkoeling van de dij, letter op het dij, wat vlugger inzet. Wordt, maar mooi jong biggeliks is het ik nog rond de klok van 8. Ik nog een gratis vuftje, zeg je, echt in het zuidelijke part van de provincie. Nou ja, en mooi midje uiteindelijk, zeg je, rond 18 graden. Dus ja, echt mooi. Ik werd een hele mooie dij. En ik betink me, toch me van de midje, dat ik dacht, ja, die band die dus maaien vakantie gaan hebben, die hebben dus de rond de 12 weken, hè, voor degene die 12 weken vakantie gaan hebben, ja, die hebben het echt getroffen. Die hebben echt 12 prachtige weken gehad.
0: Heerlijk, hè? Voor de mensen die geen vakantie hebben, die hebben eigenlijk misschien wel een vrij weekend. Wat voor waren hebben we in het weekend?
25: Nou, prachtig eigenlijk. Het is nog heel iets mooi. Hè? En het bloed ik droeg, zeker het hele weekend. Alleen nog hebben we wel een verschil in temperatuur op de beide dagen. Want op sneeuw hebben we nog te krijgen met die zuidelijke streming. Dan hebben we een zegtje rond 20 graden. Mij een heel soort rondte voor de zinnen. En op snij, dan is die wien alweer wat eerstelijk worden.
0: Oh ja.
25: En dan hebben we een beetje hetzelfde als de aronde dagen. Dan stiet er dus wel een vrij frisse wat eerste wien. En dat liet die temperatuur dan ik zien. Ik heb een 15 graden als maximum steen. En daarbij helle te wien ik wel wat meer aan. Dus er komt echt wel een frisse wind te steen. En op meen ja, dan is die wind heel dan waardelijk worden. En sterker nog, hij gaat nog even terug naar het noordwesten. En dan heb ik wel wat rijnwetten verwacht. En die temperatuur dan, nou, 12 graden is dan het maximum temperatuur. Ja, en dan is het weer ja, net uit het boekje, want dan is de temperatuur weer een stukje leger als normaal. Dus de komende dagen is hij wordt er heger als normaal. En van snijden, dan zakken het er eigenlijk de weer onder.
0: Ja. Wanneer zie je de komende dagen in elk geval, dat wel?
25: Ja, zeker. En het is wat dat onbelang het prima maaien. Maait iets waar, ja.
0: Ja, helemaal goed. Dank je wel, Tjitske.
25: Graag, Dien.

0: Een Juning Ranger is een klassieker hart, denk ik, van Zwiert en Bjuster.
1: Onderwijs.
2: Mai Erik Ellema.
0: Provincie Friesland het tiental kwekers een waarschuwing doen voor het broeken van gewaarsbeschermingsmiddels. Het gaat om kwekers in de omgeving van Natura 2000 gebieden. De 28 kwekers die het om gaat, moeten er binnen hier mee ophouden of ontonen kennen dat er middels geen kwelijk of negatief effect op de omliggende natuur hebben. Het gaat vooral om lelietilders. Ik praat erover met Koos van der Avoort. Hij is leliekweker, teler in Oppelemmer. Een goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag. Ja, hallo.
0: Gaat u de brief ook krijgen trouwens?
3: Ik heb hem nog niet ontvangen en ik weet het niet. Volgens mij zitten wij, denk ik, ver genoeg van Natura 2000 gebied af. Dus ja. ik weet het eigenlijk niet.
0: Maar een hele hoop collega's gaan die brief wel krijgen. Hoe beoordeelt u deze brief?
3: Nou ja, dat is natuurlijk bijzonder dat de lelieteelt die krijgt. Wij in de landbouw gebruiken we natuurlijk in alle gewassen gewasbeschermingsmiddelen. Dus ja, dat is bijzonder dat de lelieteelt die natuurlijk alleen krijgt.
0: Ja, maar wordt er bij de lelieteelt niet meer gebruik gemaakt van beschermingsmiddelen?
3: Ja, zeker. Volgens de CBS-cijfers klopt dat. Alleen moet daar wel even rekening gehouden worden met, dat is een beetje een technisch verhaal. Maar in de lelieteelt worden ook al heel veel biologische middelen gebruikt. Eigenlijk al jaar en dag. En die worden ook meegeteld als gewasbeschermingsmiddel. En daarom springen wij er vrij hoog uit.
0: Dus je zegt eigenlijk, die metingen die kloppen niet. Want de helft van wat wij gebruiken is biologisch en niet schadelijk.
3: Ja als je het zo op deze manier uitlegt, dan klopt dat helemaal, ja.
0: Maar leg ik het goed uit dan?
3: Jazeker, ja. Kijk, wij gebruiken, ik denk, ben er niet helemaal vast, maar wel 75% van wat het CBS schrijft, gebruiken wij daarvan 75% middelen die op de SCAL-lijst staan, zeg maar.
0: Maar dan hebben die terden ze eigenlijk niks om zorgen over te maken, want als ze dat aan kunnen tonen, dan kunnen ze gewoon doorgaan.
3: Inderdaad, zeker. Alleen wordt daar dus anders over gedacht. En wij zitten op het moment gewoon met de lelieteelt in de frontlinie waar ze de nek van om willen draaien. Ja, ik zeg het misschien een beetje cru, maar zo voelt het in ieder geval wel.
0: Ja, we hebben echt het idee dat de overheid, de lelietelers, als sector de nek om wil draaien?
3: Ja. Kijk, je ziet nu dat het op gemeentelijk niveau speelt dit. Bezorgde buurtbewoners gaan naar de gemeente toe. Wat moeten we hiermee? Gemeente reageert daar natuurlijk op. En die wil het ook zo goed mogelijk voor hun inwoners hebben, wat heel logisch is. We zitten eigenlijk gewoon met smart te wachten op dat de landelijke politiek eigenlijk hier uitspraken of in ieder geval hier zich mee gaat bemoeien. Want je ziet gewoon dat dit aan het escaleren is. Ja.
0: Ja, en toch zijn er steeds vaker verhalen van ernstige ziekten, Alzheimer, die je kunt oplopen als gevolg van het in de buurt wonen van een lelieveld waar bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.
3: Ja, dat klopt. Parkinson met name. Je hebt zelf misschien al wel gehoord, dat valt nu gelukkig weer mee, want ze kunnen er geen verband uithalen dat het om lelievelden erg is. Sterker nog, ik ken natuurlijk 80% van alle lelietelers in Nederland. Ik ga niet zeggen dat er niemand Parkinson heeft, maar ik ken echt werkelijk waar bijna niemand die altijd in de lelies gewerkt heeft of iets daarmee doet, Parkinson heeft gekregen.
0: U ontkent gewoon dat daar sprake van is. U zegt eigenlijk van er is helemaal geen verband.
3: Nou ja, kijk, dat is wat ik zie, hè. Kijk, ik ben geen, hoe zeg je dat, onderzoeker. Maar het onderzoek van Bas Bloem blijkt nu ook uit dat het meer in het noorden van het land ligt waar helemaal geen lelieteel plaatsvindt. Dus daar zijn we heel blij mee met die uitspraak. Want eerder, je weet het, denk ik.
0: Ja, ik ben zelf ook geen onderzoeker, maar goed, we hebben natuurlijk wel die verhalen allemaal opgetekend. En in de tussentijd is het wel, zegt u eigenlijk, een poging van de overheid om een eind te maken aan deze teelt van lelies bijvoorbeeld?
3: Nou ja, kijk, dat is nu aan het escaleren, zeker op gemeentelijk niveau. Die zitten met de handen in het haar en die zeggen eigenlijk tegen ons bewijzen tegendeel maar. Maar onze eigen overheid keurt eigenlijk de middelen. Dat het gezond is dat wij ermee kunnen werken voor onze omwonenden en voor de buren en zo. Maar ja, de gemeente zegt eigenlijk gewoon, ja, dat geloven we niet. Dus onze eigen overheid wordt eigenlijk niet geloofd. Wat die mensen daarover zeggen. Kijk, ik wil ook niet met middelen werken waar ik ziek van word. En straks mijn kinderen die het bedrijf over gaan nemen. Al helemaal niet, weet je wel.
0: Maar goed, dus, bent u bijna zover dat u zegt van ja, dan hou ik dus maar op met mijn bedrijf?
3: Nou, kijk, je wordt hier zo langzamerhand wel een beetje heel erg moe van. En ik vind het gewoon jammer dat de lelieteelt er specifiek uitgepikt wordt. Zeg dan overheid of gemeente, joh, we willen helemaal geen landbouw meer. Dat is veel eerlijker.
0: Ja, want daar komt het eigenlijk op neer dan.
3: Dat vind ik, ja, zo kijk ik er wel naar. En ik denk meerdere met ons. Kijk, het wordt ons op een gegeven moment gewoon helemaal onmogelijk gemaakt. Met wat je mag, hè. Planten, het maakt niet uit of het nou een lelie is of een suikerbiet of nou, noem alle groenten maar op. Gewassen moeten gewoon beschermd worden. En als ze niet beschermd worden, dan zullen ze opgevreten worden of gaan ze dood. Zo werkt het gewoon in de natuur.
0: Ja. Nou, we zullen kijken hoe dit af gaat lopen. Koos van der Aanvoort, lelieteler bij de Lemmer. Bedankt voor je verhaal en een goede dag verder.
3: Ja, hetzelfde, dank u wel.
0: Oké, Onsjen.
3: Ja, Onsjen, goeie. Ja,
0: Kregel Fries. Ik ben Whitney Houston. En Enrique Iglesias. En Could I Have This Kiss Forever? En dadelijk het verhaal van Mark Diemers. Toch voort. Toch bij Cambuur. Wie verwachtte? Misschien wel het loslaten. Maar eerst Could I Have This Kiss Forever? Dus.

0: van Fjouwer ons huis onderwijs.
1: Ja, ongeveer de Mark Diemers neemt afscheid van Cambuur. De middenfielder en de club die herhoudt om dat hij te praten over de verlenging van zijn contract. Maar ze zijn er net uitkomen en dat toch verlid de 22-jarige speler Ljouwert. Diemers die in de jeugd speelde bij Lac Frisia, kwam in 2024 naar Cambuur. En Ander Faber is hier in de studio, de sportverslag. Ja, die een heel soort maar Cambuur, toch? Die lever op Ibiza zitten hier nood, denk ik, haast of net?
2: Nee, dat is wijlijn voor de spelers en de trainers die de echte prestatie leveren. Haasje, wij hebben er alleen maar even gewoon hobbelen en de wedstrijd van verslag van Sjoen.
1: Ja, en zit Diemers nou een keer op Ibiza?
2: Ja, ja, want de hele spielersgroep van Cambuur, inclusief zelfs trainer Henk de Jong, die het voor het eerst ik maar is, zit nou op dat Spaanse eiland ja, als een soort afsluiting van het seizoen, het succesvolle seizoen.
1: Maar hoe maak je het voorstellen? Mark Diemers zit daar op het strand, achter een glas oranje, onder een parasol, en krijgt dan de jaren van, sorry Mark, we gaan net maar de Eredivisie in.
2: Ja, ze hebben die peterende oren een weekend al viert, dus het is net iets wat Joe het echt beklonken is. Dat is kijk wat jij van een week gebeurt. Dan was het Jan, het had een soort van ja, paringsdoenswest tussen Diemers en Cambuur. Alleen ja, ze kwamen maar net dichter bij elkaar. Diemers is 32 jaar. Dat betekent dat het grootste pad voor zijn carrière erop zit. En die wil niet liever als zijn voetbalcarrière afsluiten bij de club die er begonnen is, bij Cambuur. Ja. Dus

0: wij kunnen het dus net permitteren om een langer, duurder contract, Jan, om een wat oudere speler. Ook omdat je zorgt dat oudere spelers blessuregevoeliger, wat minder fit worden.
1: Ja.
0: Cambuur wil dat risico net rennen. Dus Cambuur had Diemers een aanbieding dien. In eerste instantie voor een verlenging van 1 jaar. Ek moest hij erbij yield inleveren in vergelijking van wat hij de oren het seizoen verdienen had.
1: Verdienen wel dik, hè?
0: Hij wie de best betellen speler van de selectie.
1: Ja.
0: Is ik de speler met de meeste ondervinding op het hoogste niveau. Ja. Onder horen bij Feyenoord, maar ik in het Boetland. Dus ja, daar maak ik wel wat tienoersteen. Op dat moment. Alleen nog, hij moest dus achteruit in salaris.
1: Ja, dus inleveren en geen wedstrijd voor langer dan een jaar.
0: Nee, en dat wil Cambuur wel omheen gingen is en promovier is.
1: Ja.
0: Nou ja, dat koe hij net riemje. Ze hebben deze week nog één poging die om Dorsbouwko te komen. Nou, dat is een lietsmietje slagen. Als in Cambuur had wat wetter bij de wien die had zijn, we doggen een één-jarig contract. En als to een bepaald aantal wedstrijden spielest, dan komt er een automatische verlenging bij voor nog een jaar.
1: Oké. Okay.
0: Alleen dat wie Diemers net genoeg. En die het dus deze week besluiten om die parteren stop te zetten.
1: Ja, want hij had het zelf besloten.
0: Ja, hij had het besloten, ja. Ja. En daartoe komt er dus een einde om die periode van docent tot 2 jaar. Maar ik die periode waarin hij in de jeugd ek jarenlang bij Cambuur spelen had. Ja. Dus het docht hem wel zeer.
1: En Cambuur verliest hem niet komen.
0: Ja. Ja, nou ja, dat, hij had net eerst mega volle wedstrijd voor Cambuur spelen. Nee, nog geen 100.
1: Maar altijd de vier?
0: Altijd de vier, wie hij wichtig voor de ploeg. Ja. Hij had Cambuur, doet er in 2012 voor het gier. Doet er nog een jong broekje. Wie had die Cambuur ek een peer ton op smieten? Dat wie doe een hele hoop geld. Wat Cambuur wie natuurlijk doet in een hele oren situatie. Nou ja, is nou waarom kamer in een doel. Hij wil promoveren. Hij wil naar de orde houden. Want hij is hik en tijn in de ster.
1: Ja.
0: Dus ja, die orde houden is voor hem ek iets magisch. Nou ja, dat het er helle. Ja. Alleen het eindigen dus net op de wierse zat hij dat ik echt verlegen hier.
1: Een beetje soer.
0: Ja, het is een situatie eens maar alleen nog maar verliezers. Ja. Waarbij je voor beide partijen valt wel wat te zissen. Alleen nog, ja, ze hebben net over het eigen skaat hinnenstappen kennen. Werd toch dit het gevolg is. En die was dus wel op ziekmat naar je club.
1: Ja, dan zit er dus daar op Ibiza. Ik probeer je dat nog heel een beetje voor de geest te krijgen. Dan zit er dus op Ibiza, op de prachtige island. Ik heb het nooit geweest. Ja, maar ik heb wel eens foto's.
0: Misschien heel mooi te
1: zijn. Heel mooi te wezen. En ja, dan wist dus, maar deze ploeg ging ik net verder. En maar stel, maar die ploeg aan ze in het vriendelijk. Waarom? Nee, hoe
0: is. Ja, nou is dat natuurlijk echt evident die de voetbal verhoudt. Want ik ben van deze selectie volle meer spelers die het uitwaaien. Alleen ja, hij wil echt een leader van de groep. Een verlengstik van trainer Henk de Jong. De Jong hier in Bjerder, ik al wel uitsprutsen van ik hoop je wel dat Diemers bij de club bleurt. Want hij is gewoon heel wichtig. Ook omdat hij naar de supporters van belang is als echte Leeuwarder. Maar ja, het is wel een gek besef wezen. Als ze aanzien dat vleentuig zitten. Ik snij je zo even om. Ja, dat je dan betinken van, nou ja, hier hoort het op voor mij. Maar deze selectie, maar deze spelers, maar ik bij deze club.
1: Dit is het groep 8 gevoel.
0: Ja, precies.
1: De musical op je biet zijn dan een hoes.
0: Ja, dat je dan toch maar een beetje Piene Buuk wil die laatste keer een hoes in en tikken. Ja, dit krijgen we net weer om. Dit hoort hier op. Ja.
1: Denk wel een ander.
2: Omroep Friesland.
3: Televisietip.
1: Ja, dus we zijn wat er jongen op televisie te zien. Aan zo'n 4 woorden vanzelf. Het Friske Nijs in Friesland Joort. Lars de Leeuw die zult presenteren. Just het waar berucht, maar Tjitske Wiebinga en ik hier. Op de trainingsdag voor de cavalerie Ere Escorte in Appelskeer. Worden Ruiters en Hinders traind op de Sjen. Wat ze mij dan maaien onder de stoet. Op Prinsjesdag. Nou, Agen Flapper die doet voor het eerst mij. Maar zijn Hinder, Maestro, het on een bepaalde oefening. Heel nog in nocht.
4: Aan dit laatste handje doet we net.
5: Helaas, teleurstelling. Hè? Maar het is geen wedstrijd, jongens. Nee. Als wij iets net willen, dan doen we het. En het echt net willen, dan doen we het ik net. Dus nee, misschien nog een keer oefenen of wat dan ik. Maar hoe slaagt het net.
4: En betekent het nou echt dat zo prinsjes die mij rieden kist? Of?
5: Oh, dat weet ik eigenlijk nog net. Nee. Dat heb ik nog geen. Dat weet ik net. Het is nog maar april, hè? Het is niet september.
4: Hij is nog even gestuurd.
5: Nee, nog even.
1: Ja, dat is natuurlijk zo. Dat kent al je Janine hier dadelijk bij Omroep Friesland op de televisie. Maar we beginnen op de radio, Rick Fleurig, verder zelfs. Bij Quadrant hebben ze wat nijs betocht. Een vorm van medische zorg op afstand. En dan zit er in Haarlem een team met medische behandelers kleer, die het urgente vragen van mensen die in zo'n wenscentrum van Quadrant zitten. Behandeling kennen, die Sjogerdai, en die praten, maar die. En als het dan nodig is, dan kan de dokter komen. Dat is een idee waarvan ze denken, daar kunnen wij de oorlog.

0: Misschien wel maar winnen, want het is een stikgoed keeper en de zwaarig bloot lieke goed. Nou, wat het ik werkelijk zo is, dat maken we natuurlijk nog even zien. Hoe dat precies werkt, dat is dadelijk hier in onderwijs.
1: Krijg je allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
4: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
5: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
2: Crowdy Noi, omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
12: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
17: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De opvarende van het cruiseschip de Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het Hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn daaraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oefenterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Treinmalen en een vrouw met mogelijk de cel in van meeskehandel en meeskesmokkel. Dat badde in snits, treinlien. Joert weer de rechtszaak. Dus slag jou die weer erbij.
19: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
7: zin in lekker eten. Maar het mooiste uitzicht van de Herne, bij Is aan Orne. Kist het hele hier te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurkenietje on het wetter. Kom naar Easy Sit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit je goed.
20: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
21: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
22: Onderwijs.
23: Mai Erik Enema.

0: Steve Miller Marching Band en Abracadabra juist.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is nou San en een hele minuut of vier van welkom bij de Twaar Oeren van Onderwijs. Van deze tons die San Mai, die daar dat er raboelje naar boeten komt. Een conflict tussen van plaatselijk belang en de dwarfscorporatie in Grauw. Beide dus in Grauw. En het gaat zelfs vier dat er bedreigings- en intimidatie om te pas komt.
3: Het gaat over demonisering. Dat gaat over het feit dat je hoort dat je gelinst gaat worden tijdens een ALC.
0: Het is gedaan dat de examenstress oprint bij leerlingen van het onroerend Bogerman College in Snits. Want morgen beginnen de centrale examens.
4: De een die vindt het heel spannend. En de ander die denkt van nou, het komt allemaal wel. Ja, toevallig mijn zoon die gaat het jaarlijk examen doen. Ja, die zegt van ja, het komt zoals het komt. En ik ben goed voorbereid en we zien het wel.
0: En het is eruit dat de provincie een waarschuwing naar lelietilders in Friesland Sjoerd die het pesticiden broeken. Maar nevens de tilders in die sector is dat wel wat nuver.
5: Dat is natuurlijk bijzonder dat de lelieteelt die krijgt. Want nou ja, wij in de landbouw gebruiken natuurlijk in alle gewassen gewasbeschermingsmiddelen. Dus ja, dat is bijzonder dat de lelieteelt die natuurlijk alleen krijgt.
0: En op deze rij hebben we er nog een oer lang ontzettend oer. Maar muziek naar zijn achtergrond hier in Onderwijs. Dadelijk omtinken van een nieuw project van Quadrant, de Friese Orderenorganisatie. Zwarg op afstand, helemaal in Haarlem. Maar eerst, het waren de kwartjes gebiebinga. Een hele goeie middje.
6: Ja, een goeie middje. Nou, het is nu een gratis vuftje, maar in het noordelijke part van Friesland het meeste zin is kienwaard. En stiet er een zwak ontmatigend wat is te wien. Jong en vannacht wolken, maar ook brede opklaringen en zij zond nog een graden bij een eerstelijke koelte. Morgen werd een droege dij, maar een soort romte voor de zinnen en enkel de wolkenvelden. Trog een meest eerstelijke wien, wordt het een noffelijke dij, maar 16 graden in het kustgebied en 20 graden in het zuiden van de provincie.
0: De Friese Orderenorganisatie Quadrant is begonnen met een nieuwe vorm van medische zorg op afstand. Dat was mijn bedrijf in Haarlem, Novicare. Daar zitten dan hoe de medische behandelers klaar voor vragen uit die wenszorgcentrum van Quadrant Wai. Dat is de organisatie, zorg het is voor kwijzen, voor vluggere help, meer rest binnen de medische vakgroep en een betere type van de zorgteams. Nou, dat zal al je nog maar blikken maten natuurlijk. We praten erop met Arjo Kamp, hij is van de Quadrant Groep. Een hele goeie meetje.
7: Een hele goede middag.
0: Ja, ik heb me net helemaal aan de indruk onttrekken dat het gutte tekwaad om zwaar personeel hier een belangrijke rol in spelen heeft op deze nieuwe werkwijze.
7: Ja, dat klopt ook zeker hoor. Dus wij hebben ook te maken met tekorten, net als we hier in het hele land tekorten te maken hebben. En we hebben vorig jaar gezien dat we ook bepaalde perioden eigenlijk onvoldoende dokters in huis hadden om onze zorgen nog op peil te houden. En dus wij moesten echt actief op zoek naar wat anders. Ja. En dat is denk ik heel goed gelukt nu.
0: En dat is deze nieuwe vorm van medische zorg. Dan zitten er dus mensen in Haarlem op een kantoor en die krijgen medische vragen van Jim Wenners.
7: Klopt. Het is zo dat natuurlijk onze eigen dokters gewoon verantwoordelijk blijven voor hun eigen cliënten. Die blijven ze ook gewoon gedurende de visites die één of twee keer per week plaatsvinden. Hebben ze ook contact met hun eigen dokter. Maar is er in de tussentijd toch een medische vraag die niet kan wachten tot het eerstvolgende moment? Dan kan de zorg op dat moment contact leggen met de dokters bij Novicare, die inderdaad in Haarlem zitten. Waarbij ze op dat moment ook meteen dan een goede, zorgvuldige medische hulp op afstand krijgen.
0: Ja, want die triage, die beoordeling van die zware vraag, die vindt dus plak in Haarlem terug medicine, die het medisch onderlijn binnen mag hopen.
7: Klopt, ja, het zijn allemaal dokters die daar aan de telefoon zitten. Dus op die manier kan er ook zorgvuldig gekeken worden, of soms ook zelfs als dat nodig is, door middel van beeldbellen, om te kijken van wat is er specifiek aan de hand. En kan er bijvoorbeeld als er medicatie extra nodig is, kunnen ze dat daar ter plekke gelijk voorschrijven. Ja. Dus onze cliënten worden op deze manier sneller geholpen. Maar ook onze zorgmedewerkers hebben gelijk een hulplijn die ze kunnen inschakelen. En niet meer op zoek hoeven naar ja, waar is de dokter van hun eigen locatie op dat moment.
0: Maar ik snap dat je op die manier die zwaar voor een deel uitbesteedde eigenlijk bij dat Novicare in Haarlem. Maar waar zit de winst dan voor Quadrant?
7: Nou, de winst zit op meerdere plekken. In eerste instantie hebben onze eigen dokters gewoon het nu rustiger. Die worden minder gestoord gedurende de dag. Dus op het moment dat ze bijvoorbeeld nu met de familie of met de cliënt een gesprek hebben, dan gaat niet ook de telefoon nog tussendoor iedere keer over. Dus ze kunnen gewoon echt hun aandacht vestigen op hun cliënt waar ze op dat moment de behandeling voor doen. De zorgmedewerkers die op dat moment voor onze cliënten een vraag hebben, die worden gewoon sneller geholpen, maar die kunnen gelijk een telefoonnummer bellen en nogmaals, hoeven niet op zoek naar de dokter. En op die manier worden uiteindelijk ook onze cliënten worden sneller geholpen.
0: Ja, want daar maken we natuurlijk even naar aan. Want hoe helpt dit de cliënten? Hoe worden die er beter van?
7: Nou, de kern van dat de cliënten er beter van worden heeft met name te maken met dat de dokter enerzijds dus als ze bijvoorbeeld een visite aan het doen zijn, dat ze gewoon ook daar veel meer tijd voor hebben en niet tussentijds gestoord worden. Dus er is gewoon meer aandacht voor het gesprek zelf. En daarnaast zie je dat als er toch een incident zich voordoet bij onze cliënten, dat ze sneller, zeg maar, de juiste medische hulp krijgen.
0: Oké. Okay. Ja, zie ik nog maar één ding, meneer Kamp van het Kwadrant. Je hebt meesten wijnen in je wenswarigcentra, Fjouwen van de Stiks van Kwadrant. Ben andere meesten, die praten graag Friesk. De kerst in Haarlem dus net maar te plakken.
7: Nee, dat klopt. Maar het is ook zo dat onze cliënten zelf geen contact hebben met deze met deze hulplijn, zeg maar, in met medici in Haarlem. Maar dat doen onze eigen zorgmedewerkers. Hè? Dus wat er gebeurt, dat een zorgmedewerker doet een signalering van onze cliënten dat er iets nodig is, dan gaat die contact leggen met de dokter in Haarlem om te kijken wat de cliënt nodig heeft. En die zorgt ook voor dan dat er ook weer een terugkoppeling weer richting de cliënt plaatsvindt. En mocht het zo nodig zijn dat er toch nog, dat kan ook gebeuren, dat er op afstand het niet lukt om daar een goed beeld over te schetsen, dan schakelen ze nog steeds een eigen uitrijdienst van onze eigen dokters in. En die komen dan alsnog ter plekke om te kijken wat er nodig is.
0: Er zal een moment komen dat je dit evalueren. Wanneer natuurlijk we al dit een succes is?
7: Nou, we hebben het vorig jaar zomer hebben we het geïmplementeerd. Dus we hebben nu de afgelopen ruim een half jaar hebben we het ook nu ervaren. En wij hebben dus uiteindelijk nu ook besloten om het definitief te blijven implementeren. Want het is ons gewoon heel goed bevallen. We hebben de afgelopen zomer ook nog nooit zo'n rustige periode gehad, zeg maar. Dat we echt overzicht hadden en rust in het team. Waarbij ik op die manier ook de kwaliteit van onze cliënten gewoon op een hoog pijl hebben kunnen houden. Ja. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Het resultaat van de evaluatie is, dit wordt definitief.
7: Ja, dat klopt.
0: Hartstikke goed. Arjo Kamp van Kwadrant, dank u wel voor je verhaal.

0: onderwijs.
1: Drie malen aan een vrouw met de mogelijke cel in voor meeskehandel en meeskesmokkel. Dat badde in Snits in 2023. Drie van haar is in Joet van de Ruchter. Ja, het verslag jou, Gjaldo Sietsma, die weer erbij. Gjaldo, goeiemiddje.
2: Goeiemiddje.
1: Ja, ze werden dus verdacht van meeskesmokkel en meeskehandel. Wat is er precies gebeurd in Snits?
2: Ja, dan hebben ze het Openbaar Ministerie spelen hem in 2023 een vorm van illegale prostitutie aan in een hierwente in Snits. Een 39-jarige man en een 48-jarige vrouw zoen haar hierhoes daarbij beschik besteld hebben voor sekswerkers. Ja, wilst hij zelfs geregeld in Boetenloon verbleunen. Ja, dat is het IM, zo'n september 2023 minstens 12 vrouwen in de wenning verbleun hebben. En die hebben benam om vrouwen van Zuid-Amerikaanse afkomst. En zij ontvangen daar klanten voor seks en betelling. Ja, twee oorverdachten zoen er ook een actieve rol in gewoon hebben. Een 34-jarige man van Amersfoort zou de vrouwen regelen hebben voor de wenning, zodat ze daar werken konden. En een 38-jarige man van Snits zou geholpen hebben mij het contact en het regelen van zaken in en om het huis. Nou ja, een vijfde verdachte, die wie er nog, die tafelshow houdt in de wenning. Maar die is intussen verstoren. Ja, die drie verdachten die de Joet wien, die komen oorspronkelijk uit Ghana, Angola en Nigeria. Maar hebben een verbleustatus in Nederland. Ja, een van de vrouwen die dus in dat hoers verbleur en der sekswerk die onjefte. Er was door hem weer de sprake van menskehandel, om zij afhankelijk weer van de verdachten van onderdak en werk. En ik zou zijn pad van haar in verdiensten aansteen matten hebben onder verdachten. Nou, daarna is met de verdachten dus menskesmokkel verwieten, omdat zij de vrouw zonder gildige papieren hulpen hebben zoenen bij haar verbleu in Nederland.
1: Ja, we spelen dus al een raar insnits en hier is Trijelien. Hoe kwam die zaak eigenlijk ontlocht?
2: Ja, in 2023 zag de politie op een sekswebsite een advertentie van een vrouw die haar zelfs 24 uur in Dijs, zondagen in de week, onbeheer voor seks en betelling. Dat is voor de politie het signaal dat er mogelijk sprake weer van uitroepeling, uitbuizing in Hollandsk. Daarom maken zij een nep-afspraak bij de wenning in Snits die een vrouw in lingerie erdoor riepen. Nou, het ging om een Venezolaanse vrouw die geen Nederlands of Engels praatte en die geen juldige verblijfspapieren hier. Ja, in de wending zegt de politie dat ze haar slipkamer inruchte weer voor sekswerk. Op dat stuit wien de hier dus zelfs in Ghana. Wel wien er orenmeesk in het hoers aanwezig, onder waar de zoon van de vrouwelijke verdachte. Ja, en die zoon die speelt ook een wichtige rol in de zaak. Hij wende ook in het hoers. En hij hier wil in de gaten dat de prostitutie plak voen. Hij stuurde dat ook als zijn mem en zijn stiefheid Epkes, dat er hem zwargen in bakken. Ja, die zei hij dat er niet aan de honger weer dat hij gek wie. Maar hij zei van ja, dat besest me in een hoerhuis, in een hoerenhoers.
1: Oh ja.
2: Ja. En bekijk eens op WhatsApp-beruchten tussen de verdachten onbaar. En daarin wat praat over famkes, klanten, yield. In ieder van de beruchten stibiliks, the house is available, we need money. Ja, want die hier is van het hoers, 12 van de verdachten hun schulden. En zoen mij die verdiensten van de vrouwen hun schulden alles willen.
1: Nou ja, dan is het Openbaar Ministerie. Die zei dat in die partijen actief zocht waard, hè, naar vrouwen van prostitutiewerk in die wenning in Snits.
2: Ja, klopt. Elke verdachte die zo zijn eigen rol gewoon hebben. Twee van haar, een stel dat verhierde het hoers dus voor het sekshoers. Een orenverdachte die regelen de vrouwen. En werd een oren die nam het hield in ontvangst. En zorgde dat het naar de verdachte gieën. Die dus de hierder van het hoers.
1: Ja.
2: Nou ja, dan was het IP ministerie wie de Venezolaanse vrouw, dus eigenlijk volslijn onhinkelijk van de verdachten voor onderdak en werk. Ze zou het redden van haar inkomsten aansteen maat aan de verdachten. Geen controle gewoon hebben over haar werktijden. Geen kaai van de wenning kreeg hebben. En ik zou de website, de advertentie op de sekswebsite net terug haar zelfs beheerd wijzen. Nou, vandaar dus meeskehandel. En daarnaast, het vrouwental bij onderdak onder vrouw, wil ze hier helemaal net wijzen mocht, want ze geen jodige verbloospapieren. Vandaar de meeskesmokkel.
1: Ja, nou, dat is een moderne vorm van slavernij. Soenja, wat zei ze de vertochten zelf over wat er in haar te lezen lijn was in de jeugdbank?
2: Ja, die ontkennen al jaar in alle toonaden. Ze zei al jaar dat er geen sprake weer van prostitutie of uitroepeling. Verdachten jouw het dat zij kiemers in de wenning verhieren, maar dat er eigenlijk helemaal niet illegaal spaarden. Het wie onbekenden, die tegen gewoon tijdelijk wenje worden. De mannelijke verdachte uit Snits, die zei dat hij alleen nog maar als oerzetter hulp, als tussenpersoon en eigenlijk helemaal net in die wenning kwam. En opvallend is dat een van de verdachten een organisatie had die hem inzet voor de ruggen van migranten En onder andere sekswerkers. En dat vind ik belangrijk, dat die goed behandeld worden.
1: Mm.
2: Ja, de rochter houdt hem op waar het wel opvallend is dat hij krijgt in zijn wenning een kwetsbare vrouw zonder papieren ongetroffen werd. Dus dat is wel bijzonder.
1: Ja.
2: Vrouwelijke vertochter die zei op haar beurt dat ze haar zoon eerst net leeuwde. Omdat hij psychische problemen hier. Die zoon die het al was gekregen van de prostitutie via het plakje dus hoes. Ja, op de zitting zei ze nou leeuw ik hem wel.
1: Ja, wie dat kan nog. Bewijs intussen natuurlijk daarvoor gebracht. Hey, wat voor straffen eerst kunt het ministerie nou krijgt in deze zaak?
2: Ja, het ministerie vindt dat eens alle vertochten haar schuldig maken hebben om het mooi organiseren, dus mooi plegen van die illegale prostitutie. En er was justitie hier elke keer een eigen rol. De ene stelde een wenning beschikbaar, zoals ik al zei. De oren houdt wat tafelsjocht, de oren samen yield in. Die 34-jarige vertocht uit Amersfoort, die te joort is nabij, die hing de heegste straf op de hallen. Njoggen man. De oren vertochten 6 moanencel en de vrouwelijke vertochten 3 moanencel. Nou ja, dan was het IP-ministerie, hebben ze al jaar uit puur financieel gewin handelen en mooi profiteren van de zwakke positie van het slachtoffer en dus die prostitutie in de wenning.
1: Ja, ja. Nou, wanneer volgt de uitspraak, dat bestuurt die al nou?
2: Nou, die rugbank die neemt er wat langer de tijd voor, 4 weken, dus de uitspraak die volgt op 4 juni.
1: Oké, wacht je dat nou, de horst in de gaten. Dank u wel voor dit moment. Gjaldo Siesma, wie dat in de rugbank dus in Ljouwert. Dit is Phil Collins. Can't stop loving you.

0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we, Milecore. Komende sneun, maar het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van het punt A dat Friesland, Grenslon en Drenthe bij me kon komen. Bakkefien, Kuiri Mai of Harkje en Sjogmai naar de kuiders, de vrijwilligers en het prachtige landschap in het noorden. Sneun van Tolven en Fjouden bij Omroep Friesland.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
4: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
3: En voor de sta-opstoel van Toon.
5: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Die Alpsaars, en dan zien we zien wat het Nijs Us Joert bracht in Friesland. Jacob Stelwagen, weet dat. Jacob, goeiemiddag.
13: Een goeiemiddag. De provincie Friesland had Sienton kwekers een waskorgioen voor het gebruik van gewaaks beschermingsmiddels. Het gaat om kwekers in de omkrieten van Natura 2000 gebieden. Ze zijn eigenaars en pachters van groen dat van lelies, mais en winternoot opgroeit. De 38 kwekers dat het omgeert, die moeten er binnen hiermee ophouden of aantonen dat die middels geen negatief effect op de omliggende natuur hebben. Doch ze dat net, dan kan de provincie een tanksom oplezen. De kweker van de Lemmer betreft dat de eind van de sector.
14: Wij zitten op het moment gewoon met de lelieteelt in de frontlinie waar ze de nek van om willen draaien. Ja, ik zeg het misschien een beetje cru, maar zo voelt het in ieder geval wel.
13: De noordelijke provincies en gemeenten zullen onderzoeken hoe en hoe volle de regio Meibetelen kennen onder oorlis van de lelielinie. Dat maakt de Grenzen commissaris van de Kering René Paas, die ter voorzitter is van de stuurgroep Lelielijn, bekend in een oorlis.
15: We gaan verkennen of we dat kunnen, maar we hebben wel gezegd, aan ons mag het niet liggen. Daarin moet ook de regio leveren. Klaas Knot heeft vrij precies in zijn advies opgeschreven dat je moet denken aan 10% alternatieve financiering. En wij hebben vandaag met allemaal wethouders en burgemeesters en gedeputeerden uit Flevoland tot en met Groningen gezegd, wij gaan onderzoeken of we dat kunnen leveren. Wij gaan dat verkennen.
13: Het ministerie van Infrastructuur en Wetterstede onderzoekt hoe het Ameland ook in de toekomst goed bereikbaar blijven kan. De vaargeul tussen Holwert en het eiland wordt namelijk heel tijd onjipper en smeller, wat voor problemen zwaar gekend. En daarom is de ordeperiode schoon naar verschillende mogelijke oplossings. Dat is dus nou een eerste kar maken en de plan met de meeste kansen worden verder onderzocht, vertelt Rob Leemhuis van Rijkswetterstede.
16: Ja, dat binnen op dit stuk binnen nog aardig wat. En nou, op dit stuk beginnen de meest kansrijke genen nou terug. En één ding kan ik wel zeggen, we weten wel dat het een farrende oplossing wordt. Dus de veertjes die blijft bestaan.
13: Na een debat van meer dan 8 uren en 34 moties jouwt een meerderheid van provinciale steden green licht voor de stikstofaanpak van deputaire steden. De provincie zet in op een stikstofreductie van 30% op vrijwillige basis. En dit is onpak maar het liefst van eind 2027, begin 2028 van het stikstofslot al helpen. Stedelijk Gerda Bos van de VVD baalt ervan dat het net vlugger giert.
6: Eigenlijk wordt er nog steeds praten over 2028. En dat baart meer alsnog wordt zwaarder. Want dan hebben we het eigenlijk over 2 jaar naar nou. En dan denk ik, ja, waarom kan het nog net verder? Want ja, ik maak ze mijn best zwaarder over de bedreiging in Friesland.
13: Nefs de Partij voor de Dieren zult 30% vrijwillige reductie in Friesland net van het slot al helpen. Stedelijk Frederik Kosser stende daarom tegen de Friese aanpak.
17: De wensen en bedenkingen die gaan we meenemen. Daar gaan we wat mee doen. En de definitieve beslissing die valt pas in september of misschien nog later. Want er moet ook een financiële onderbouwing zijn. En zoals het er nu naar uitziet, moet er over besloten worden de week na Prinsjesdag. Met Prinsjesdag wordt pas bekend hoeveel geld er beschikbaar is om überhaupt dingen uit te voeren.
13: De organisatie van de 37e editie van de Brio Zeilmarathon draait op volle toeren. Sneun verschillende deelnemers om de start in Ter Henne voor een tocht van zo'n 60 kilometer over de Friese Marren. Douwe Sikkert is al jarenlang belutsen bij het evenement en verneemt dat de populariteit omheen giert.
18: Het leuke in Friesland is, ook met de Sneekweek, daar blijft altijd veel deelnemers. En zelfs met de Brio Zeilmarathon wordt dat er steeds meer. Dus we hebben toch iets unieks te bieden hier in Friesland met deze speciale evenementen.
13: Ontzaffeerde tijdens van Disse Sander Maaien. Meer nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep app.
19: Dank u wel, Jacob. Ja, Friesland is echt best een leuke provincie om wettersport te doen eigenlijk.
13: Ja.
19: Heel ze bezig witte dat net.
13: Nee, dat is heel onbekend, maar het komt nou en dan voor.
19: Dat is prachtig. Dank u wel.
20: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneer te gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie van goed wij.
21: Tromeester mij in beheining.
22: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
20: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
23: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van Ter Herne bij Is aan de Orne. Kist het hele jaar terjachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de Orne is zuurwekenietje on het wetter.
24: Eerpen Love de Tienje brengt in mei en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten, eerpenlove.frl.
25: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
26: Onderwijs.
27: Mai Erik Enema.
28: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
19: Wally Hoekstra Westerhuis, wie de wargalist van de protestantse kerk in Minneske. En dat had ze net even hier, maar heeft 75 hier. Ze houdt er nou mee op. Dat verhaal is dadelijk hier in Onderwijs. Maar eerst het Abrioch, Tjitske Wibbinga, een hele goeie middje.
29: Ja, goeie middje.
19: Een dui uit het boekje, Joert?
29: Ja, een dui uit het boekje. Ja, dat klopt. Ja, en daarmee hebben we het eigenlijk over de temperaturen die Joert helle binnen. Want normaal wij rond is het iets van hier hebben het een gratis 15 zegje. Nou, en dat is ik precies wat Joert de maximum temperatuur op een heel soort plakken worden is. Als ik even zorg naar de actuele maximum temperatuur, met ik zeg ze, Vlieland 14 graden, Kwaaijum ziet op 15,2 graden, maar prachtig waar volgens de waarnemster de Driels. Een soort zinnen, maar soms ik wil wat bewolking. 16,2 graden, zomaar 15,9. Laagst dan weer 15 graden. En 16,2 is dan weer helle in Bakkeveen en Frieske Pjeln. En verder het wie en die, maar een heel soort rondte voor de zinnen. Ja, uit zijn van de zuidelijke part van de provincie, want daar ontstong uiteindelijk wel echt wel stapelwolken. En dat smaarde hem eigenlijk wat uit onder een inversie. Dan krijg je van die platte stapelwolken. Daar wolden dus wolkenvelden, maar het noordelijke pad volop in de zinnen dus. En dat al je bij een nat eerstelijke wind die zwak ontmatig weer. Dus verder is het droegbleun dus een hele mooie maait iets daar hier met jou te pakken.
19: Eigenlijk best lekker. Wordt het vannacht ik was akkoord?
29: Ja, nee. We hebben vannacht rond de nacht weer het heel al helder. Het verschil met komende nacht is dat we dan te krijgen hebben met wolkenvelden. Verder een eerstelijke wind koelt hem, moet ik zeggen, want meer als windkracht 2 of 3 is zilde net komen te steen. En dat zwaart ervoor dat die temperatuur uiteindelijk komt op een graad als 6 in het binnenland. En zo'n jochen of 10 graden zelfs op de watereilanden.
19: Oké. Okay. Ja. Hey, en wat vandaag krijgen we morgen?
29: Ja, eigenlijk een dag liek als Joet. Alleen
1: het boekje?
29: Ja, nou ja, haar stuurt het boekje, want de temperatuur komt wel een stukje heger uit. Maar het is wel een mooi meidtijds boekje, want de zinnen die komt er heel mooi bij. En ik moor de wien in de haardzaak uit het eerste bij. Dat put je dus al wat meer oerlaan hinnen. Nou, dan hebben we al wat een onvier van warmere lucht. Alleen nog in de rin van de dij merken we dat dus in het noordelijke part van de provincie, dat daar weer een koelte van zee komt te steen. En dat daar dus de aankwalling van de dij, letter op het dij, wat vlugger inzet wordt. Maar mooi jong biggeliks is het ik nog rond de klok van 8. Ik nog een gratis vuftje, zegt je echt in het zuidelijke part van de provincie. Nou ja, en mooi midden uiteindelijk, zegt je rond 18 graden. Dus ja, echt mooi. Ik werd een hele mooie dij. En ik betink me, toch me van de media, dat ik dacht, ja, die band die dus maaien vakantie aan hebben, die hebben dus de aanronde 2 weken, hè, voor degene die 2 weken vakantie aan hebben, ja, die hebben het echt getroffen. Die hebben echt 2 prachtige weken aan.
2: Het slotstuk van onderwijs.
19: Ja, ik zeg een heel curieus beruchtje. En best tussen wat een chips-eater. Ik denk het haast wel mis. Ik vind het wel lekker. Ik zeg berucht dat de Nibbits chips rinkjes, die willen uit het assortiment halen. Van die chips, nou, die kerst dan om mijn vinger van. En dan kerst dan afretten. Of net. Maar Cheetos, de fabrikant, die helpt de Nibbit chips rinkjes in de smaken naturel salami en curry uit het assortiment. Generaties groeiden op met Cheetos, Nibbit, Rings. Nu nemen we afscheid van deze iconische vorm. Ja, voor heel veel mensen is dat een stukje nostalgie. Vooral voor Bernard, die had leuk. En ik koest dan al die vingers, koest dan zo'n rinkje van. En ik koest ze er afretten. Er was dus ik just know op de sociale media. Heel veel mensen die litten berichtjes achter. De grappig bedoelde rouwberjochtjes. In schreeuwt, dit verlies verwerken gaat langer duren dan die ketting maken. Onze jeugd, Cheetos, wat doe je nou? Er komt in kwarten een nije snack, site de producent. Maar speelse vormen en verrassende smaken, waaronder onze gloednieuwe Cheetos zigzags. Paprika. Nou ja, maar dat helpt natuurlijk net bij die rinkjes. Die staan op mijn vingers langkest. Ik lees de lat weer. Kem daar ik een plaat bij betinken. Die wat. Ja, wat mijn chips de margin had. Er was ooit zo'n bennenband. Die had ik chips ook. Ik weet niet precies. Dat misschien heeft al een hele oren suggestie. Hij heeft al een veske. Dat past bij dit verhaal van die Nibbit rinkjes. Die dus uit de handel beginnen. Die roensjes die ze op mijn vingers wankoersten. En dan de lekker oude haffelie. Die chips dus. Valt er een veske bij te betinken. Ik ben heel erg benijd Vesma komst en ik verheug me daar eigenlijk al een beetje op, want de leukste, de wist dat werken die draaien van een van dit onderwijs. Studie suggestie naar 0620 Fjouwen, Jochen, of roep de app van Omroep Friesland en ja, ik ben dus echt heel erg benijd.

0: Jan de Vries Gerst, onder het motto Het is beter in het Bils. Laat mij dansen.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: Dit is keer neemt afscheid van een icoon na 25 jaar trouwtje. Neemt Wally Hoekstra Westerhuis afscheid als wargelist van de protestantse kerken in het dorp. Op Santje Maaier neemt voor het laatst, neemt ze voor het laatste plak. Laatste keer plak op haar vertrouwde plakje achter dat wargel. En verslagjouwer Arjen Visser, die zocht haar op.

0: Nou, dat weer een prachtig stukje wargelmuziek van Wally Hoekstra Westerhuis in het Tsjerke van Minnetskeë. En ja, ze docht het vaker, want al 24 jaar is zij hier actief als wargelist. 24 jaar, vrouw Hoekstra Westerhuis. Hoe is dat voor jou?
1: Een heel vreemd gevoel. Ik weet niet wat ik het aan het hebben, maar dat is altijd.
0: Hoe ben je ooit bij de Tsjerke bedaren?
1: Van het spelen bedoeld?
0: Ja.
1: Nou, een neef van mij die kwam bij ons, die week van de kerkrentmeesters. Die zei, we maar naar een nest, dat is te oud, man. Ja, ik zei, doe het zelf. Ik zei, ik heb een huishouding en de man had er dan ook wel achter staan, nou, dat hij voor het kleven zelf. Dus nou, en heb ik het dan maar aannam. Maar ik weet nog best de eerste dag dat ik erheen moest. Ik denk dus net best, nou maak.
0: Ja, want hoe weer? Was dat zo spannend?
1: Ja, het was heel spannend. Toen speel je wel eens even, maar als je dit is even door, hè. Nou heb ik een hele, altijd wel nog door een begeleiden, hoor. De koren als zij hem begeleiden, dat vind ik mooi werk. En Tsjerk ik en dan vooral Johannes de Heer.
0: Dat is je favoriet?
1: Ja.
0: Wat maakt het dat stik zo mooi?
1: Fleurige vestjes, nou. En ze jongen je geweldig als je zo erop hebt, ja. Prima.
0: Dat werkt goed. Maar nou is wargelspelen, dat is toch vrij complex. Hoe had je dat zo in de vingers krijgen?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb jaren hier gewoon les gehad bij zo'n huistuin- en keuken geval. En verder heb ik het zelf, nou ja, mijn club en dan zulke dingen. We daarbij spelen en zo heb ik het niet dat ongeleerd.
0: En nou heb je het hier in het circa, heb je het 24 jaar hier. Ja. Wat is jouw hechtepunt in al die jaren?
1: Nou, ik zou het net weten, hij is wel.
0: Ja, want wat heb je verhoor je zoon die jaren, die 24 jaar?
1: Nou ja, en nou maar de dominee zei dat ik heel oud was worden. Dat is wat moderner al hier. En dat had mij ook wat, daarom ben ik eigenlijk mede ophouden. Want dat moderne spul, daar hoor ik net zo van.
0: Oké, okay, ja binnen.
1: Dat is ik nog wat moeilijk voor zelf. Dus nee. Dat maakt me net. En ja, je werkt ouder, dus ik ben al oud wat dat betreft.
0: Ja, want als ik het zei, maar je bent een zo'n 80 jaar, dat klopt het, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Dus, maar ja, je zit hier nog hartstikke kwik en fiet bij. En ja, als ik jou zou spelen, dan denk ik van ja, je kan er nog wel jaren terug. Maar toch hoor je er nou mooi op. Ja.
1: Je mag dan een keer een grenzen loeken, hè?
0: En hoe zal het ouskieën wezen? Weet je dat al?
1: Nou, nee, dat weet deze man, hè?
0: Nou, dan gaan we maar eens even naar die man daar. Dat is Andries Vrieswijk. Hij is de voorzitter van de Tsjerke Rint Mienskip is hier. Ja, mevrouw Hoekstra Westerhuis, ze speelt het nog hartstikke knap. Waarom hoort Mats op horen?
2: Ja, dat heeft ze zelf mooi, jong. En de baas van Nicolas hier mee. Zo meem ik eens wat ophouden, wat rustig rond waren. Dat past er net zo bij, hè. Maar blijf dat ik op dat trog hakken. Ik ga nou maar de slotzondag, dat is zondje mooi. Dan ben alle borden pastoren erbij, zo had ze dat wel graag. En dan wil ik graag ophouden. Nou, dat hebben wij in het vergeten. Even een toespraak maken en die zeggen we dan, vertellen we dat. En dan krijgt ze wat een cadeautje, dat zeg ik nou net natuurlijk. Maar dat zult ze dat is zijn er wat hier voor. Dat is dienstdek.
0: Ja, precies. Want ja, ik kan me wel voorstellen, Sanne en als vrouw Hoekstra Westerhuis, dat is vanzelfs een gouden kraftje van de tjerke.
2: Ze jij bent inventaris, hè? Dat is geweldig hoe ze dat doet. En kijk, dat ze zelf zo ze mooi graag spelen en het jongetje geweldig in deze tjerke.
0: Deze waar gelezen, die gaat dan voort, is er al een nije?
2: Ja, zeker. Dirk Norbruis, hè? Die komt dan in het plak. Die speelt het nou ook al. Die tiegel op reserve. Want ze hier vaar, weer een bouwtje Haasma. Maar die houdt er ik me op. Toen we zij invallen, toen was die Dirk op reserve. En nu pakt Dirk het straks op. Die spelen het nog wel regel, maar daar wisselt zij steeds maar. Als ze dan een kinder, dan wisselen die en rallen ze maar komen. Dat gaat ze best eens wat.
0: Ja, ja, dus de meesten die hier naar het kerken gaan in Minnetskeë, die hoeven net benauwd te zijn en dat er geen wargelklanken meer
2: kwijt. Nee, erin zit, dat is geweldig hier altijd.
3: Tja, de sfeer dus in die kerken daar in Minnetskeë. Ik al gaat ze er mee op, Wally Hoekstra, naar 24 hier als organist. De muziek die zal daar klinken blijven. Dat wil ik van de radio trouwens. Dit is Desmond Archer, prachtig woord.

precies. En heb je actief als wij als jongeres. Zet eigenlijk maar één echte hit aan. Nu je 92. Ja, dat is de noemer van Tasman Archer. En het noemen dat hier natuurlijk. Sleeping

0: Dat vroeg de producent. Ja, generaties groeiden op met de Cheetos, Nibbit, Rings. En nu nemen we afscheid van deze iconische vorms. Dat speelt de chipsfabrikant. Ik las het verhaal. Ik dacht, daar zit wel een slotstuk in. En gelukkig toch niet hem hetzelfde. Daar ben ik altijd wel heel erg wie is mij. En de suggesties die binnenkwamen, die vind ik weer van leuk tot hilarisch. Ik wil maar even zeggen. Middy Erik, Lil Kleine en Ronnie Flex. Maar chips en cola. Ik heet iets wel eens een tractatie voor de band maken met dropfieters en die ronde chips op een squalom om te tracteren. Dus al je jeugdsentiment, al je nostalgie. Ik ben Gerry Labordes, dankjewel Gerry. Wat kreeg je nog meer binnen? This is the End, uit Egbert Ludema van The Doors. Nou, lekker stevig noemen we nog een van zo'n programma. The Fortunes, daar komt, komt Teun maar, die zei This Golden Ring. Knibbel, knabbel, knuisje, we zitten aan mijn huisje. Dus Pater Boes Kroen, mijn rood kapje. Wat zei Rijn de Nauta, die zei van, oh, heerlijke chips weer inderdaad. Vooral die pittige Ring van Vuur, haha, daar komt er, hè. En zo wil ik net Ring of Fire van Cash, maar Ring van Vuur van Highway onderaan. Met mij de Jimmy Fine kennen. Helaas, Rijn de, dat slaat ook reek net. En Mary Hopkins, die werd ik suggereerd. Those were the days, my friend. En Ida, die komt maar die suggestie. Maar we kwamen eigenlijk op één plaat en die kwam woensdag vaak binnen.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: En dat is die dus, ik weet het. Ja, ABBA, natuurlijk, Ring Ring. We kwamen, ze kwamen er al in, maar ja, eigenlijk tiegetank daarvoor. Tineke onder oren. Dirk, die kwam er maar. Nou, leuk dat ik met wand. Hier is ABBA. Dit is Onderwijs. Dat is een mooi weer. Wees je nog een hele mooie toon.

0: Friesland. Alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat ging er toen door die hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer.
0: Omroep Friesland. Ja.

0: Het is perfect. Super.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
7: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ook de opvarende van de hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Aan Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer, het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro, met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
15: Wij zijn
16: Medipoint. Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
17: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
16: En voor de aangepaste fiets van Maria.
18: En zo kan ik er weer op uit.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
15: Medipoint.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Medipoint.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
21: Voor het maaien van je gras.
20: Voor het reinigen van je terras.
21: Voor het snoeien van je haag.
20: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
22: Stihl, sterk werk.
23: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
22: Stihl. Sterk werk.
23: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
24: Noordewien.
25: My Willem de Vries.

0: Noorderwien.
1: Goedemorgen bij Noorderwien op dit situatie, Jonne. Ja, ja, ik ben weer gewoon ontzettend hoer, hè, mooi dat je erbij bent. Waar weet je, gisteren wel van televisie zitten. Wij winnen natuurlijk weer te zien. Komende snijde morgen nog eens een keer trouwens. 24/7 op internet en alle werkdagen op de radio. Zoals nou. En we zijn nu bij Van der Werf. Ja, mooi nummer trouwens, Tugier. Dat is natuurlijk Anno van der Werf. En mij zien maats. Meneer Wijma maakt hier hele mooie muziek. En die meneer Wijma, dat is Reinoud Wijma. En die had met Paul Meester weer een eigen project. Dat heet Waarom. En daarvan dit nummer.

Heino Wijma en Paul Meester met je beiden hier het jaar in het muzikale project, zo neem ik het maar even, Sielerswaar. En Reinhold Kim natuurlijk van Wijma en Van der Werf. En zo is het cirkeltje Roem, want je maat Anno Van der Werf ziet waarom ben je van deze oorleving van Noordwien. Nogmaals, leuk dat je erbij bent op deze toonsignaal. Leuk nice voor Elze Lena, zei hij misschien nog net zo volle, dat is de Beppersisse van Leni Dijkstra. Elze, wennet je net in de provincie, maar maakt fantastische muziek. Ze is al een keer de gastwest in Noordwien, maar je live optreden, maar haar band overigens. En Els is coercen voor een optreden tijdens de popronde. En dat is best wel een dingetje, want er werd net iedereen fruitkeersen. Dus good nice in dit geval toch bij van deze dame mee wat friske roots, neem ik het maar even. Els Lena, onderdeel dus van de popronde. Jitty Herma, ik wil verliefd zijn op mijn tijd.

0: Leni Dijkstra. Prachtig nou hoe de nieuwe generatie weer met mooie muziek omkomt. En wat een stem, hè? Elze Lena. Onderdeel dus van de popronde. En de, ja, daar mag wel even in best verdwijnen om daar vooruitkeersen te worden. Dus een soort rondreizend muziekcircus, zeg maar. Terug ja, een proto Nederlandse sterren. Waaronder Ljouwert. Ik wil verliefd zijn op mijn tijd, is het nummer dat wij draaien. Just op televisie dus. Ek het verhaal van Sarat. En Sarat is een jongeres, is een personage in het boek van Bart Kingma. Het boek heet Vladde. Het verhaal is op youtube.com/Noordwien helemaal jaren van de Skruwer. Maar we hebben Sarat en wat muzikant net uitnoeg om dat noemer, dat prachtige noemer Dream voor u te spelen. Ja, maar kan meer of zin zijn? Nee. Het zit wel op youtube.com/Noordwien. Het verhaal van Bart Kingma en het boek Vladde. En hier is dat prachtige noemer. Fries, kijk nog. Dream.
1: Ja, mi de han, wie ken op wij. Nijt onder land, het dream vus vrij.

Dream van Sarat. En waar het echt jong, dat lukt me even niet meer. Ik heb een soort huiskamervraag van de man. Waar denk je dat er achter die stemschool gaat? In ieder geval is Sarat een van de hartpersonen in het boek van Bart King. Maar het mooie verhaal weer dat ik dat noemde, Jerry. Ik dacht, is dit AI of is dit Roos? Nou, er zit dus een bijzonder verhaal achter. Dat hebben we juist gedaan op televisie. En nogmaals, ik helemaal op youtube.com/Noorderwien te volgen. Dus als het een skerig is, kan je daar even heen gaan. Maar ik wil hem toch eerst even Jerry laten, waar wij die in helpen. Bevrijdingsfestival, toffe band, asbest, jonge jongens, met z'n fjouweren. It's only rock and roll, but we like it. Live op het Bevrijdingsfestival en Noorderwien live.

Ja, ja. Lekker man, de vrijheid, of niet dan? Mooi weer erbij. Dat is het beste genieten. Een mooi setje doen. Ik heb alle tijd al, hè? Op de vrijheid! Zondag ben ik brak en zondag ben ik stoned. Oh, met passie doe ik dat. Hey, God heeft ons zo beloond. Mijn dag is niks aan.

0: Ja!
1: En kampioen, lieve mensen, we gaan met de trein. We gaan met de trein, niet naar Auschwitz. Nee, nee, nee, nee. We gaan gewoon met de trein naar Groningen of Leeuwarden of Amsterdam.

0: Hier. Hey Martijn. Dit is ook vrijheid, hè? Lekker man. Ik wil zo ook even vrijheid van genieten. Ben er nog dames in de zaal? Nou, niet in de zaal. Ben er nog dames die van deze vrijheid willen genieten?
1: Ben er nog dames die van deze vrijheid
0: willen genieten? Volgende nummertje, dat zit ook op Spotify. Het is Radar met één signaal. En het gaat erover dat je te stappen gaat en dan zie je één zo'n schappelijke dame of heer wat dat betreft mag allemaal. En dan weet je radar maar op.

Oh, hij moet even stemmen. Ja, we zitten in zo'n mooi vrij land, dat mag allemaal.

lang nummer. We zijn bij het ene laatste nummer aangekomen. Haha, dat wil je ook echt niet. Nou, maar ja, spijtig als het is, we gaan toch beginnen. Maar dit is wel een heel relevant onderwerp, al helemaal in de huidige politiek. Het ging namelijk over inflatie en weet ik wat allemaal. Hé, hey, dat is mijn broer. Dit is iets, mijn check is op. De gans minder veel stomme dingen. Stomme dingen binnen vaak. En soms zo veel in een keer. Nou, dan is pas recht. Maar ik zeg je, laat u niet kisten, oh, zo'n pietje niks is meer te min. Want aan het einde van het een is voor een ander weer een begin. Al zit het soms niet met en wordt het barbecue wat te veel. Oh, heen het geen geld en is de liefde maar zo stil. Oh, ben ik nog zo moe? Oh, ben ik nog zo braak met een pak sjeng in mijn zak? Word ik nooit een vraag. Voor mij ben ik een bestie, jong kerel. En ik doe geen vlieg kwaad. En als er wat met iemand is, dan geef ik mijn allerbeste fucking raad. Ik heb ook wel gescholden, maar vlug. Dat neem ik terug, verdomme. Maar waar staat het lot me nou? Zo verder.

0: Ik woon sinds kort in Sekspieren.
1: Hoi.
0: Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
2: Tina Varifte verhuizen van Amsterdam naar Sekspieren. Achter de Zeediek. Is dat haar nije thuis?
3: Moet blij wezen dat hij hier in Sekspieren woont en nooit weer weggaan.
2: Tina in Sekspieren, deel 1. Dit weekend in Frieslandok.

0: 20 miljoen! Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je peuken.

0: Peugeot 2008. Of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Ieper Lof de Tienje brengt in maai en juni Little Shop of Horrors. Meer informatie en kaarten, ieperlof.frl.
4: De eerste snedemat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
5: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
4: Doch ek mij, meer hoe dij. Grutskopjes Grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim €1,3 miljoen. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
10: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
11: 12 maanden zitten.
10: Nou, weet je wat?
12: Ja, ja? 18, waarvan 6
10: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
11: Hoe kwam dat binnen bij je?
10: Ja, heftig, hè. Dus...
9: Gillis, camping-eigenaar en reality-ster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex en daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold en haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. En dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. En dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: Seven Nations Army, Ben Lonkel Sol, hoorde u. Over de uitspraak tegen Ali B., die in hoger beroep dus voor 2 verkrachtingen is veroordeeld tot 3 jaar celstraf, sprak ik eerder vanavond met Rut Jager. Zij is de advocaat van zangeres Ellen ten Damme, een van de slachtoffers van Ali B. Ten Damme was destijds met hem in Marokko voor de opname van een tv-programma. Mevrouw Jager, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat was vandaag de reactie van Ellen ten Damme op de uitspraak toen u contact met haar had?
1: Nou, heel eerlijk heb ik haar nog niet persoonlijk gesproken. Ellen is op dit moment bezig met een clubtour. Zij richt zich heel erg op haar muziek. En ja, ze wil eigenlijk zo min mogelijk bezig zijn met deze zaak. Dus ik weet dat voor haar het belangrijkste was dat recht gesproken zou worden. En dat dat met deze uitspraak bevestigd is.
0: En wat was uw eigen reactie op de uitspraak?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel echt heel erg opgelucht was. Ik was onderweg van een andere zitting naar kantoor. En zat in de metro en later liep ik op het Centraal Station. En ik kreeg appjes binnen. En ja, ik was wel echt... het was wel ook echt een soort van ontlading, ja.
0: En waar kwam die ontlading vandaan?
1: Nou, omdat het in zedenzaken, en dat was in deze zaak ook zo, gewoon echt toch best wel spannend is wat de rechtbank en in dit geval het gerechtshof van het bewijs vindt. Een zedenzaak is altijd een 1-op-1 situatie, of bijna altijd een 1-op-1 situatie. En dan moet je het hebben van de verklaring van de aangeefster. En daar moet dan iets van steunbewijs bij worden gevonden. En de vraag is altijd, ja, is dat steunbewijs dan voldoende voor veroordeling?
0: En een van de dingen die van belang waren voor deze rechters was de verklaring van de ex-vriend van Ellen ten Damme, die zij kort na die gebeurtenis met Ali B. hierover verteld heeft. Want die is betrouwbaar volgens de rechter. Die was van belang voor deze uitspraak.
1: Ja. Ja, de verklaring van Ellen hebben de rechters betrouwbaar geoordeeld, maar ook de verklaring van haar partner destijds, die verklaard heeft van goh, ik heb Ellen opgehaald na die opnamedagen en ze liep met mij op de markt. En ja, er was duidelijk iets met haar aan de hand. Ze heeft tegen mij gezegd, Ali is een grens overgegaan. En op dat moment heb ik daar niet verder op doorgevraagd. Zij wilde daar verder op dat moment ook niet over spreken. Maar hij heeft aan haar gemerkt dat zij emotie had daarbij.
0: Ja, en er was ook nog meer steunbewijs van belang voor deze uitspraak?
1: Ja, nou, wat een rechter doet is kijken naar wat is er aan steunbewijs in een zaak. En bijvoorbeeld is ook de verklaring van Ali B. zelf.

0: die heeft gezegd, ik ben die nacht in de kamer van Ellen geweest. Dat is ook als een steunbewijs gebruikt. Het is dus niet zo, en dat is naar aanleiding van deze zaak een beetje de gedachte geworden die leeft, hè, dat er altijd een verklaring van iemand moet zijn die een bepaalde emotie heeft gezien. Maar steunbewijs kan bijvoorbeeld ook een blauwe plek zijn die bij een slachtoffer is waargenomen. Of een appje wat tussen een slachtoffer en een verdachte gestuurd is.
1: Ja, en nu is er ontzettend veel aandacht geweest voor deze zaak. Wat kan de uitspraak betekenen voor de positie van slachtoffers van zedenmisdrijven?
0: Ja, nou, dat eerlijk gezegd vind ik dat een hele belangrijke of een hele, ja, goede vraag. Want deze zaak gaat niet alleen over één rapper en drie vrouwen. Deze uitspraak leert slachtoffers dat plegers van zedenmisdrijven niet vrij uit hoeven te gaan. En daarbij is van belang dat wij in de rechtspraak slachtoffers serieus nemen. Dus dat slachtoffers daaruit ook leren dat zij in het strafrecht volledig erkend kunnen worden.
1: En is dat dan ook een belangrijke uitspraak voor de politie? Want je hoort ook wel vaak dat bij een aangifte wordt gezegd, ja, het wordt het ene woord tegen het ander. Dus ik weet niet of je hiermee door zou moeten gaan.
0: Ja, nou dat is precies inderdaad het probleem. Hè. De zedenpolitie is echt overbelast. En je merkt, wij merken als zedenadvocaten of slachtofferadvocaten dat vrouwen vaak echt ontmoedigd worden om aangifte te doen. Mijn advies aan die vrouwen is, hè, je hebt recht op kosteloze bijstand van een advocaat. Raadpleeg een advocaat als je erover twijfelt, ga ik aangifte doen of niet. Wij adviseren mensen niet om aangifte te doen als dat op voorhand kansloos is. Maar dan kan iemand wel zijn eigen afweging daarin maken.
1: En nu is het zo dat voor recente zedenmisdrijven een nieuwe zedenwet geldt. Die gold nog niet voor deze zaak tegen Ali B. Maar wat is nou de belangrijkste wijziging in die wet?
0: De nieuwe zedenwet stelt meer feiten strafbaar. Hè? Waar voorheen echt dwang bewezen verklaard moest worden. Hè? Dus dat er iemand gedwongen was om seks te ondergaan, is in de nieuwe wetgeving ook de schuldverkrachting opgenomen. Dus de verkrachting van een slachtoffer dat bevriest. Een bevriezingsreactie is een hele normale reactie bij een slachtoffer. En dan kan
1: Dat
0: een
1: je uit angst
0: slachtoffer
1: eigenlijk
0: niet.
1: gewoon versteent en niet reageert.
0: Ja, dan kan een slachtoffer niet reageren. Dat is een natuurlijke reactie, hè? Fight, flight, freeze. Vechten, vluchten of bevriezen. Die bevriesreactie, dan is er geen sprake van dwang, hè? Want je moet echt nee zeggen. Wil er sprake zijn van dwang? Je moet dat echt aantonen aan een pleger. Maar nu is dus ook strafbaar dat je, ook als je geen nee zegt, maar je bevriest en er is geen sprake van consent, kan het toch een schuldverkrachting zijn. Dus de wet is uitgebreid in die zin.
1: En die gold nog niet in deze zaak. Wat ook nog wel aan de orde is gekomen, is het feit dat Ellen ten Damme, uw cliënt, nog glimlachend aan een tv-programma meedeed, niks te merken was. En dat werd benadrukt. Dat wil niet zeggen dat iemand er geen last van heeft. Dat kan ook een strategie zijn om ergens mee om te gaan met iets wat lastig is. Heeft u het
0: Ja.
1: idee dat de kennis ook echt aan het toenemen is als het gaat om dit soort zaken, van wat het in dit geval met vrouwen doet?
0: Ja, dat idee heb ik wel. Wat ik wel hoop is dat dat ook in de rechtspraak nog veel verder doordringt. Hè? De verdediging heeft steeds aangevoerd van ja, er is geen disclosure getuige, want zie inderdaad, Ellen heeft hier gelachen en zij heeft daar niet direct met iemand over gesproken. Nou, de rechters van dit hof hebben gezegd, ze heeft er weliswaar niet direct over gesproken, maar wel vrij snel. En daarbij is ook emotie getoond. Hè? Dus je ziet wel. Dat de rechtspraak daarin ook, ja, ook aan het schuiven is van ja, hoe lang na een strafbaar feit moet een slachtoffer zich uitspreken, wil zo'n steunbewijs nog passend zijn, zeg maar.
1: Ja, en tot slot, de verdediging van Ali B. heeft aangekondigd in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Wat betekent dat nou voor uw cliënt?
0: Dat betekent dat er voorlopig nog geen definitieve einduitspraak is. Dus dat de Hoge Raad zich daar nog zich over de hele procedure nog een keer gaat buigen. Maar dat is een volledig schriftelijke ronde. Dus dan zijn er geen zittingen meer. Dan is het, ja, wordt het eigenlijk volledig schriftelijk gedaan.
1: Hoef je niet nog een keer je verhaal te doen?
0: Nee, eigenlijk kijkt de Hoge Raad ook niet feitelijk, hè, is er voldoende bewijs, maar de Hoge Raad kijkt meer. Hebben de rechters van het Hof het recht goed toegepast? Dus het is een hele andere toets dan de toets die de rechtbank en het Hof over een strafzaak leggen.
1: Goed, advocaat Rus Jager, hartelijk dank voor uw reactie.
0: Ja, graag gedaan.
1: En dan gaan we naar Groot-Brittannië, want vandaag zijn er lokale verkiezingen daar geweest en de verwachting is dat de Green Party hun beste verkiezingsresultaat ooit gaan behalen. Correspondent Arjen van der Horst, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: En dat is op peilingen gebaseerd, hè? Want er is nog geen uitslag.
2: Nee, de stembussen zijn nog maar net, nou wat is het, 27 minuten geleden gesloten. En de uitslagen zullen we pas de komende dag of dagen zelfs zien binnenrollen. Maar een klein gedeelte van Engeland wordt vannacht al de stemmen geteld. En het overgrote deel wordt pas vanaf morgen overdag geteld. Dus we zullen pas vrij laat zien of die peilingen inderdaad gaan kloppen.
1: Want als je het hebt over een goed resultaat voor de Green Party, wat is dan goed, hè? Hoe staan ze ten opzichte van Labour bijvoorbeeld?
2: Nou, kijk eens naar de peilingen, landelijke peilingen. Daar stond Labour 2 jaar geleden, was de uitslag in de lagerhuisverkiezingen, dat Labour 34% van de stemmen haalde. Nou, die gaan nu volgens de landelijke peilingen naar 17%. Dat is een halvering. En de groenen, die gaan van 7% naar 18%. Dus zouden ze dus Labour eigenlijk voorbij streven. Nou, dat is nog niet hetzelfde hoe zich dat precies vertaalt in zetelverdeling. Want ook op lokaal niveau hanteren de Britten een districtenstelsel. En dan zie je dat kleine verschillen in de uitslagen al tot grote swings kunnen leiden in de zetelverdeling. Dus het is wat moeilijker te voorspellen, ja, hoeveel zetels ze gaan winnen. Maar volgens de laatste prognoses, ja, zouden er staan, ja, vandaag 5000 raadzetels op het spel. 1000 daarvan zouden wel eens naar de Green Party kunnen gaan. En als je weet dat de Greens op dit moment 900 raadzetels hebben, dan zou dat meer dan een verdubbeling zijn. Dus ja, inderdaad, dat zou echt hun beste resultaat ooit zijn.
1: De naam doet natuurlijk vermoeden dat ze zich op natuur, milieu, klimaat richten. Waar staat de partij nog meer voor?
2: Ja, het was heel lang een klassieke groene partij. Klimaatverandering, duurzaamheid, de energietransitie. Dat was heel lang, ja, de kern van hun politieke boodschap. In een periode, ja, dat ze echt in de marge van de Britse politiek verkeerden. Want in tegenstelling tot veel Europese landen, ja, hebben de groenen, mede door dat districtenstelsel, nooit echt voet aan de grond gekregen. Maar vorig jaar kregen ze een nieuwe leider, Zach Polanski. Ja, en toen zijn ze echt een hele andere koers ingeslagen. Natuurlijk is groen beleid, klimaatverandering nog heel belangrijk voor de Green Party. Maar ze gingen zich ook steeds meer profileren als een alternatief voor Labour, als een echte linkse partij. En ze gingen dus ook de focus verleggen naar andere linkse thema's. Dus een ruimhartig vluchtelingenbeleid bijvoorbeeld. De superrijken gaan we extra belasten. We gaan de water- en energiebedrijven gaan we nationaliseren. Ze hebben een heel scherp pro-Palestijns standpunt. En daarmee zie je ook dat het wel een impact heeft gehad. Want je ziet vooral de linkervleugel van Labour, die ontevreden is met de koers van Labour, dat in die groep, ja, dat ze daar de meeste stemmen weghalen. Dus zeg maar de aanhang van de vorige Labour-leider Jeremy Corbyn, hè, die een ultralinkse koers voert met Labour, ja, die lopen nu massaal over naar de groenen. En denk dan aan veel jonge progressieve kiezers. Maar ook, je ziet bijvoorbeeld dat de moslimgemeenschap in Groot-Brittannië heel erg aangetrokken is door dat standpunt over Palestina, over Gaza. En ook daar trekken ze op dit moment heel veel stemmen.
1: En deze Zach Polanski, die dus het roer om heeft gegooid, wat is dat voor type?
2: Ja, een opmerkelijk figuur met een nogal kleurrijke carrière, kun je zeggen. Hij was ooit eens acteur, koorzanger is hij geweest. Hij is zelfs hypnotiseur geweest. En daar is ook zijn bekendste claim to fame van, met een verhaal uit 2013, waar de schandaalpers nog altijd pap van Lus. Namelijk dat hij met hypnose vrouwelijke borsten kon vergroten. Dat claimde hij toen. Nou, daar wordt hij nog altijd door achtervolgd. Maar ja, in de jaren daarna ging hij zich steeds meer in de politiek begeven. Eerst als lid van de Liberaal-Democraten, een kleine oppositiepartij hier. En toen maakte hij de overstap naar de Groenen. En ja, vorig jaar werd hij de nieuwe partijleider van de Groenen. Hij is een van de weinige partijleiders, of de enige eigenlijk, die niet in het Lagerhuis zit. Hij is wel lid van de Londense gemeenteraad. En wel opvallend is, hè, er wordt vaak gekeken naar Reform UK, die opkomst op links en of op rechts, en de Groenen die opkomen op links. Dat zijn natuurlijk twee partijen die elkaar volkomen tegenpolen zijn. Maar er zijn ook heel veel interessante overeenkomsten. Vooral als je naar die twee leiders kijkt. Nigel Farage bij Reform UK en Zach Polanski. Beide zijn populisten. Beide zijn erg mediageniek. Beide zijn het meeste van het bespelen van de sociale media. Zach Polanski die steekt dat ook niet onder stoelen of banken. Hè, dat hij een populist is. Hij noemt zichzelf een ecopopulist. Is een heel ander type leider dan de Groenen de afgelopen jaren gewend waren.
1: En als hij Groot-Brittannië onder hypnose zou brengen, waar leidt hij het land dan naartoe?
2: Nou ja, precies die punten die ik al zei. Hè. Maar hij heeft echt grote ambities. Dus hij wil echt het alternatief worden voor Labour. Net zoals Reform UK zich opwerpt als het alternatief voor de conservatieven, willen zij op links, zeg maar, Labour gaan vervangen. En ja, met een veel scherper links beleid dan we nu uit de portefeuille van Keir Starmer natuurlijk zien. Dus zoals ik al zei, met hoge belastingen invoeren voor de hoogste inkomens. Het is een klimaatbeleid natuurlijk dan nog veel verder gaat dan het huidige net zero beleid. De sociale voorzieningen, daarmee extra voor geld uitgeven, de uitkeringen. En natuurlijk een heel Een vluchtelingenbeleid dat bijna tegengesteld is wat de huidige regering wil, namelijk de deuren openzetten.
1: En mensen met zo'n uitgesproken profiel, en vooral politici, die hebben dan veel volgers, maar soms ook wel tegenstanders. Hoe is hij onomstreden nog als leider binnen de partij? Of zijn er ook wel mensen die denken, nou...
2: Niet zozeer binnen de partij, maar hij roept wel controverse op. En het is ook een soms een ongemakkelijke coalitie waar die leiding aan geeft. Dus aan de ene kant een grote groep jonge progressieve kiezers en ook dus een grote groep moslimkiezers, Britse moslims die voor de Groenen gaan vanwege het pro-Palestijnse standpunt. Maar dat is ook een groep die op sociaal-cultureel niveau juist heel conservatief is. Nou, Zach Polanski is de enige Joodse partijleider van dit moment. Hij is de enige partijleider die openlijk homo is. En dat zijn waarden die met sommige van zijn achterban stroken. En je ziet ook... Je ziet ook dat hij... Hij heeft gezegd dat het een grote uitdaging voor hem was om die enorme aanwas van nieuwe leden en kandidaten om die te screenen. En dat heeft ook een aantal kandidaten moeten weren vanwege antisemitische uitspraken. Een week geleden nog werden zelfs twee kandidaten van de Green Party in Londen gearresteerd op beschuldiging van het aanzetten tot rassenhaat. Een van die kandidaten had een bericht gepost op Instagram waarin ze zei, het rammen van een moskee is geen antisemitisme, maar dat is wraak. Nou, die is natuurlijk nu ook geschorst in de partij. En dit zijn toch wel de groeipijnen waar hij als leider op dit moment mee te maken krijgt.
1: Arjen van der Horst, dank je wel. En later dus de komende dagen de uitslag voor de Greens, maar ook voor de andere partijen in Groot-Brittannië bij die lokale verkiezingen.

0: Luca Bloem met In Between Days. In New York opent in het Center for Architecture een tentoonstelling over de huizen van Gerrit Rietveld. Want deze architect, bekend van zijn minimalisme en strakke lijnen, bouwde niet alleen 100 huizen in Nederland. Ook in het Amerikaanse Ohio blijkt een huis van hem te staan. Fotograaf Arjan Bronkhorst stelde de expositie samen. Nu in New York. Goedenavond.
1: Ja, middag, goedenavond.
0: Ja, hallo.
1: Ja, het is voor mij middag, maar goedenavond
0: voor
1: jullie.
0: Ja, even voor de luisteraars die Rietveld niet op het netvlies hebben staan. Hoe zou jij zijn bouwstijl omschrijven?
1: Vindingrijk. Ik toch wel. Ja. Ja, ik ben door Rietveld zijn gebouwen aangetrokken. Door de klare lijnen, het mooie lijnenspel en de ruimtes die hij heel goed kan scheppen. Maar hij kon ook ontzettend goed omgaan met beperkingen. En hij was ook heel erg vindingrijk eigenlijk vanuit zijn expertise als meubelmaker, zoals hij is begonnen.
0: Ja, en er is dus ook een huis in Amerika gebouwd. Hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, dat is eigenlijk een heel bijzonder verhaal. Hij heeft dat gebouwd voor een professor Parkhurst. Die was in 1956 op uitwisseling bij de Universiteit Utrecht. Hij had toen al een stuk land gekocht in Ohio. En hij heeft aan Rietveld gevraagd om daarvoor een ontwerp te maken. Hij was erg gecharmeerd van moderne architectuur. En Rietveld heeft daarvoor een ontwerp gemaakt. Het was een geaccidenteerd terrein. Ook nog eens heuvelachtig met een eigen riviertje op het terrein. Heel mooi. En het eerste ontwerp dat Rietveld maakte was ook echt prachtig. Een vrij groot huis met ruim uitzicht naar beneden op het riviertje. En later is dat ontwerp wel aangepast. Het was te groot. Dus het was waarschijnlijk ook te duur. Hij kon zich niet veroorloven. Ik denk ook dat het zo vaker gaat, hè, als je als een architect een ontwerp maakt voor een huis. Maar in ieder geval, het ontwerp is aangepast. En uiteindelijk heeft hij het derde ontwerp mee naar huis genomen. Heeft het aangepast aan, sowieso is het natuurlijk het metrieke stelsel omrekenen. Maar ook heeft hij een paar andere aanpassingen gemaakt.
0: Die professor.
1: Parkhurst. En heeft het huis met zijn familie en vrienden heeft hij het zelf gebouwd.
0: Oké. En wat vond Rietveld ervan als bewoners nog aanpassingen aan zijn ontwerp wilden of maakten?
1: Ja, hij vond dat eigenlijk wel prima. We hebben dus brieven gezien, ook de correspondentie tussen beiden. En hij was het daar eigenlijk wel mee eens. Maar kijk, het komt ook, hij had waarschijnlijk inmiddels een goede relatie met deze professor Parkhurst. En ook eigenlijk in mijn boek, in die 20 huizen die ik heb gefotografeerd voor Wilde van de Eenvoud. Daar staat ook wel met name die relatie tussen Rietveld en zijn opdrachtgevers centraal. Maar Parkhurst die maakte bijvoorbeeld aanpassingen. Hij wilde het dak niet helemaal plat hebben. Omdat in Ohio heb je veel sneeuw. Meer dan in Nederland. Dus dat wilde hij aangepast hebben. En ook paste hij de ramen aan. En op zich is dat natuurlijk jammer. Omdat Rietvelds ontwerpen, die zijn af. Die zijn goed.
0: Aan de andere kant, die man moet daarin wonen. Toch?
1: Die
0: met zijn familie.
1: Ja, en als je foto's bekijkt van begin jaren 60, dan was dat toch wel een heel bijzonder huis. Ja, inmiddels is het wat verder veranderd. Mm-hmm. Ook een beetje verwaarloosd. Maar toen zag het er toch wel heel aantrekkelijk uit. Ja.
0: Ik begreep dat Rietveld in 1955 ook een bouwopdracht kreeg voor in Washington, maar dat uiteindelijk niet is doorgegaan.
1: Nee, hij heeft het huis dus ook nooit gezien. Want Het kwam begin jaren 60, was het huis klaar, 61. En toen kwam Rietveld de Verenigde Staten niet meer in. Omdat ze verdachten hem van communistische sympathieën. Dus inderdaad, in 1955 maakte hij een ontwerp voor een carillon in Washington D.C. Het was een geschenk van de Nederlandse bevolking. Als dank voor de Marshallhulp. Uh-huh. Maar er werd hem geen visum verstrekt. En de opdracht werd ingetrokken. Dus het ontwerp is er nog wel. Het bestaat en het is me ook bekend. Maar de opdracht ging niet door. En terwijl hij is wel nog in 1952... heeft hij de tentoonstelling in het MoMA, Museum of Modern Art, in New York, heeft hij ontworpen over de stijl. Dus toen mocht hij er nog wel in.
0: Ja. En zijn architectuur, hè? Want jij hebt daar nu die expositie samengesteld. Is die nou bekend in Amerika?
1: Nee, die is niet zo bekend. Ik heb deze tentoonstelling samengesteld samen met conservator Barry Bergdon van Columbia University. Hij is ook oud hoofdconservator van het MoMA, de architectuur en design. En toen mijn boek klaar was, toen ging ik naar Amerika toe. Omdat over dit huis gewoon ontzettend weinig bekend is. Dus ik vroeg ook van ja, met wie moet ik dan eigenlijk spreken? Want ja, je komt hier aan in New York, grote stad. Als Nederlander, naar wie moet ik toe? Toen zeiden ze dus, nou, dan moet je met meneer Bergdol gaan praten. Want die weet alles van architectuur. Nou, en hij wist dus inderdaad niet dat Amerika een rietveldhuis heeft.
0: En ja, dat brengt
1: je... inderdaad, terug te komen op je vraag, sorry dat je in reden valt. Maar in Amerika is Rietveld met name bekend van twee dingen. En dat is het Schreuderhuis in 1924, wat in Utrecht staat. En de rood-blauwe stoel, van nog iets eerder, rond 1917. Ja.
0: Ja, en zijn architectuur in Nederland, hè, want in Amerika moesten ze hem niet meer vanwege zijn politieke opvattingen op een gegeven moment. Maar zijn architectuur in Nederland, die stuitte ook wel op weerstand, toch? Als het ging om zijn ontwerpen.
1: Ja, zeker, zeker. Kijk, het Schreuderhuis, dat is ontzettend invloedrijk geweest op architecten wereldwijd, met name in Europa, maar ook wereldwijd. Maar het is in 1924. Als je nu gaat kijken in Utrecht, dan zou je zeggen wat een hypermodern huis. Maar het is dus al meer dan 100 jaar oud. Maar toen het net klaar was in 1924, ja, het verhaal gaat dat voorbijgangers rotte tomaten gooiden naar het huis. Zo lelijk vonden ze het. En het was een totale breuk met wat ze kenden. Ja, daar was het ook voor bedoeld. Rietveld was op zoek naar een nieuwe vormentaal. En die wilde juist nieuwe dingen creëren. En het Schreuderhuis is ook wel echt een experiment dat hij samen met Truus Schreuder heeft ontworpen en uitgevoerd.
0: En wat was zijn filosofie nou als het om wonen ging?
1: Nou, hij was ontzettend goed in het scheppen van ruimte. Dus qua licht en ruimte, al had hij nog zo'n kleine terrein tot zijn beschikking of budget. Hij kon er toch ontzettend goede ruimtes mee ontwerpen. Maar hij heeft ook heel veel van zijn opdrachtgevers geleerd over ja, eigenlijk hoe je dan woont in zo'n huis. Hij was zelf heel bescheiden mens. Hij had weinig behoefte aan luxe. En van zijn opdrachtgevers, die kwamen natuurlijk aan met een soort wensenpakket. Een eisenpakket. En dan leerde hij gaandeweg ja, hoe je eigenlijk dan moest wonen in zo'n huis.
0: Ja, en dat noemde hij de wilde van eenvoud.
1: Ja, de wilde van de eenvoud, dat slaat eigenlijk inderdaad op ook een uitspraak die hij heeft gedaan. Hij noemde het zo dat we toch eens meer vooruitgang konden bereiken. Hè, wanneer we iets meer oog hadden voor de wilde van de eenvoud. En ja, je ziet het wel terug in zijn ontwerpen dat hij bijvoorbeeld... Ja, hij wilde een plat dak. Dat liet hij dan naadloos het liefst aansluiten op de muur. Zonder daktrim of wat dan ook. De ramen, de kozijnen, die moesten vlak aansluiten op de muren. Zonder afdekking. Ja, en allemaal van dat soort ideeën voerde hij door in zijn huizen en in zijn interieurs.
0: Arjan, ik wens je een hele mooie tijd in New York met de expositie. En dank dat je even aan de telefoon wilde komen.
1: Ja, dankjewel. De expositie is in Center for Architecture tot 3 september.
0: Oké, dankjewel. Arjan Bronkhorst.

0: Met De Vlam in de Pijp, de grote hit die voor de doorbraak zorgde van Henk Wijngaard, de vrachtwagenchauffeur, die daarna heel vaak ook in de hitlijsten stond. Hij zit 50 jaar in het vak en wordt binnenkort 80 jaar. Zaterdag is er een jubileumconcert. Goedenavond, Henk Wijngaard.
1: Goedenavond, hoi.
0: Kijkt u daarnaar uit, naar zaterdag?
1: Als ik nou tegen je zeg dat de organisator, de grote man naast mij, Nico Silvius en ik, we hadden maar één wens, was het maar zondag.
0: Oh ja?
1: Sorry, nee hoor. Ja, ik moet er meer zo van, ja, de spanning die is om te snijden en wat er allemaal gaat gebeuren, wat er over me heen komt, dat is, ja, ik ben daar heel ontroerd, behoorlijk door geroerd, ontroerend.
0: Want waar zit de grootste spanning op?
1: Ja, over het optreden. Ik ga live gaan een show doen. Live met de band Kabaal ga ik een optreden doen van een uur. En we hopen gewoon dat we alle liedjes mooi voor de mensen neer kunnen zetten zoals ze willen horen. En dat ik tevreden na afloop kan zeggen van zo, wauw, dit was gigantisch mooi. Dit was leuk. Alleen, ik weet dat niet. Hè. Ik hoop dat het zo gaat worden.
0: Ja, want treedt u nog vaak op?
1: Ja, zo'n 2-3 keer per week gemiddeld.
0: Oh, dus
1: ja,
0: u bent gewoon helemaal goed getraind daarvoor.
1: Jawel, ja, ik ben nog steeds goed bestemd. Dus,
0: ja, en dat voor iemand die bijna 80 is.
1: Ja, dat heeft met de stem niks te maken. Ik denk dan wel eens, ik heb het wel eens voor de grap gezegd. Sinatra was 82 toen hij in Las Vegas zijn grote hits zong. In de kleedkamer ging zitten, zijn oogjes even dicht deed. En niet meer wakker werd. Ja, dat trek
0: nou,
1: ik
0: dat
1: mij.
0: Is toch dat niet denk, het scenario, ik, hoop ik, voor
1: Maar ik ben wel trots op dat zo iemand zo heeft geleefd. Daar kan ik alleen maar mijn waardering voor uitspreken. Fantastisch. Dat een artiest zo doorgaat.
0: En dat u ook nog steeds doorgaat. Ja, hè? Wat is het geheim van u, wat dat betreft?
1: Een stukje hout hier voor mijn neus. Ik klop er weer even op dat ik 79 ben. In juni word ik 80 en dat ik nog steeds medicijnvrij ben. Dat is al een enorme voordeel. En de enthousiasme van mijn publiek, wat zich wisselwerking op mij teruggeeft. Ik denk even aan een optreden in Nieuwveen. Daar sta ik morgenavond weer. Het Blokfeest Festival in Nieuwveen. Daar stond ik verleden jaar met mijn geluidsman. En toen kwam een zanger. Die kwam uit zijn Maybach Mercedes stappen. Wolter Kroes. En die ging naar mijn geluidsman staan. En die zei van, wat gebeurt hier? Waarop mijn geluidsman Simon zegt van, ja, dat is overal. Henkie, die hele zaal. En dat waren allemaal jongens en meisjes van 16, 17, 18, 19 jaar. En Wolter Kroes die keek zijn ogen uit en zegt van, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat toont wel het succes van mijn liedjes.
0: Ja, want weet u wat dat is? Dat u jongeren van nu ook aanspreekt. En dat ze deze nummers van u, die sommigen zijn al hartstikke oud, met alle respect. Maar dat ze die meezingen.
1: Ja, het is een terugkeer van De Vlam in de Pijp na 50 jaar. Die opnieuw het publiek ingaat als een hit. Eigenlijk nooit geen hit is geweest. Het was altijd een hit. En die vlam brandt nog steeds, oh lieverd.
0: Ja, dat blijft gewoon. Ik hoor het ook. Ja,
1: het blijft zo. En dankzij een aantal, ik moet het eerlijk zeggen, ik kan er niet omheen. De piraten in Nederland hebben heel veel voor Henk Wijngaard betekend. In de loop der jaren hebben ze mij nooit laten vallen. Ze hebben altijd mijn liedjes gedraaid en daar ben ik enorm trots op. En nu hebben we stations als Radio NL en we hebben Tucker FM, maar ook Radio Continu. Stations die de liedjes toch allemaal zijn blijven draaien en daar word ik door ontroerd.
0: Want zijn er ook radiostations die daar op een gegeven moment mee op zijn gehouden?
1: Ja, die zijn er wel geweest. Maar ik noem geen namen. Het gaat mij erom dat ik een enorme steun heb van deze mensen nog steeds. En die zijn nog steeds groot en die groeien nog steeds. Als wij een feesttent neerzetten, en dan heb ik het over een mega piratenfestival. Of ik heb het over Tucker FM. Dat daar 10, 12, 13.000 mensen op afkomen. Dat tekent wel voor de liedjes die daar gezongen worden door de artiesten.
0: En op TikTok gaan ze ook rond volgens mij.
1: Ja, een jaar of wat geleden zei iemand tegen mij: Henk, je gaat viraal op TikTok. En ik zei tegen die man, ik zei, wat is TikTok? Ik had er nog nooit van gehoord. Ja, en toen moest ik naar de studio komen, Z34 in Emmen. En hij heet Gerben Vaartjes. En zei, Henk, moet je eens even kijken op TikTok. Dit is TikTok en dit gebeurt er met je. Ik ben geschrokken van mijn succes op dat gebied.
0: Ja. Zeg, en nu zaterdag dat concert, dat is in Nieuw-Leuzen in Overijssel. Ik heb begrepen dat ook uw oude truck daar komt. Dat die helemaal is opgeknapt. Waar is dat, wat betekent dat voor u?
1: Emotie. Heel veel emotie. En ik zit hier te bibberen op een stoel van wat gaat er gebeuren zaterdag. Want ik ga de vrachtwagen terugzien die ik 40, 45 jaar geleden heb afgeschaft vanwege de drukte. Ik kon het niet meer aan. Ik denk, ik wou en met de vrachtwagen optreden en ook in de zalen en ook met de truck. Ik kon het allemaal niet samenvoegen.
0: En waar is die al die tijd gebleven dan?
1: Die is van de ene koper naar de andere koper gegaan. Kermis exploitant heeft hem gehad. En hij is van her naar der gegaan. En
0: heeft u mij altijd gevolgd?
1: Ja, ik heb een jaar of 20, 25 jaar geleden met mijn jongste zoon hebben we hem teruggevonden in Surhuisterveen, in Friesland ergens. Ik weet de plaats, die dag Surhuisterveen. Daar stond hij op het terrein en die man die zei, Henk, je mag hem terugkopen. Ik heb hem bekeken, maar hij was al dermate tomaatrijp. Een overrijpe tomaat, ja. Als je weet wat ik bedoel.
0: Dus die hoeft u niet meer te hebben. Maar hij is nu opgeknapt, begreep ik.
1: Nou, ik heb geen idee hoe hij eruit ziet. Nou,
0: gaat u erin rijden morgen? Is dat het plan? Of zaterdag?
1: Het mooie verhaal is dat iemand zei, Henk ziet een meisje van 22 jaar terug.
0: Oh.
1: Dat vind ik leuk.
0: Nou, dat is mooi, toch?
1: Ja.
0: En wat gaat er nog meer gebeuren zaterdag?
1: Eigenlijk te veel om op te noemen. Ik mag met die auto waar ik toen 40, 50 jaar geleden mee ging rijden, mag ik ermee naar Nieuw-Leusden. En naar een chauffeurscafé. En daar mag ik de mensen een presentje geven. Uit naam van Nico. En ze krijgen allemaal een vierkant. Nou ja, geintje hoor. Vierkante bal gehakt. Dus okay. Ze krijgen een balletje mayo. Een chauffeursbal. En ze kunnen met Henk op de foto voor de Scaria. Ja, en daarna gaan we met de vrachtwagen naar de tent. We rijden hem naar binnen. En de band begint te spelen. En dan kom ik eruit. Ik kijk uit, hier ben ik.
0: Oh, en dan hoop ik dat er wel al getankt is. Want voor u, want 30 tonnen diesel hoorde ik u net over zingen. Het is niet meer zoals toen. Hè?
1: Nee.
0: Als het gaat over tanken.
1: Nee, we gaan naar elektrische auto's toe. Ja,
0: oké. Ja, nou. Ik wens u ontzettend veel plezier zaterdag. En morgen dus ook weer een optreden. En de laatste nummer wat u heeft geschreven is wel al eventjes geleden. Komt er ook nog nieuwe muziek uit?
1: Het laatste nummer wat ik heb geschreven, heb gezongen, en dat is nu een enorme hit, is Dat is wat mijn opa zei.
0: Oké. Maar en komt er nog een nieuwe aan? Of zegt u het is wel even goed, mijn repertoire?
1: Ja. Ik ga een liedje zingen over mijn treintje.
0: Ja, over elektrische truck kunt u mooi gaan schrijven.
1: Oh, kan ik ook over gaan zingen.
0: Of de dieselprijzen.
1: De nieuwe single wordt toch mijn treintje. Boemeladieboem. Samen met treintje drink ik een wijntje.
0: Nou, en dat is uw vrouw toch, treintje? Ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Henk Wijngaard over trucks en treinen en treintje. Ik wens u een mooi weekend toe. Dit was Het Oog. Donderdag 7 mei. En morgen dan zit hier Simone Wijnmans. Straks natuurlijk Nooit meer slapen. Goeienacht. En een laatste.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: Ulrike Meinhof veranderde in de jaren 60, jaren 70... van een protestante pacifiste in een radicaal linkse militante. Als lid van de Rote Armee-fractie was ze betrokken bij meerdere gewapende acties. Wat is haar verhaal? En wat blijft er 50 jaar na haar dood nog van haar? In Wat Blijft praat ik met historicus Jacco Pekelder over de komende week 50 jaar geleden overleden Ulrike Meinhof.
3: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat Blijft.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
9: Ah, ik wil naar huis!
8: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
10: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
11: Hou je bek, man.
8: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro, met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC, so you can.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
15: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
18: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd, maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De man zit in een rolstoel omdat hij geen benen heeft. Hij werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noorderwien.
5: Mai Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Goeie welkom bij Noorderwien op deze toers, Jonne. Ja, ja, ik hoor dat we gewoon ontzettend hoor. Mooi dat je erbij bent. En waar weet, als je er wel voor televisie zitten. Wij winnen natuurlijk web te zien. Komende snijden morgen nog eens een keer trouwens. 24/7 op internet en alle werkdagen op de radio. Zoals nou. En we zijn nu zijn bij Venderwerf. Ja, mooi nummer trouwens. Tugere. Dat is natuurlijk Anno van der Werf. En meisje Maats. Meneer Wijma maakt hier ook hele mooie muziek. En die meneer Wijma, dat is Reinoud Wijma. Die had met Paul Meester weer een eigen project. Dat heet Waarom. En daarvan dit nummer.

Frank Wijmer en Paul Meester met je bijna hier het jaar in het muzikale project. Zo neem ik het maar even. Zielerswaar. En Reinhold Kim natuurlijk van Wijmer en Van der Werf. En zo is het cirkeltje Roen Want. Je maat Anno van der Werf ziet waarom ben je van deze aflevering van Noorderwien. Nogmaals, leuk dat je erbij bent op deze toonsignaal. Leuk nieuws voor Elze Lena. Zet hij misschien nog net zo volle. Dat is de Beppersisse van Leni Dijkstra. Elze, wennet je net in de provincie, maar maakt het fantastische muziek. Ze is al eens een keer de gastwester in Noorderwien, maar je live optreden. Maar haar band overigens. En Els is, coercen voor een optreden tijdens de popronde. En dat is best wel een dingetje, want er werd net iedereen een fruitkeersen. Dus good nice in dit geval toch mij van deze dame mij wat friske roots, neem ik het maar even. Els Elena, onderdeel dus van de popronde. Jitty Herma, ik wil verliefd zijn op mijn tijd.

0: Leni Dijkstra, prachtig nou hoe de nieuwe generatie weer met mooie muziek omkomt. En wat een stem, hè? Elze Lena. Onderdeel dus van de popronde. En de, ja, daar mag wel even in best verdwijnen om daarvoor uitkiezen te worden. Dus een soort rondreizend muziekcircus, zeg maar. Toch ja, een proto Nederlandse sterren. Waaronder Ljouwert. Ik wil verliefd zijn op mijn tijd, is het nummer dat wij draaien. Juster op televisie dus. Ek het verhaal van Sarat. En Sarat is een jongeres, is een personage in het boek van Bart Kingma. Het boek heet Vladde. Het verhaal is op youtube.com/Noordwien helemaal jaren van de Skruwer. Maar we hebben Sarat en wat muzikanten ik uitnoeg om dat noemer, dat prachtige noemer Dream voor u te spelen. Ja, maar kan meer hoe ze? Nee. Het zit wel op youtube.com/Noordwien. Het verhaal van Bart Kingma en het boek Vladde. En hier is dat prachtige noemer. Fries, kijk nog. Dream.
1: Jou mee de hand, wie kan op wij. Net onder land, het dream is vrij.

Dream van Sarat. En waar het echt jong, dat lukt me even niet minder. Ik heb een soort huiskamervraag van de man. Waar denk je dat er achter die stemschool gaat? In ieder geval is Sarat een van de haardpersonen in het boek van Bart Kingma. En het mooie verhaal weer dat ik dat noemer jij. Ik dacht, is dit AI of is dit Roos? Nou, er zit dus een bijzonder verhaal achter. En dat hebben we juist gedaan op televisie. En nogmaals, ik helemaal op youtube.com/Noorderwien te volgen. Dus als het nieuwsgierig bent, kun je even heen. Maar ik wil hem toch eerst even jaren laten, waar wij die inhouden. Het Bevrijdingsfestival. Toffe band, Asbest, jonge jongens, beetje fjouweren. It's only rock and roll, but we like it. Live op het Bevrijdingsfestival en Noorderwien live.

Ja, ja. Lekker man, de vrijheid, of niet dan? Mooi weer erbij. Dat is het beste genieten. Een mooi setje doen. Ik heb alle tijd al, hè? Op de vrijheid! Oké, zondag ben ik brak. En zondag ben ik stoned. Oh, met passie doe ik dat. Hey, God heeft ons zo beloond. Mijn dag is niks.

0: Ja!
1: En kampioen, lieve mensen, we gaan met de trein. We gaan met de trein, niet naar Auschwitz. Nee, nee, nee, nee. We gaan gewoon met de trein naar Groningen of Leeuwarden of Amsterdam.

Stoppen zeg je dan? Wat voor om, ik kom eerst in Friesland. Friesland!

0: Kijk. Hé, Martijn. Dit is ook vrijheid, hè? Lekker man. Ik wil ze ook even vrijheid van genieten. Ben je nog dames in de zaal? Nou, niet in de zaal. Ben je nog dames die van deze vrijheid willen genieten?
1: Ben je nog dames die van deze vrijheid willen genieten?
0: Volgende nummertje, dat zit ook op Spotify. Het is Radar met één signaal. En het gaat erover dat je te stappen gaat en dan zie je één zo'n schappelijke dame of heer wat dat betreft mag allemaal. En dan heet je Radar maar.

Oh, hij moet even stemmen. Ja, we zitten in zo'n mooi vrij land, dat mag allemaal.

we zijn bij het ene laatste nummer aangekomen. Haha, wil ik het niet meer. Nou, maar ja, spijtig als het is, we gaan toch beginnen. Maar dit is wel een heel relevant onderwerp, al helemaal in de huidige politiek. Het ging namelijk over inflatie en weet ik veel wat allemaal. Hé, hey, dat is mijn broer. Dit is iets, mijn check is man. Doorgaans minder veel stomme dingen. Stomme dingen binnen vaak. En soms heel veel in een keer. Nou, dan is pas recht. Maar ik zeg je, laat u niet kisten, oh, zo'n biedt hier niks is mee te meer. Want aan het einde van het een is voor een ander weer een begin. Al zit het soms niet met en wordt het barkje wat te veel. Oh, heen het geen geld en is de liefde maar zo stil. Oh, ben ik nog zo moe? Oh, ben ik nog zo braak met een pak sjeng in mijn zak? Word ik nooit een vraag. Voor mij ben ik een beste jong kerel en ik doe geen vlieg kwaad. En als er wat met iemand is, dan geef ik mijn allerbeste fucking raad. Ik heb ook wel gescholden, maar vlug, dat neem ik terug, verdomme. Maar waar staat het lot me nou zo verder? Kom.

man. Dit is het laatste nummer van de set. Dus daarom ga ik even iedereen hartelijk bedanken.

0: Omroep Friesland, Radio Noord en Radio Drenthe bestaan dit jaar 80 jaar. En dat vieren we milecore. Montemiddy maakt het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live van de punten aan dat Friesland, Grijnsland en Drenthe bij me komen. Bakken vien, kuierie mij of harkje en sjoch mij naar de kuiders, de vrijwilligers. Moon van tol van ons fjouden bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Ik woon sinds kort in Sekspieren.
1: Hoi.
0: Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
2: Tina Varifte verhuizen van Amsterdam naar Sekspieren. Achter de Zeediek. Is dat haar nije thuis?
3: Moet blij wezen dat je hier in Sekspieren woont en nooit weer weggaan.
2: Tina in Sekspieren, deel 1. Dit weekend in Frieslandok.
4: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de best.